0: een brand in een flat in Rotterdam is 1 dode gevallen. De brand ontstond op de bovenste verdieping. Sommige bewoners hoorden voor de brand een knal. De brandweer vond tijdens het blussen een dode man achter zijn voordeur. Ze probeerden hem nog te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. Er wordt nog altijd veel gereageerd op de dood van zangeres Journey Kaagman. Maar ze wordt ook geroemd om haar inzet voor de rechten van muzikanten. Buma Cultuur zegt dat de muziekwereld een icoon is verloren. Kaagman was voorzitter van de voorloper van die stichting. En Angela Groothuizen zegt dat ze minister van Cultuur had moeten worden. Een rechtbank in de Amerikaanse staat New Mexico heeft een boete van bijna €500 miljoen opgelegd aan Meta, het bedrijf achter Facebook. De rechter vindt dat het bedrijf schade heeft aangericht aan de gezondheid van tieners. Ook moeten ze maatregelen nemen om social media minder verslavend voor tieners te maken. Meta gaat in beroep. En Ajax en FC Twente zijn goed begonnen aan de derde voorronde van de Conference League. Ajax speelde thuis tegen het eerste Shelbourne en won met 3-1. De nieuwe keeper, Mark ter Stegen, zat op de bank. Twente is eigenlijk al zeker van een plek in de play-offs. Het droogde FC Dutch uit Slowakije af met 6-0. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vannacht kan in het midden en oosten van het land nog een klein buitje vallen, maar verder is het droog. De minima liggen tussen de 10 en 16 graden. Overdag is het zonnig en 20 tot 24 graden.
1: Deze week geeft Radio 10 een draai aan je zomer. Maak kans op zomerse prijzen. Radio 10.

0: De brandweer heeft het vuur in de duinen van Oudorp onder controle. Gistermiddag brak er een felle natuurbrand uit. 2000 vierkante meter natuur is afgebrand en een brandweerman raakte zwaar gewond. De lokale burgemeester heeft de hulpdiensten bedankt en benadrukt dat het veel erger had kunnen aflopen. Aanstaande woensdag is er een grote zonsverduistering in Nederland, de grootste in meer dan 25 jaar. En dat zorgt ervoor dat de prijzen van eclipsbrillen, waardoor je veilig naar de zon kunt kijken, de pan uitreizen, meldt Hart van Nederland. Een bril van een paar euro kost nu soms wel 25 euro. Rusland is bereid om in de komende jaren een NAVO-land aan te vallen om te testen hoe erop gereageerd wordt, meldt de Wall Street Journal op basis van rapporten van Amerikaanse geheime diensten. Het zou om een aanval over land kunnen gaan of een cyberaanval. Hoe groot de kans is dat de Russen het ook echt doen, is niet bekend. En de reclameposter voor de nieuwe horrorfilm The Mummy mag van de Britse reclamecommissie niet meer in de Londense metro hangen. Er waren 30 klachten binnengekomen van mensen die de poster te eng vonden. Op de poster was een gemummificeerde vrouw met grijze huid en een opgezwollen oog te zien. Filmstudio Warner vindt het maar onzin. Het Radio 10 weer door Weer Online. Wolken en zon wisselen elkaar vandaag af en de temperaturen zijn normaal voor de tijd van het jaar, 20 tot 24 graden. De wind is zwak tot matig en komt uit het noordwesten.
1: Deze week geeft Radio 10 een draai aan je zomer. Maak kans op zomerse prijzen. Radio

0: 5 uur.
1: Seizoenkaarten voor Eredivisieclub zijn bijna overal duurder geworden. Ze kosten nu gemiddeld €266. Alleen Feyenoord heeft de kaarten goedkoper gemaakt. PSV heeft de duurste seizoenkaart, bijna €350. En ADO Den Haag heeft de goedkoopste, daar ben je €185 kwijt. Ook dit weekend kunnen er nog geen treinen tussen Boksmeer en Venray rijden, waar eerder deze week een grote bosbrand was. Dat zou eerst alleen nog vandaag zijn, omdat het vuur af en toe weer oplaaide. Het spoor tussen Boksmeer en Nijmegen lag er al uit door werkzaamheden. President Trump heeft een nieuwe wet ondertekend die wat hij noemt geboortetoerisme tegen moet gaan. Dat gaat over mensen die speciaal naar Amerika reizen om daar te bevallen. Volgens de grondwet krijgt iedereen die op Amerikaans grondgebied geboren wordt een Amerikaans paspoort. Het Hoge Rechtshof hield een eerdere wet hierover nog tegen. En het zeewater in Spanje was nog nooit eerder zo warm als nu. Bij Mallorca werd een watertemperatuur van 33 graden gemeten. Normaal gesproken is het water in de Middellandse Zee zo'n 4 graden kouder. Wetenschappers zeggen dat de oorzaak door de mens veroorzaakte klimaatverandering is. Het Radio 10 weer door Weer Online. Wolken en zon wisselen elkaar vandaag af en de temperaturen zijn normaal voor de tijd van het jaar 20 tot 24 graden. De wind is zwak tot matig en komt uit het noordwesten.
0: Deze week geeft Radio 10 een draai aan je zomer. Maak kans op zomerse prijzen. Radio 10.

0: Kim, hi.
1: Hi, Kim, hi. Hey, Kim. Hey, Kim.
2: Hi.
1: Hey, hi. Hoe is het?
2: Goed.
1: Ja?
2: Ja.
1: Het was echt gênant gisteren, joh. Ik was bij de sportschool. Daar zie je niks van. Maar ik merkte daar echt dat ik een oude man aan het worden was.
2: Ja. Kreunend.
1: Ah. Nou, nee. Het gebeurde bij de kluisjes.
2: Oh, dat is lullig. Bij het weggaan of bij het binnenkomen al?
1: Bij het weggaan.
2: Oh, dat scheelt. Ja.
1: Nou, dat scheelt helemaal niet. Want ik heb zo'n hangslot. En ik sport zonder bril. Huh. En mijn ogen gaan achteruit.
0: Oh. Ja.
2: Maar je had je bril in het kluisje gelegd?
1: Het lag in het kluisje.
2: Oké. Okay.
1: En ik stond daar. Ik heb wel een half uur mijn code proberen in te toetsen. En toen heb ik op een gegeven moment aan zo'n Gen Z. Zeg ik dat goed zo? Ja, hè? Ja. Kijk even, Gen Z.
0: Nu ben je echt oud als je dat doet. Ja.
2: En je moet daar aan kijken.
1: Ik zeg, kan je me even helpen? Want ik krijg mijn code niet in het zicht.
2: Aftellig.
1: Dus nou, dan word je oud, toch?
2: Ja.
1: Ik heb goed nieuws, ik heb mijn bril op. En volgens mij heb jij hem ook bij je, hè?
2: Oh, gelukkig.
1: We gaan beginnen. Goedemorgen. Met de zomerochtendshow. Zo dadelijk voor je. Michael Sabello en Superwet komt er ook aan. En nu het nieuws met Nicola Ruijs. Goedemorgen, Nicola.
3: Goedemorgen. Bij een brand in een flatgebouw in de Rotterdamse wijk Kralingen is een man om het leven gekomen. De brandweer vond hem achter zijn voordeur en hij was niet meer te redden. De brand brak uit op de bovenste verdieping. Volgens de lokale nieuwssite hoorden meerdere flatbewoners voor de brand een explosie. Seizoenskaarten voor de Eredivisie zijn bijna overal duurder geworden. Ze kosten nu gemiddeld €266. Alleen Feyenoord heeft de kaarten goedkoper gemaakt. PSV heeft de duurste seizoenskaart, die kost bijna €350. En ADO Den Haag, daar kan je voor een prikkie. Daar betaal je namelijk bijna de helft minder dan bij PSV. Een rechtbank in de Amerikaanse staat New Mexico heeft een boete van bijna €500 miljard opgelegd aan Meta, dat is het bedrijf achter Facebook. De rechter vindt dat het bedrijf schade heeft aangericht aan de gezondheid van tieners. Ook moeten ze maatregelen nemen om social media minder verslavend te maken voor tieners. Meta gaat tegen de straf in beroep. En het zeewater in Spanje was nog nooit eerder zo warm als nu. Bij Mallorca werd een watertemperatuur van maar liefst 33 graden gemeten. Normaal gesproken is het water in de Middellandse Zee zo'n 4 graden kouder. Wetenschappers zeggen dat de oorzaak door de mens veroorzaakte klimaatverandering is. Over klimaatverandering gesproken, het weer, zon en wolken. En de temperaturen, die zijn wel eindelijk een keer normaal voor de tijd van het jaar. Van 20 tot 24 graden.
1: Nog wel.
3: Nog eventjes, volgende week wordt het weer zweten. En helaas, het blijft wel weer gewoon droog vandaag.
1: Oh, nou dan ja, voor de boeren en zo is het vervelend.
3: Voor iedereen,
1: ja, dat is waar. Ook op de weg is het volgens mij
2: rustig.
1: Maar zijn er wel flitsers of niet? Want het is flitsmarathonweek, geloof ik.
2: Ja, sowieso moet je gewoon op je snelheid letten. Maar deze week inderdaad een beetje extra, omdat er natuurlijk in heel Europa heel veel geflitst wordt. Dus ook als je vandaag op weg gaat naar je vakantiebestemming, weet dat als je de grens overrijdt, je daar nog steeds kans hebt om geflitst te worden.
1: Pas op.
4: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
6: Simyo. Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Omdat we op elkaar kunnen leunen.
8: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
9: Omdat we al zoveel hebben meegemaakt.
10: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
11: Alle dames, vliegensvlucht naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2+.

0: wordt mede mogelijk gemaakt door vakantieveilingen.
1: Deze week geeft Radio 10 een draai aan je zomer. Maak kans op zomerse prijzen. De Radio 10 Zomer.

0: Kim, die zitten hier wekenlang richting die september. Ja. Allemaal verschillende mannen doe je het.
1: Ja, als jullie allemaal vrijgezel waren geweest, was het een datingprogramma.
0: Ja. Er zijn ook beelden van. Je kan meekijken op de webcam. Zie je Kim ook. Kim, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Sylvan.
0: Weet je kunnen slapen? Was druk onderweg, zei jij, hè?
1: Nou, ik zag gewoon heel veel politie op de weg.
0: Oh.
1: Dus ik vond het opvallend.
0: Kijk.
1: In de regio Amsterdam. Dus misschien is er crisis, je weet het.
0: Dat zou kunnen. Nou goed, in ieder geval, je bent erbij. Fijn dat je erbij bent. Frank is erbij. Goedemorgen, Frank.
2: Goedemorgen.
0: Ja, ik zie ook Daan daar zitten.
2: Yes, goedemorgen.
0: Zit altijd heel ver bij de microfoon. Ja. Maar dat maakt niet uit, dus hoeft ook niet voor Daan.
1: Zeg, niet, hoor.
0: Hij wel trouwens, die Daan, vertelde hij net.
2: Hoi.
0: Oh ja. Ik heb je toch al lang gedacht. Oh, sorry, Nicola Ruijs. Oh, sorry, vriend. Grote vriend.
3: Ah, maakt niet uit, joh.
0: Ik dacht, ik heb je al helemaal aangekondigd net. Maar
3: alsof ik thuis ben.
1: Ja, maar is toch een nieuw moment.
0: Het moet groots aangekondigd worden. Het zit een beetje in de familie natuurlijk.
3: Een showtrap als terugkomen. Ja. Kom op.
1: Heeft iemand een spotlight?
0: Wacht even. Dames en heren. Oh, daar is die weer. Slang van Leiden, Rap van Tong. Daar is onze eigen Nicola Ruijs. Zo was het een beetje goed zo.
3: Ja, dat liedje vaker, die rechten liggen bij ons. Dus,
0: ja. Goed, een dynamisch energiecontract. Dan moet je, als je dat hebt, moet je even opletten hoor. Wanneer je wasje gaat doen, want die prijzen lopen namelijk flink op. Dat lees je vanochtend in de Telegraaf. Door de warmte draait de airco volop. De energiecentrales die hebben juist minder stroom. Kunnen ze minder stroom maken omdat ze ook niet kunnen koelen met water. De hoge gasprijs helpt ook niet mee. En daardoor schieten de stroomprijzen omhoog. Volgens de experts is het einde nog lang niet in zicht. Want ook volgende week blijft het in grote delen van Europa erg warm. Ook hier gaan we het later over hebben deze ochtend. Dus wasje draaien of je auto opladen. Check eventjes je stroomprijs.
1: Doe eens nog heel even. We gaan terug naar de wasstoppen.
0: Ja, terug naar de wasstoppen.
1: En zo'n rekkie waar je dan langs moet schoppen.
0: Dat was een mooie tijd.
1: Ken ik ook alleen uit films, moet ik heel eerlijk zeggen. Nou ja, en ook over dat soort perikelen gesproken. De overheid wil ook nog eens dat we korter gaan douchen.
0: Oh, ook nog?
1: Ja, we hebben natuurlijk sowieso al een watertekort. En al langer vragen ze erom dat we niet te veel verspillen. Ja. Hè, al die datacenters moeten natuurlijk ook gekoeld worden.
0: Ja, al die AI.
1: Ja, het advies is maximaal 5 minuten. Dat is om drinkwater te besparen. Wij gebruiken natuurlijk ook nog eens overal drinkwater voor.
0: Ja.
1: Veel Nederlanders kunnen zich daar gelukkig wel in vinden. Uit onderzoek van Hart van Nederland blijkt dat 68% bereid is om korter te douchen. Of dat zelfs nu al doet. Of dat geloof dat de helft dat zelfs nu al doet.
0: Ja.
1: Maar niet iedereen is enthousiast. Want waarom zou de overheid zich bemoeien met hoe lang ik onder de douche sta?
0: Ja.
1: Nee, ja, ik moet eerlijk zeggen, 5 minuten. Als ik mijn haar was, fair enough. Dan heb ik het wel even nodig. Maar normaal gesproken, vroeger wel. Vroeger kon ik echt. Nou, jongen, dan moest je bijna mijn huid eraf schrapen.
0: Ja, van je oude opa huid kreeg je dan.
1: En heet, jongen, heet.
0: Ja.
1: Maar dat is toch veranderd.
0: Ja, houdt toch een beetje in de gaten. Het is kostbaar in het water. Ja, tandenpoetsen natuurlijk ook niet meer onder de douche. Want het kost ook weer 2 minuten, 2,5 minuten voordat je een beetje klaar bent.
1: Ja, je moet 2 minuten poetsen.
0: Minimaal.
3: Wat rock en roll dit, jongen.
0: Zullen we gewoon gauw doorgaan? Ja.
4: De top 4000. Hall of Fame.
1: Het is bijna weekend en het is de internationale dag van het bier. Ik maak het goed met je, Nicola. Het wordt nu rocken.
0: Ja, bier!
3: Yes!
1: In de top 4000 draaien we iedere dag een artiest of een liedje uit de lijst die een linkje heeft met deze dag. Nou, en als jij uit het verhaaltje kan opmaken om wie het gaat of om welke plaat het gaat, dan moet je even je antwoord appen naar Radio 10. En dan krijg je eeuwig roem en de Radio 10 dopper. Nou ja, vandaag dus de internationale dag van het bier. En whisky, wijn, piña colada's, allemaal te vinden in de top 4000.
0: Ja, zeker.
1: Maar bier of beer, homar, ik ben niet verder gekomen dan alles geprobeerd, maar dat telt niet.
0: What you can bear, dat is ook niks.
1: Nee, maar we zijn natuurlijk niet voor één gat te vangen. En we hebben een plaats voor ons Hall of Fame gevonden die er toch naadloos op aansluit.
0: Ja, let goed op.
1: Of liever gezegd de artiesten. Het gaat namelijk om een duet.
0: Duet.
1: Een postuumduet, om precies te zijn. Oh. Oorspronkelijk komt het nummer al uit 1988. En in 2007, 3 jaar na het overlijden van de oorspronkelijke zanger, komt deze versie uit, die we vandaag zoeken. En de titel is daarvoor een beetje aangepast. Er is 1 woordje veranderd. Nou, beide zangers hebben een linkje met bier. De een was wel een oude kroegtijger, die lustte er wel eentje. En ik spreek inderdaad in het verleden, in de verleden tijd. En die ander was eerder dit jaar in opspraak, omdat hij een biergooier op het podium haalde. En die een tikkie hardhandig, de les wees.
0: Ja, en we hebben het over Nederland.
1: Twee Nederlandse.
0: Oh,
1: dus het is een Nederlandse wet. Dus weet jij welke zangers en voor de eer welke top 4000 hit we zoeken? App dan nu even je antwoord naar Radio 10.
0: Kijk, dan maak je kans op die officiële Radio 10 dopperflip.

0: dan lees ik Could It Be Magic van Donna Summer. Dan moet ik gelijk denken aan Hans Kazan. En toen hoorde ik gisteren een grapje. Ik ben niet van de grapjes, ik kan helemaal geen moppen vertellen. Maar
1: nee.
0: Hoe heet Hans Kazan met zijn gulp open? Vond ik leuk, Hans van de Tocht. Maar goed. Vond ik leuk.
2: Ja, ik vond het grappig. De top 4000.
0: Alright. De Hall of Fame, de top 4000 Hall of Fame. Met een mooie omschrijving. Nog even kort je omschrijving.
1: Ja, iedere dag zetten we natuurlijk een plaat in de Hall of Fame. Top 4000 Hall of Fame in het zonnetje. En vandaag zoek ik een postuum duet van twee Nederlandse zangers. Die een link hebben naar de internationale dag van het bier. En de ene zanger lustte er wel eentje. En die andere die kwam eerder dit jaar in opspraak. Omdat hij een biergooier wat hardhandig de les wees op het podium.
0: Ja, deed hij ook niet het biertje zelf terug?
1: Nou, volgens mij, ik denk dat dat een glas water was.
0: Oh ja, ja. Ja, dat is waar. Ja. Hij gooide iets terug.
1: Nou, en ik denk dat dat water was. Ja. Ik weet niet of hij bier staat te drinken tijdens het optreden. Zou ook zomaar wel kunnen. Maar er komen een hoop antwoorden binnen, maar ook fouten.
0: Oh, vertel eens, wat is niet goed?
1: Gerard Joling en Mart Hoogkamer.
0: Mart Hoogkamer, Gerard Joling.
1: Geer en Goor.
0: Geer en Goor, niet goed.
1: Ook niet goed.
0: Hoor wel veel geer.
1: Normaal ook niet goed.
0: Normaal ook niet.
1: Nee.
0: Oké. Luc van der Hoorn aan de telefoon. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Aan de Hoorn ook, hè? Ja.
3: Aan de Hoorn, ja.
0: Luc.
1: En jij zegt nog wel dat je niet van grapjes maken houdt.
0: Nou ja, dat gaat hem op ongeluk. Hey Luc, waar kom je vandaan trouwens?
3: Assendelft.
0: Assendelft bij Dinsing, hoe heet die ook alweer? Assendelft, Wieringen, van Rooyen.
1: Zeg het maar,
0: was het vroeger, toch?
3: Tussen Zaandam en Beverwijk in.
0: Ja, Noord-Holland, mooi is dat daar. Hey Luc, en heb je al vakantie of niet?
3: Ik ben aan het werk. Ik heb pas in oktober waarschijnlijk een weekje.
0: Maar oktober pas?
3: Ja.
0: Echt zo'n diehard werken ben jij gewoon.
1: Maar heb je wel nog iets om naar uit te kijken?
0: Ja.
1: Dan heb je het nog te goed. Als iedereen zo meteen al terug is,
0: ook lekker.
1: Kan je zeggen, ik ga nog.
3: Als iedereen weer wit is, dan word ik bruin.
1: Precies.
0: Juist, dat is mooi gezegd. Luc, welke artiesten zoeken wij, denk jij?
3: Ik dacht Gerard Joling en André Hazes.
0: En?
1: Weet je ook hoe de plaat heet?
3: Ik dacht, ja, weet ik niet zeker, maar Blijf bij mij.
0: Vaak voor dat we zo compleet iemand in de uitzending hebben.
1: Artiesten en plaat, goed geraden.
0: Ja, heel goed. Je hebt een dopperfles gewonnen. Hoe leuk is dat?
3: Ja, geweldig.
0: Gaan we opsturen naar je. Dank

0: hit alle tijden. En zometeen ook het grootste nieuws krijg je van onze Nicola Ruijs.
1: Zeker.
0: Dat heb je allemaal.
1: We gaan het nog eventjes hebben over Johnny Kaagman. Ja. Lijkt me wel zo gepast.
0: Ja, ja, mooi.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
3: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
4: Oh, weer een muis.
3: En samen spelen.
5: Kom maar.
3: Ja. Au. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
2: En dit weekend ook extra goedkoop. Lees

0: chips. 200 gram voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
1: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.

0: netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel. Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
1: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en nog veel meer. Final sale bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
2: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
3: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks van nog een euro, slechts 95 cent.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Droom groots. Rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
3: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Wortels van Nederlandse bodem voor een bodemprijs. 1 kilo, 69 cent. En ook nergens goedkoper. Pitloze rode druiven, 500 gram voor maar 1,29.
4: Hands van voordeel.
3: Aldi.
6: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
7: Ja, goedemorgen, je bent bij Radio 10. Zometeen ga je meer horen over hoe je je kids niet kunt laten vervelen. Als je op de onderweg bent, dat wou ik zeggen, op vakantie bent. Jij in de auto.
8: Soepel.
7: Ja, nee, je hebt soms van die kinderen achterin. Ik zat vroeger ook te klooien.
8: Ik zag laatst een keer een auto wegrijden op weg naar vakantie. En die hadden al om kwart over vier of om kwart over vijf een schermpje aan. Dacht ik, dan wordt het nog een hele lange reis.
7: Ja, dat was heel lang. Nou, zometeen krijg je die tips van onze reis. Nicolette Kluiver. En die was gisteren op tv. Ja, ik moet een beetje wachten. Maar kan ik koffie krijgen? Ik ga even koffie halen. Ja. Even dat weer kijken. Mix van zon en wolken bij max 24 graden. Wind is zwak tot matig. Komt uit het noordwesten. Geen files. Snel door naar Nicola Ruis met de headlines. Goedemorgen.
9: Goedemorgen. Bij een brand in een flat in Rotterdam is een man om het leven gekomen. Hij lag zwaar gewond in zijn woning, maar hulpdiensten konden niks meer voor hem doen. Bijna alle voetbalclubs in de Eredivisie hebben hun seizoenskaarten duurder gemaakt. Alleen bij Feyenoord zijn ze goedkoper geworden. De duurste, die is bij PSV, bijna €350. Maar daar krijg je ieder jaar standaard een kampioensfeestje erbij. Dus dat mag wel. En voor wie het niet heeft meegekregen, zangeres Johnny Kaagman is overleden aan de ziekte van Parkinson. Er werd gistermiddag bekend en dat was natuurlijk tijd om herinneringen op te halen. En Gijs die deed dat hier op deze zender gistermiddag met Henk-Jan Smit, die met haar in de jury van Idols zat. Ja, en die zegt dat al lang geleden duidelijk was dat er iets met haar aan de hand was. Maar ja, maar wat?
10: Toen heeft ze zich ook hard gemaakt van we moeten veel meer nationaal product draaien.
9: Ja, dat moet je zo doen.
10: Ik heb het haar ooit gevraagd, hè, bij Idols. Ik zeg, vertel nou eens, heb je nou echt botox gebruikt? En toen tilde ze zo met haar hand de pony op.
11: Ja.
10: En zei ze, kijk eens naar mijn voorhoofd. Ziet dit eruit als iemand die botox heeft laten instuiten?
11: Nee.
10: En toen zei ik, oké, nee, ik heb het gezien.
11: Ja.
10: En, maar ze heeft toen nooit gezegd, nee, dat komt door iets anders. En veel later, was in 2012, als ik me goed herinner, heeft ze naar buiten gebracht dat ze Parkinson had.
11: Ja.
9: Hij vond het verder ook erg mooi om te zien hoe Journey zich als baas van de stichting Konamis inzette voor het Nederlands product.
10: Toen heeft ze zich ook hard gemaakt van we moeten veel meer nationaal product draaien. Ook bij Idols wilden ze per se bij de liveshows, er moet één avond zijn met alleen maar nationaal product.
9: Ja, Journey overleed vorige week en gisteren is de uitvaart al geweest. Ze was 79 jaar.

0: gisteravond geen tv gekeken. Wij ook niet, maar wij laten ons graag bijpraten. En die kennis, die deel ik graag.
1: Juist. Wat hebben we gemist?
0: Nou, in Nieuws van de Dag gaat het over Chinese webshops. En volgens verslaggever Mark Baanders gaan die groter worden dan bol.com en Amazon.
2: Okay. Ze zijn veel sneller, ze zijn veel slimmer en ze hebben geen moreel kompas. Dus wat zij doen is, zij brengen gewoon alles in de Nederlandse markt. Dan wordt er gezegd, dit mag niet. Zeggen ze, oké, mag dat niet, passen we het aan. Een Nederlands bedrijf gaat natuurlijk eerst alles helemaal goed volgens de regeltjes doen en dan op de markt brengen.
1: Ja, een beetje piraten, hè?
0: Nou ja,
1: op deze manier.
0: Die regeltjes zijn vaak ook wel fijn, want dan zitten er geen giftige plastic stoffen in en dergelijke. Die regeltjes zijn er niet voor niks.
1: Ja.
0: Heeft Mark Baanders iets aan zijn stem laten doen, vraag ik me alleen af. Want die noemen we ook wel de slijptol.
3: Filemon.
1: Wat is er aan de hand?
0: Het is Filemon.
3: Inderdaad, het is Filemon. Verkeerd opgeschreven.
0: Dat scheelt. Nee, sorry. Mark. Maar ik denk, Mark klinkt anders.
2: Oh, even. Ze zijn veel sneller, ze zijn veel slimmer.
1: Ja, Filemon. Oh, ja,
0: dank jullie wel. Dus dit was Filemon.
1: Ja. Of het was een Chinese versie van. Zou kunnen natuurlijk.
0: Als je op vakantie gaat met de auto, hoe zorg je er dan voor dat de kinderen zich niet gaan vervelen op de achterbank? Ik heb mijn broer vroeger wel eens 2 blauwe ogen geslagen. Die had een spelletje bedacht. Ik kon het alleen niet zo goed. Maar als je dat wil voorkomen, dan heeft reisexpert Nicolette Kluiver in het tv-programma Nederland met Vakantie een paar hele goede tips voor je.
4: Wat we ook doen is bijvoorbeeld een tas maken met allemaal dingen die we onderweg hebben gevonden tijdens een hike, een steen, op een strand, een veer, een bierviltje van het favoriete pannenkoekenhuis. En dan iedere keer als die kinderen vervelend worden, dan trek je iets uit die tas en dan heb je weer iets. Je kan zoveel leuke dingen doen. De kenteken bingo. Wie kent het niet?
5: Ja, of wie ziet het eerst een N in een kenteken?
4: Exact. Of de woordslang. Nou, uren pret. Nee hoor, je bent een kwartier verder en ze vragen continu cijfers.
5: Ze willen andere dingen, ja natuurlijk.
1: Ja, mijn moeder had vroeger zo'n zak genaaid op de stoel van haar, aan de achterkant.
0: En daar moest je dan in.
1: Er zaten allemaal vakjes in. En elk vakje had een cadeautje. Dus als we een beetje vervelend werden, tijd voor een vakje. En op een gegeven moment wisten we dat natuurlijk. Dus voor Parijs hadden alle vakjes open. Maar er zat dan een potloodje in of een kleurboekje of zo.
0: Dat is echt slim. Ik weet, die blauwe ogen is niet overdreven. We hebben ook wel eens een keer elkaar spullen uit de auto gegooid.
1: Oh ja?
0: Jij is ook niet leuk. Ja. We zijn nu hele goede vriendjes.
1: Dat zijn mooie verhalen.
0: Hey, we denken onterecht wel eens dat alleen vrouwen ongewenste dickpics krijgen. Maar niks is minder waar.
1: Wat zeg je? Dickpics?
0: Dickpics. Ja. Weet je, het is 6:30. Laten we het over dickpics hebben. 6:45 alweer. Ja. In de oranje zomer vertelt Raymond Mens dat het hem ook vaak overkomt.
1: Oh joh.
6: Dat gaat wel. Maar ik... Nee.
7: Ik zeg toch niks geks?
6: Nee. Gehad? Ja, nee, heel vaak.
1: Nee, ik heb dat nog nooit gehad. Nee, ook nog nooit gedaan.
6: Ook niet, want dat heb ik ook wel eens, dat ze dan je sokken willen om eraan te ruiken.
7: Wat zeg je nou weer?
6: Ja? Zou je je sokken op willen sturen, vragen ze dan. Maar dat doe ik ook niet.
7: Dat vraagt ze.
6: Heb jij dat nooit? Ben ik nou de enige die dat
7: heeft? Nee, heb ik nog nooit gehad, nee.
1: Ja, dat gebeurt wel vaak. Ik heb ook wel, was het nou Hannelore die een keer zei, of een andere nieuwslezeres bij ons, die zei van ik heb ook heel vaak van die rare vragen gekregen.
0: Nee, er is één luisteraar en die vraagt altijd of ik mouwen opstroop, zodat hij mijn onderarmen kan zien.
1: Oh, doe dus even.
0: Nee, ik heb korte mouwen. Maar
1: mocht je luisteren, het is jouw kans om

0: waren we met z'n allen bang voor die millennium bug, weet je nog? Oh, de wereld zou ontploffen, computers zouden op hol slaan, ook niet bij de radio.
1: Die uit de lucht zouden vallen.
0: Ja, want dat eentje werd dan een tweetje en dat was heel spannend of dat allemaal zou gebeuren.
1: Ja, ze wisten gewoon niet of computers erop berekend waren. Het was echt best wel gek.
0: Ja, ik ging ook
1: of er
0: pinnen.
1: Nog wel geld uit hun... Ja,
0: ja, pinnen. Ik heb even twee tientjes gepind voor de zekerheid.
1: Nou, hoe? Ja. Daar zou je ver mee zijn gekomen.
0: Ik dacht eventjes safe zitten de komende 24 uur. Maar goed, het was veel mee. Millennium hoor je, daar ging het over. Robbie Williams. Zeg, ga je wel eens naar zo'n all-you-can-eat restaurant?
1: Nadenken. Je hebt nog steeds vaak van die sushi-restaurants. Dat je zo'n kaartje moet invullen, ja, en dan kan je daarna een nieuw kaartje invullen. Ja, een nieuw kaartje.
0: Ja, maar goed, dat is wel. Dan betaal je wel, geloof ik, per ronde, geloof ik, of zo. Of niet?
1: Nou, nee, dat betaal je één keer. Maar in ieder geval, maar niet met dat je.
0: Zo'n buffet, weet je wel. Nee. Dan kan je onbeperkt blijven lopen. En dan kan je.
1: Nee.
0: Ik heb dat ooit wel eens gedaan. Jaren geleden was dat. En dan begon je al verkeerd. Dan begon je met die kleine tompoesjes. Die zijn lekker. Ken je die?
1: We beginnen met een toetje.
0: Ja, een toetje. Ja, een donutje. En dan, er liggen ook frikadelletjes. Ja. Oh, lekker. En dan ga je met een... Nou, dat gevoel. Heb je dat ook al gedaan of niet?
2: Ik ging er altijd met pijn in mijn buik weg. Letterlijk. Ja. Het enige dat ik echt in de auto zat. Ik had het niet moeten doen, dat laatste. Maar die chocola moest er toch nog in.
0: Ja, ja. Nou,
2: shake.
1: Klinkt nog nu sushi. Wel heel lekker trouwens. Als ik je zo hoor. Ja, waar is er een
0: olie? Je bent aan diëten deze maand.
1: Ja, nee, okay. Ik heb wel maand honger.
0: Nou, Nederlands designer misschien wel kampioen graaien. En zometeen hoor je waarom wij daar geen enkele schaamte voor hebben. Want wij doen dat echt

0: krijg je van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Deze week in de bonus. Alle Ben & Jerry's en Magnum Pints 1+1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen ook 1+1 gratis. En een Ring buitencamera per stuk €34. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine minerale koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2+3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
7: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
6: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
8: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
9: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASM Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis

0: ASM-man. Nu al zin in morgen.
1: Ja, goedemorgen. Dit is de zomerochtendshow bij Radio 10. Zometeen voor je muziek van Kim Wilde. En de weekend komt er ook aan. En nu het nieuws van 7 uur met Nicolas Ruijs.
2: Goedemorgen, acteur Peter Faber is overleden. Dat heeft zijn familie laten weten. Hij was 82 en lag in het ziekenhuis met hartproblemen. Peter Faber speelde in talloze films en series, zoals Siske de Rat, Schatjes, of ook in Soldaat van Oranje met deze legendarische quote.
3: Oh, maak ik nog één zorg over die klerenlijst.
4: Ja. Wat zijn dat? Klerenleiers.
2: Ah, oh, maar maak je me geen zorgen over die klerenleiers. Ja, nee, hij speelde eigenlijk in iedere film uit de jaren 70 en 80. En vorig jaar was hij nog te zien in een aflevering van Medisch Centrum West. De natuurbrand die gisteren uitbrak bij het Zuid-Hollandse Ouddorp is onder controle. Er stond een stuk duin in brand en voor het blussen kwam er nog een helikopter van het leger in actie. Een brandweerman raakte ernstig gewond, maar dat had niks met het vuur te maken. Hij werd aangereden door een brandweerwagen. In de Rotterdamse wijk Kralingen is iemand om het leven gekomen bij een brand in een seniorenflat. Die brak uit op de bovenste etage. De man werd zwaar gewond in zijn woning gevonden, maar hulpdiensten konden weinig meer voor hem doen. Andere bewoners zeggen een explosie te hebben gehoord vlak voordat de brand uitbrak. En seizoenskaarten van een eredivisieclub zijn bijna allemaal duurder geworden. Ze kosten nu gemiddeld €266. De duurste club is PSV met €350. En bij Telstar, daar zijn de seizoenskaarten in prijs verdubbeld. Ze spelen pas een jaar in de eredivisie en zeggen dat ze eerst eigenlijk veel te goedkoop waren. En ze hebben ook nog eens hun stadion opgeknapt en dat was ook niet gratis. Het Radio 10 weer zonder wolken. De temperaturen die zijn wel normaal voor de tijd van het jaar. 20 tot 24 graden en het blijft weer droog.
1: Wat een trieste nieuws over Peter Faber.
5: Nou ja, zeg.
2: Wel een van de grootste hoor.
1: Er vallen wel heel veel mensen deze week
5: om. Geen goede week, nee.
1: Geen goede week.
2: Stop maar nu.
5: En ik zag nog een foto van hem dat hij in het ziekenhuis met zijn. Dus ik hoopte dat hij opknapte. Maar helaas.
1: Jammer.
5: Ach.
1: Nou.
5: Ja.
1: Altijd een warme persoonlijkheid op tv, vond ik het om te zien. Jij kende hem trouwens, want je zat vaak tegen met je hondje.
5: Hij zat altijd ergens op een terrasje op de Haarlemmerstraat.
1: Ja.
5: Dus ik liep daar heel vaak langs. Hij moest altijd heel erg lachen dat mijn hond Bonnie heette.
1: Ja.
5: Lekker Amsterdams. Ontzettend vriendelijke man.
1: Ja.
5: Dus ik ga hem in dat straatgezicht enorm missen. Ik bedoel, dit is niet vreselijk voor familie, vrienden. Maar ik denk ook iedereen die daar dagelijks met hem zat te kletsen. Ja. Absoluut een gemis.
1: Allemaal heel veel sterkte. We kijken even naar de wegen.
5: Er stond een file, maar die is weg.
1: Oké.

0: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl. Let's
3: go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
4: Deze week geeft Radio 10 een draai aan je zomer. Maak kans op zomerse prijzen.

0: Zwitserland Quiz. Daarmee maak je kans op echt zomerse prijzen. We hebben een zonnebril, we hebben een dopperfles, hè, Kim?
1: En het radioteam Strandlaken.
0: Oh, dat is een groot ding, hè? Dat
1: wil je hebben.
0: Oh, dat is een groot ding. Stuur je vakantieland even door en dat doe je met de radioteam app. Wie weet speel je zo meteen mee.
2: De Radio 10 Zomerochtendshow. Ja. Met Silvan en Kim.
0: Ja, Kim en Silvan. Nicola is er ook. Hallo, Nicola.
3: Hoi.
0: Hallo, en, hoi, hoi. Frank is er. Daan.
1: Ja, dan zit hier niet alleen.
0: Ja, dan zit hier eentje. En het is veel met vakantie, hè?
1: Ja, als je dan toch op vakantie gaat, is die kans natuurlijk ook wel aanwezig dat je in zo'n all-inclusive resort zit met een buffetje. Ja,
0: een bandje en een buffetje.
1: Ja. En dat, dan is het nog natuurlijk s'avonds nog even een paar borden vlees naar binnen.
0: Harken.
1: Stouwen en je tas vullen bij het ontbijtbuffet. Sommige mensen maken echt een sport van onbeperkt eten. Die nemen het echt wel heel erg letterlijk. En wij Nederlanders blijken kampioen graaien te zijn. Dat schrijft de Telegraaf deze ochtend. Vooral all-you-can-eat restaurants en beurzen hebben steeds vaker last van graaiende Nederlandse gasten. En gedragsbioloog Patrick van Veen, die noemt het een bizarre reflex. We denken dat we overal recht op hebben. Nou, volgens mij denken we dat sowieso wel vaak. En volgens hem komt het erdoor dat mensen zich anoniem voelen in zo'n situatie. Mm-hmm. En bang zijn om mis te grijpen.
0: Ja, ja, ja. De boot missen, hè?
1: Het is een beetje zoals tijdens corona, dat iedereen wc-papier ging inslaan.
0: Ja, ook paniek in de tent. Ja, en je wil gewoon ook denken van ja, ik heb waar voor mijn geld, hè? Dat is een beetje een verhaal.
1: Dat
0: je wil
1: mensen het duurste gaan oppakken.
0: Ja, je wil de kosten eruit hebben.
3: Zeker.
1: Ja, al die garnalen zijn het eerste op, geloof ik, dat idee. Ja. Oeh, er ligt kreeft, kaviaar, kom maar door. Terwijl het waarschijnlijk niet eens echte kaviaar is.
0: Ja, kaviaar, ik weet niet waar jij zit. Ik zit gewoon tussen de roomsoesjes en de... Maar goed, maakt niet uit.
3: Als je chocomel is het liefste. Ja, is.
0: Jezus, wie daar kaviaar?
1: Ik heb een keer kaviaar in het ontbijtbuffet gehad.
3: Ja.
1: Maar dat was gewoon in Sietjes.
3: Oh, gewoon in Sietjes ook.
0: Gewoon,
3: weet je hoe duur het is daar?
1: Hou even op, Memme.
0: Nou, jongens, we gaan even naar veel serieus en triest nieuws ook. Want vandaag in het nieuws, helaas net nog in het nieuws. Peter Faber is er niet meer. Gisteren werd bekend dat Urban Fire zangeres Jenny Kaagman is overleden. En ook gisteren werd bekend dat rapper Tony Scott is overleden. Eind jaren 80, begin jaren 90 scoorde die hits. En in 2014 kreeg hij de diagnose MS, waardoor hij vrijwel doof en blind werd. En dat is natuurlijk als artiest zijn echt om te huilen. De bekendste hits, Get Into It en Love, Let Love. Tony Scott is 54 jaar geworden. Let's go.

0: vol vandaag. The Weeknd hoor je in Blinding Light.
1: De vakantieland quiz.
0: Zo is het. We gaan naar Jean uit Eindhoven. Dag Jean, goedemorgen.
2: Hallo.
0: Ja, je hebt de radio aanstaan met heel veel vertraging. Dus doe de radio maar even uit als je wil.
3: Oh, wat?
2: Ja, nee, ze is weg.
0: Ja, nu is ze helemaal weg.
2: Ze heeft niet alleen de radio uitgezet, maar ook de telefoon.
0: Ja, ook de boekjes uit, hoor. Ik doe alles uit.
2: Het is ook bij Jean nog vroeg.
0: Telefoon even uitzetten, alles. Uit Eindhoven is in Griekenland geweest. Dat hoor je een beetje aan het muziekje. Ja, dan kun je denken, dat is Frankrijk met een slokje op. Dat is niet zo. Jean, ben je weer?
3: Ja, hoor.
0: Ah, we hebben contact.
2: Gelukkig.
0: Hoe was het daar op Kreta?
3: Ja, heerlijk. Heerlijke vakantie gehad.
0: Ja, was het een all-in resort waar je zat?
3: Nee.
0: Dat niet? Nee?
3: Nee.
2: Heb je wel nog een paar borden stuk kunnen gooien of ook niet?
3: Ja.
2: Oeps, ja. Gelukkig.
3: In een restaurant.
0: En het leukste van je vakantie, vertel daar eens over.
3: De borden kapot gooien in een Grieks restaurant.
2: Ja.
3: Griekse avonden. De Gersonisos. Jeep safari.
0: Oh, jeep safari. Dat is leuk, hè? Met zo'n autootje. Moest je staan of zitten?
3: Zitten. Oh. Een hele luxe, ja, hoe noem je dat, Range Rover?
0: Oh, zo. Dat is bijna geen Jeep Safari meer. Dat is gewoon een luxe VIP-arrangement, hè?
3: Nou, daar lijkt het een beetje op, hè.
0: Nou, we gaan eens een spelletje spelen. Er zijn 4 vragen over Griekenland. Kijken hoeveel je er nog van weet van afgelopen vakantie. En heb je alle 4 goed? Nou, er komen steeds meer prijzen bij, geloof ik, Kim?
2: Ja, bij 2 vragen goed krijg je een zonnebril. Bij 3 vragen goed krijg je de dopper erbij. En 4 vragen goed krijg je het radioteam.
0: Dit is vraag nummer 1, hè?
2: Yes. Welk drankje is typisch Grieks? Is dat A, limoncello, B, ouzo of C, sangria?
3: Ouzo?
2: Je vraagt het een beetje. Of is het stellig ouzo?
3: Ja,
2: hoezo?
0: Ja, natuurlijk. Heel goed. Dat is goed, hoor. Ja, dat was een vraag 1. Die heb je alvast binnen. Met de muziek van welke top 4000 groep is een film opgenomen in Griekenland? Is dat A?
3: Nee.
0: Of B?
3: Nee, wacht even.
0: Zeg maar.
3: A.
0: A. Ja, Abba, dat is goed. Ja hoor, dat is helemaal goed. Ja, het was geen multiple choice, maar ik vond het wel grappig. We hebben de eerste prijs is binnen, dat is lekker.
2: De eerste prijs is binnen.
0: We gaan naar de volgende.
2: Deze is wel lastig, hoor.
0: Oh ja?
2: Welke Griekse god herken je aan zijn drietand?
0: Ja, dat kan ook, kijk. Een hele leuke drietand.
2: Ik mag hopen dat je meer dan 3 tanden hebt. Is dat Zeus, Apollo of Poseidon?
0: Als er gevraagd is.
2: Denk nog eens na.
3: Drietand.
2: Zeus heeft een bliksemschicht.
0: Wie doet de quiz nou? Jij of zij?
4: Ja.
2: Zeus, Apollo of Poseidon? Wie heeft er een drietand?
3: Poseidon.
2: Ja!
0: Dat is toch goed. Nou, dat is
2: God
0: leuk,
2: van de zee.
0: Ja, en deze is denk ik een inkoppertje voor je. Want hoe heet deze dans? Hoppa! Is dat een stoelendans? De vogeltjesdans of... Nou, zeg maar.
3: Sataki.
0: Ja, Sataki. Ik vind het ook lastig, maar het is een beetje zelden, hoor. Nou, dat is hartstikke goed, hè?
2: Ja, we hebben je een beetje geholpen, maar we willen
0: Ja, heel goed.
2: We willen gewoon dat Radio 10 Strandlaken overal door Europa ligt.
0: Is ook zo.
2: Dus jij hebt gewonnen, Jean. Je krijgt de Radio 10 zonnebril, de Radio 10 dopper en het Radio 10 Strandlaken.
0: Ben je blij?
3: Dankjewel.
0: Ja.
2: Yes, ja, dat...
0: Nou, nu is je vakantie compleet geweest. Hè? Dat is wel leuk, hè, toch?
2: Ja.
0: Dames en heren, Jean uit Eindhoven. Met die prachtige telefoonverbinding. Dankjewel voor het meedoen.

0: Ranking de Hits.
1: Ja, zo dan gaan we natuurlijk spelen. Ranking de Hits. Trouwens, even tussendoor. Want we hadden het eerder over de eclipse die eraan komt volgende 12 week.
2: 12 augustus is de eclipse. Die is geloof ik s'avonds tussen 7 en 9. Mm-hmm. En dan gaat de maan. Dan schuift de maan voor 90% voor de zon.
1: Ja, dat is leuk. En Timmer van de Werf die luistert mee in Harderwijk. En die zegt, ja, die eclipsebrillen zijn duur geworden. Nou, heb je geen eclipsebril? Heeft hij een tip? Wat had hij gezegd, Nicolai?
3: Hij had gezegd, dan moet je een zwarte emmer moet je vullen met water. Ja. En dan schijnt de zon erop. Kan je in die emmer kan je dus de weerspiegeling zien.
1: En dat schijnt dan wel goed te zijn.
3: Dan zie je zonder pijn in je ogen. Kan je gewoon zien hoe ver die afdraait.
1: Hey, ik heb zo'n emmer thuis.
3: Hey.
2: Nou, ja.
1: Opgelost.
2: Doe hem ook af.
1: Oplichters van die eclipsebrillen. Ik ga het grote emmertje doen.
2: Hij mag nu af.
1: Ja, de bril.
2: Nee,
3: de emmer.
1: Oh, de emmer. Headlines hier bij Radio 10. En oh, gaan we een fragmentje spelen zo? Ja, ga ik allemaal doen. Komt allemaal goed. Wat zit er in het nieuws zo?
3: Nou, het nieuws gaat over OnlyFans. Ik weet niet of je dat kent.
1: OnlyFans?
3: Ja.
1: Ja.
3: Beetje zo'n pikante site.
1: Oh ja, dat klopt.
3: Daar is een nieuwe traditie op en dan wil ik je niet onthouden.
1: Alright. En we spelen dus Ranking the Hits. Zometeen kans op €250. Als je de top 4000 hits in de juiste volgorde weet te zetten. Vandaag is Internationale Dag van het Bier. Kim, je had het er al eerder over. En daarom een hit die daar alles mee te maken heeft. Namelijk dit fragmentje. Luister even mee.

0: Alle AH Greenfields beefburgers 2 stuks, 1 per se gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Je belt, mailt, deelt bestanden en

0: 2005. Het is de kwalificatievraag voor het spel. Dus was dit voor of na 2005 niet? Laat het weten via de app van Radio 10 en speel zo meteen mee.
1: Deze week in de bonus. AH Witte, Cotton Sweet Rood en Sabeldruiven. 1 plus 1 gratis. AH Bolhapjes 3 stuks voor 5,99.

0: internetwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
4: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Danio romige kwark, 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Plus meloenen, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
6: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
7: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
8: Oh my god.
7: Zo dus.
8: Wow.
7: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
9: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
10: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en fit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
11: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
10: En verzekerd zijn.
11: Oh ja, verzekering.
10: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
12: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
13: Fijn dat je in je zomervakantie ook luistert naar Radio 10. Het is 8:53 deze ochtend. De afwisseling van wolken en zon. En vanmiddag trekt die bewolking weg naar het oosten. Het wordt 20 graden aan de kust. Hier aan de kust. En 24 graden in het zuidoosten van het land. Dan het verkeer. Is het druk, Kim?
14: Er is één vertraging op dit moment. En die staat op de A22 Beverwijk-Velsen. Voor Beverwijk 14 minuten.
13: Dankjewel. Snel door naar de headlines. Nicola Ruijs praat je bij. Nicola, goedemorgen.
15: Goedemorgen. Acteur Peter Faber is overleden. Hij was bekend uit films als A Bridge Too Far, Siske de Rat. En de serie Duel in de Diepte zat hij ook in. 3 jaar geleden speelde hij nog in een Nederlandse Oscar-inzending Sweet Dreams. Dat deed hij samen met zijn zoon Jesse. Peter Faber had een hartprobleem en was 82. De intimidatie rond posters van vluchtelingenwerk is geen incident, zegt Eén Vandaag. 1 op de 8 mensen die een politieke poster of een Pride-vlag heeft hangen krijgt negatieve reacties en een kwart van hen haalt hem daarom weer weg. Ja, en waarschijnlijk herken je het wel, OnlyFans. Voor de zekerheid, als je het niet kent, zal ik het nog even uitleggen.
13: Leg het
15: even
13: uit.
15: Jou, Sylvia,
13: ja, leg het
15: even uit. Zie jouw ogen echt als een hersen.
13: Wat gaat dat over jou?
15: Ja, ja, dat is, daar kun je je eigen content uploaden. En mensen kunnen dan tegen betaling naar de beelden kijken. En meestal is dat natuurlijk een beetje seksueel getint en
13: is
15: zo.
13: Is dat zo,
15: hè? Ja, dat schijnt, heb ik gehoord van een vriend. Maar er is iets nieuws dat heel populair is. Dat zijn een soort harige bevers, of eigenlijk...
13: Harige bevers?
15: Marmotten.
14: Ja, je hoort hem goed.
15: Het zijn marmotten.
13: Verwarrend, nu al.
15: Ja. Er staan marmotten. Het lijken net bevers, ook. Maar dat terzijde. Nee, Amerikaanse onderzoekers hebben namelijk allemaal filmpjes van die beesten op de website gezet. En dan willen ze geld mee ophalen voor onderzoek.
14: Ja.
15: En het werkt als een gek, de beelden. Ze heten Only Marms. Dus ja, niet Only Fan, maar Only Marms. Die zijn volledig familievriendelijk, zeggen ze er ook even bij. Ze doen geen gore dingen.
13: Geen trucjes?
15: Nee, het account heeft inmiddels 1700 volgers en die leveren €4000 per maand op.
13: Zo.
15: Dus als jij mee wil helpen aan een onderzoek naar marmotten, koop een harige marmotte.
13: Koop een haar.
15: Ja, en ga dan gewoon even naar onlyfans.com. En dan lukt het daar allemaal.
13: Nou, helemaal goed. Dankjewel voor deze fijne informatie.
16: Silvan en Kim.
13: Ach ja, en van de harige marmotte gaan we naar een... Heeft hij veel haar? Ik weet niet meer.

0: spelen met Cas uit Breda. Dag Cas.
1: Goedemorgen, hi.
0: Vanavond ga je kijken naar je clubpie.
1: Ja, we gaan weer beginnen.
0: Ja.
1: We hebben langer moeten wachten, maar we gaan weer lekker voetballen.
2: En wat voor een uitslag voorspel je vanavond?
1: Oeh, nou, ze moeten tegen Top Os, zeg ik even uit mijn hoofd. En dat zouden ze wel moeten winnen. Dus ik ga 0-3 opschrijven. Voor
0: NAC is jouw clubje, ja. Inderdaad. Hè?
1: NAC is mijn clubje, ja.
0: Hey, ik weet dat jij natuurlijk graag wil winnen, want je maakt kans op €250. Maar ik ken nog iemand anders die ook heel graag hoopt dat jij gaat winnen. Dat is jouw dakdekker.
1: Ja, die factuur moet ik nog voldoen. Dus dat,
0: Had je een lekkage of zo? Wat was er gebeurd?
1: Nou, ze kwamen voor de goten en ze zouden ook vogelwering plaatsen. En terwijl ze bezig waren, vonden ze natuurlijk ook hier en daar weer een dingetje.
0: Ja, altijd hè.
1: En dan is het ja. En ja, als we dat nu nog niet meteen meenemen, dan kan ik je korting geven. En ik heb ja geknikt en ik wacht nu de factuur af. Ik
0: weet
1: wel
0: een
1: vraag, maar ja.
2: Nou, dan ben je wel weer even klaar.
0: Maar het is altijd zo, dan komen ze langs. Maar moet je kijken, dan prikken ze even met hun schroeven draaien in het kozijntje. Ja. Dat kan ook wel kapot. Ja,
1: ze komen nooit voor alleen datgene waar ze voor zouden komen. Dus daar hebben we altijd bij gevonden. Ja.
0: Zeg Cas, we gaan het spel spelen. Dit was de eerste kwalificatievraag. Was dit een hit voor of na?

0: Is Your Glass van Pink, zeg het maar.
1: Die was erna.
0: Erna, dat is hartstikke goed. Dus de eerste 50 euro is binnen. In totaal, ik zei het al eerder, kans op 250 euro. Maak je fout, dan houdt het spel op.
2: Hij kwam uit 2010, hè, natuurlijk. Want dat is vanaf nu weer ons start zijn. Of ons startjaar.
0: Juist, dus vanaf daar gaan we spelen. Ja, je krijgt, als je verliest, alleen de dopper van Radio 10. Dus dan weet je dat, oké?
1: Ja.
0: All right. Goed, voor 100 euro.

0: na.
1: Die was ervoor.
0: Ervoor?
1: Ja.
0: Underdog Project Summer Jam. Dat is helemaal correct.
2: Ja.
0: Uit 2003 kwam die plaat.
1: Ja.
3: En je was ook heel stellig, dus dat geeft hoop voor de volgende ronde.
0: Zeker.
3: Want je hebt nu natuurlijk 100 euro. En de vraag is, stop je of ga je voor 50 euro extra door?
1: Nee, ik wil wel door.
0: Okay. Ja? Dat is een hoge rekening van de dakdekker, begrijp ik.
1: Ja, de 100 euro gaat het niet redden. Nee.
0: Alright. Nou ja, voor 150 euro was dit een hit voor of na 2003.
1: Ja, na 2003.
0: En na?
1: Ja.
0: Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe. 2012 was dat inderdaad. Ja, ja, ja. Goed gedaan.
1: Dank je.
3: Ruim na 2003 zelfs. 150 euro. En die laatste, dat laatste fragment is 100 euro waard. Dus dan kom je zomaar op 250
0: Zo.
3: Euro uit. Durf je het aan? Dat is de vraag.
1: Ja,
3: stop je of ga je door?
1: Nee, we gaan door.
3: Helemaal leuk.
0: Ga je doen? Dat
3: wow, spannend!
0: Ja, ik ga rechtop zitten. Ja. Het laatste fragment voor 250 euro. Was dit een hit voor of na 2012? Kas.
1: Bluff. Ik denk na 2012.
0: Erna? Oei. Dat is toch wel heel jammer, want dat kost ons geld. Ja! Het is goed hoor. 2018 was dat.
1: Oh.
0: Bluff en de geike Ernest.
3: Ik kan nog een dag vanaf zometeen.
0: Gefeliciteerd man.
1: Ja, dankjewel.
3: 250 euro. Gaan we naar je overmaken, Cas?
1: Nou, ben ik ook blij.
3: Nu die 0-3 nog en is je dag helemaal gemaakt.
1: Ja, super. Ja.
0: Fijne wedstrijd vanavond.

0: deze plaat, als je een instrument weglaat, hè, dan mis je hem ook niet. Of
1: welke?
0: Wel? Ja, bijvoorbeeld de saxofoon of zo. Ja.
2: Nee, dat voegt weinig toe.
0: We hadden het net over in de studio. Ik had geen idee wat het is. Als je de saxofoon weglaat, dan mis je hem niet. Of dan mis je hem juist wel. Zo ging het verhaal ongeveer. Gary Rabbit, die hoorde je bij. Toch omgevlogen, hè?
2: Voorbij gevlogen. Ik heb gelachen.
0: Ik ook. En gehuild hier en daar ook. Want Peter Fabius is triest.
3: Ja,
0: mist die man nu al. Wat een legend eigenlijk, hè?
2: Ja. Ja, met zijn hoedje.
0: Mooi man.
2: Altijd met zijn hoedje.

0: Kim, tot maandag, hè?
1: Tot maandag.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Alle dames, vliegensvlug naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2+1 gratis. Met en zonder vleugels. Gooi die toilettas vol bij
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
6: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
7: Wow!
6: Is binnen 3 minuten geregeld.
7: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
6: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
8: Wat ga jij morgen doen? Chillen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
9: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
10: Voor wie zijn we het van weer?
9: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Deze week in de bonus. Alle Ben & Jerry's en Magnum Pints 1+1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen ook 1+1 gratis. En een ring buitencamera per stuk €34. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
12: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
13: Met zometeen de Guilty Pleasure Party. Onder andere Maywood en de radio's komen er dus aan. En nu het nieuws van 9 uur. Nicola Ruijs, goedemorgen.
14: Een heel goedemorgen. Veel mooie woorden over de overleden acteur Peter Faber. De filmproducent van Schatjes en Mama is boos zegt dat hij als acteur echt alles kon. En daarbij was hij ook nog eens heel vriendelijk. Collega Barry Stevens zegt dat Peter Faber het leven omarmde. Maandag over een week kan iedereen afscheid nemen van Peter. En dat kan in Amsterdam. Arriva heeft besloten om vanwege de natuurbrand ook in het weekend geen treinen te laten rijden tussen Boksmeer en Venray. Eerder was bekend dat het treinverkeer vandaag plat zou liggen. Omdat de natuurbrand bij Venray gisteren weer oplaaide, moet er weer geblust worden. En zolang dat duurt, kan Arriva geen treinen inzetten. Een kind naar de crèche sturen kost de ouders vorig jaar minder dan het jaar ervoor. En dat komt omdat ze iets meer vergoed kregen. Bijna 70% heeft het CBS berekend. Het kabinet wil kinderopvang betaalbaarder maken en daarom is die toeslag omhoog gegaan. Ouders met een laag inkomen krijgen relatief meer vergoed. En op een school in Thailand heeft een leerling om zich heen geschoten. 7 mensen kwamen om, ook hij zelf, en er zijn 15 gewonden. Die werden niet geraakt, maar raakten gewond tijdens het wegvluchten. In Thailand zijn vuurwapens heel gewoon. 1 op de 7 mensen heeft er eentje. Dreidt het in weer nog vanochtend, wisselen wolken en zon af. Vanmiddag dan trekt de bewolking weg naar het oosten. Het wordt 20 graden aan de kust tot 4.

0: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
1: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
2: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Alle dames, vliegensvlucht naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2+1 gratis.

Kijk op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.

0: Bart Peters in de radio's en She Goes Nana.
1: De Radio 10 Guilty Pleasure Party.
0: Ja, een hele goede ochtend. 9:10. Guilty Pleasure Party bij Radio 10. Vrijdagochtend, mooiste werkdag van de week. Hè? Al vieren veel mensen natuurlijk al een tijdje non-stop weekend vanwege de vakantie. Nou, als jij wel een van die werkende helden bent die het land draaiend houdt, terwijl de rest van ons...

0: My Mouth.
1: De Radio 10 Guilty Pleasure Party.
0: Ja, en over woorden gesproken. Hoe leuk zou het zijn als je zometeen zonder woorden zou staan. Met je mond vol tanden. Als je een mooie prijs wint. Die je zomer een beetje opvleurt. Kan zomaar gebeuren. Want deze week geeft Radio 10 een draai aan je zomer. Hoor je het zomeralarm? Dan heb je het woordje zomer via de Radio 10 app. En ja, kom je in de uitzending. Dan mag je een slinger geven aan het rad. Staat hij achter me. Hij is gesmeerd. Hij draait de uren rond. Dacht je dierentuin, bioscoop, tickets, hotelovernachting of een ticket voor een musical. Allemaal te winnen deze week. Dat is wat jij wil. En dit is Will Smith.

0: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
1: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Wortels van Nederlandse bodem voor een bodemprijs. 1 kilo, 69 cent. En ook nergens goedkoper. Pitloze rode druiven, 500 gram voor maar 1,29.
2: Hands van Voordeel.
1: Aldi.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het.

0: met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
2: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
3: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
4: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
5: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat?

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine mineralen koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
5: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef & Egg van McDonald's.

Vanmiddag trekt de bewolking weg naar het oosten van het land. 20 graden aan de kust tot 24 in het zuidoosten van het land. En dan het verkeer gemeld door flitsmeizer. 2 vertragingen op de A9 Alkmaar-Amstelveen bij Beverwijk. Een minuutje of 8 stilstaan, dan zijn ze met de weg bezig. En op de A12.

niet-essentieel waterverbruik te doen. Dus auto wassen, tuin sproeien, doe het even niet, sla het even over. Nou, goed nieuws, we serveren je muzikale guilty pleasures ter verkoeling en hydratatie. En als je dan toch poetswoede hebt, neem dan je scooter mee naar de wasstraat. Dat is een kleine oppervlakte.

hebt als je bammetje aan het smeren. Nou, kwam ik dit onderzoekje tegen. Uit onderzoek van het voedingscentrum blijkt dat 18% van ons, ik ook, geen dag zonder zoet beleg kan. Hagelslag, jam, weet je wel. Och, heerlijk, hè. Ja, ik moet ook altijd iets zoets hebben. Gek is dat. Nou, mocht je dat ook hebben, dan dien ik je nu een beetje pump op de jam op, dacht ik. Was dat flauw? Ja?

0: werd mede mogelijk gemaakt door vakantieveilingen.
1: Deze week in de bonus. Alle Ben & Jerry's en Magnum Pints 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen ook 1 plus 1 gratis. En een Ring buitencamera per stuk €34. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe, 2 plus 2 gratis. Dat is van douchegel tot deo, alles voordelig in huis voor de zomer. Kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl.
4: Mooi van Ethos.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
9: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
10: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
11: Een hele goede morgen. Het is
12: de vrolijke
11: vrijdag van Radio 10. Wat heerlijk. Met zometeen Genesis voor je, maar eerst Nicola Ruijs met het laatste nieuws.
13: Goedemorgen. Goedemorgen. Ja. De natuurbrand bij Venray smeult nog steeds. De brandweer verwacht dat het ook nog wel 1 week kan duren. De omgeving houdt dan ook last van rook en stank en er rijden ook het hele weekend geen treinen tussen Venray en Boksmeer. En meer problemen door de aanhoudende droogte. Volgende week zouden er weer voorstellingen zijn van het waterorgel in Hengelo, maar die gaan niet door. Er staat te weinig water in de vijver waarin de waterstralen omhoog moeten spuiten. En met tankwagens water uit het Twentekanaal halen mag volgens RTV Oost ook niet. En dat komt ook vanwege de droogte. Een surfer die gistermiddag ernstig gewond raakte toen hij op een meer bij het Groningse Steendam werd overvaren, is overleden. De bestuurder van het bootje is opgepakt, maar kan wel weer naar huis. Hij blijft verdachte. Ondertussen zoeken deskundigen van de politie uit wat er precies is gebeurd. En ook brillenketen Ace & Tate is geraakt door een datalek. Het partnerbedrijf dat de brillen verstuurt is gehackt. Het is niet duidelijk of het hetzelfde bedrijf is dat ook voor Bol en de Bijenkorfpakje stuurt. Die hack werd namelijk eerder bekend. Ace & Tate zegt dat er misschien namen, adressen en telefoonnummers zijn gelekt. Traditie weer. Vanochtend wisselen wolken en zon elkaar af, maar vanmiddag dan trekt die bewolking weg naar het oosten, zeggen ze. Het wordt 20 graden aan de kust tot maar liefst 24 in het zuidoosten.
11: Frits Meister met 4 vertragingen. Dit zijn de 3 langste. A9 Amstelveen-Alkmaar voor Velsen vanwege wegwerkzaamheden 17 minuten. A12 Arnhem-Oberhausen voor Duitsland 1 kwartier. En de A22 richting Velsen voor Beverwijk is de oprit afgesloten. Vertraging 8 minuten.
14: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmans of Calvé-saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
15: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
16: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa.
4: waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
12: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
16: It's funny, because it's true.
12: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
4: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
17: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
18: Praxis.
19: Deze week geeft Radio 10 een draai aan je zomer. Maak kans op zomerse prijzen. Radio 10.

een hartje. Nou, wat lief, kerel. En daarvoor hoorde je een man die claimt dat hij in dezelfde cirkels verblijft als de Zoon van God. Althans, dat nummer wat je net hoorde. Jesus, He Knows Me van Genesis op Radio 10. Een hele goede morgen. 10:10. Vrijdagochtend, laatste werkdag van de week. Nog een paar zaakjes afronden. En dan is het weekend. En het belooft een mooi weekend te worden. Temperaturen tussen de 25 en 30 graden. Dus grote kans dat je erop uittrekt. En over zomeruitjes gesproken. Hier in de studio staat het zomerrad. Denk je bij jezelf, nou, ik wil er zometeen wel een slinger aan geven. Hou dan Radio 10 aan. Zodra je het alarm hoort, stuur dan zomer via de gratis app voor Radio 10. En dan kunnen we samen een slinger gaan geven aan dat rad.

Queen op Radio 10 met Killer Queen op deze vrijdagmorgen. En ik zei het al, het wordt een bloedhete weekend. En ik kreeg een hele vreemde tip van vrienden. Let op, hè. Pak wat oude stoeptegels, leg die 's nachts buiten neer. De volgende dag pak je de stoeptegels weer op en leg je ze op centrale plekken in je huis. En wat gebeurt er dan? De tegels zouden de warmte uit je huis trekken. Ja, ik vind het een hele vreemde tip, maar ik denk, deel hem gewoon eventjes. Alleen maar oppassen als je dan naar buiten gaat, dat je niet op je bek gaat, omdat er geen tegels meer liggen natuurlijk. Of dat je door je rug gaat door de tillen. Wat trouwens ook goed werkt tegen de warmte zijn stukjes watermeloen. En de eerste stukjes krijg je zometeen van Harry Styles. Kan niet wachten, ik eet ze allemaal op.

0: deze week. Op Radio 10.
1: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
2: Simyo.
3: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks van nog geen euro, slechts 95 cent.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag... een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
3: Zonnebrandcreme?
6: Natuurlijk. Want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
3: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkit dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
7: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is summer sale.

0: 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tijd naar Beter Bed.
2: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
3: Je belt, mailt, deelt bestanden...

0: netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
2: Wingardium Leviosa. Harry Potter fans, opgelet. Luister deze zomer elke vrijdag naar Gijs op 10. En maak kans op tickets voor de theatersensatie van het jaar. Harry Potter. Bereid je voor op spectaculaire toverspreuken, zwevende objecten en een magische reis door de tijd. Deze zomer maak je kans op tickets van 10 voor Harry Potter. Zweef voor alle info naar radio10.nl.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Dr. Oetker Ristorantenpizza en Piadina. 3 dozen, €5,99. En alle Knorr kuppensoep en goodsnacking per stuk, €0,99. We doen met je mee. Plus.
2: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
4: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
5: Ah, oh, nee.
4: Maak er een potje van.

0: een tikkie anders doet.
1: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Schoon en voldaan met Vibra. Nu, Dusty en Scrub Daddy 3-in-1 Promo Pack. Een set met Dusty ontvetterspray citroen. En 2 Scrub Daddy sponsen voor maar €4,99. Ook op Vibra.nl. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
3: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
4: Ja, laatste kans.
3: Nog één keer brullende motoren.
4: Ja, goed.
3: Dit mag je niet missen.
4: Oh.
3: Daar moet je bij zijn.
4: Naar binnen.
3: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
4: Ja.
3: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
5: Zometeen hoor je de zangeres die nog steeds boos is op de burgemeester van Amsterdam, Femke Halsema. Maar eerst, Sultans of Swing, dit zijn de Dire Straits.

Dit is dus een zangeres die boos is op de burgemeester van Amsterdam, Femke Halsema. Madonna was het afgelopen weekend in Amsterdam voor Pride, World Pride. En ze wilde graag meevaren op een van de boten. Maar Femke zei, dat gaat niet gebeuren. Want ik kan je veiligheid niet waarborgen. Dus Madonna moest afdruipen en mocht dus niet meevaren. Maar ik denk, ja, had Femke gewoon de plaffer van de zoon gepakt, dan had de veiligheid wel gewaarborgd kunnen zijn. Maar achteraf is dat makkelijk praten natuurlijk. Zometeen de Tramps, maar eerst de Rembrandts. Dit is I'll Be There For You.

0: ochtend urine op mijn gezicht. Dat is beter.
1: Wat? Gadverdamme zeg. Oh, ik denk dat ruik ik al de hele ochtend.
0: Ja,
1: maar
0: dat is het.
1: Nu snap ik het. Zometeen weer met het laatste nieuws.
0: Ja,
1: en wat heb je voor de hele natie in petto?
0: Nou, op het Indonesische eiland Sumatra is een terrorist opgepakt die echt een hele hoop angst zaaide. Maar het is niet de terrorist die je zomaar zou denken.
1: Hoe het zit, hoor je zometeen van de altijd lekker ruikende Nicola Ruis. Maar eerst Jason Mraz. May you have a

0: Oh, ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers, nu 2 plus 2 gratis. Dat zijn pakken vol voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
4: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en maak van jouw zomer de leukste. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
5: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine mineralen koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Tripper maakt van jouw zomer de leukste. De leukste uitjes voor de beste deal.
6: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar €1,95. I'm loving it.
7: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en nog veel meer. Final sale bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
8: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
9: Switch nu naar Ziggo en score een

0: Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
2: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app. Lekker van Albert Heijn.
4: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
5: 11 uur volle bak gezelligheid op de
6: vrolijke
5: vrijdag van Radio 10. Met zometeen Mr. Mister, maar eerst Nicola Ruis met het laatste nieuws. Goedemorgen.
7: Goedemorgen. Benzine en diesel zijn weer wat minder duur, bijna 3 cent per liter. Dat komt door de lagere olieprijs. Die daalde eerder deze week omdat er een akkoord wordt verwacht over de heropening van de Straat van Hormuz. Maar het is de vraag of het van lange duur zal zijn, want de olie is vandaag juist opeens weer duurder geworden. Op Kos is een groep Nederlandse jongeren opgepakt voor mishandeling en beroving, meldt het AD. Ze pikten een huurfiets van een groepje Italianen en toen die er iets van zeiden, kregen ze klappen. De Nederlanders dwongen ze ook nog om zo'n 150 euro te pinnen, omdat een van hen bij het geweld zijn shirt had gescheurd. De nieuwe Spider-Man-film blijft records breken in Amerika. Nog nooit was er een film die in een week tijd zoveel geld binnenhaalde. Een $500 miljard al. Ook wereldwijd gaat het lekker, want alles bij elkaar opgeteld is het eerste hele miljard al binnen. Alleen de laatste Avengers-film deed dat sneller. En een aap die al 2 weken een deel van het Indonesische eiland Sumatra terroriseerde, is eindelijk gevangen. Bijna 20 mensen werden door de aap aangevallen en bijna allemaal raakten ze ook nog best wel gewond. Ze moesten ook nog worden ingeënt tegen hondsdolheid. De agressieve aap die veroorzaakte zoveel paniek dat er zelfs scholen dichtgingen. Radio 10 weer. Vanochtend wisselen wolken en zon elkaar nog af. Vanmiddag dan zou de bewolking weg moeten trekken naar het oosten. Het is dan 20 graden aan de kust tot 24 in het zuidoosten.
5: 9 vertragingen gemeld door Flitsmeister. Dit zijn de 3 langste. A12 Utrecht-Arnhem voor Waterberg, een vrachtauto met pannen. Een 20 minuten vertraging daar. A12 Arnhem-Oberhausen voor Duitsland 12. En de A50 Os-Apeldoorn voor Waterberg ook. Vertraging 28 minuten.
0: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
8: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts

0: Meneer?
1: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Wortels van Nederlandse bodem voor een bodemprijs. 1 kilo, 69 cent. En ook nergens goedkoper. Pitloze rode druiven, 500 gram, voor maar 1,29.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg. Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op alle Zeta Bever Bites. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Nu Rascal & Friends, luiers en luierbroekjes, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Deze week geeft Radio 10 een draai aan je zomer. Maak kans op zomerse prijzen. Radio 10.

Leuk, een nummer over mijn moeder. Prince hoorde je met The Most Beautiful Girl in the World. Ja, daar gaan we. Voor de laatste keer deze week staan ze achter elkaar. Vier voormalige nummer 1 hits. Het is immers 11 minuten over 11. 4-1 in de digitale klok. En dan krijgen ze zo voorgeschoteld elke dag op Radio 10. Met zometeen de tranen van een clown. Maar eerst gaan we naar een carnavalsartiest. En dan geen lamme Frans, vieze Jack of Fabrizio. Nee, de dame die carnaval niet in Nederland viert, maar wel op Barbados, het eiland waar haar wortels liggen. Vorige week stond ze daar in een gigantisch kostuum te dansen tijdens het traditionele straatfeesten. En dan heb ik het over Rihanna. In 2007 stond ze bovenaan met Don't Stop.

Smokey Robinson en The Tears of a Clown. Het heeft trouwens weinig met clown Bassie te maken. Het gaat over een andere clown. Clown Palacci. Zijn hart is zo gebroken door de liefde dat hij er kapot aan gaat. En toch moet hij elke dag weer met een glimlach op zijn gezicht optreden. Het verdriet dat niemand ziet. Een nummer 1 hit uit 1970. Vandaag de tweede in 4x1 op Radio 10. Met zometeen Lady Gaga en Bruno Mars. Maar eerst gaan we terug naar 1989. Toen stond Cher bovenaan met dit nummer. Dit is If I Could Turn.

Lady Gaga en Bruno Mars en Die With A Smile was vandaag de laatste in 4x1 van de 4 nummer 1 hits. En Bas, zie je niet huilen, want nee, maandag krijg je gewoon weer 4 nummer 1 hits. En zometeen begint de lunch om 12.

0: Rap verdient een hit. Elke middag tussen 12 en 1 bij Radio 10. Met jouw verzoeknummers. Wat wil je horen? Ik zou zeggen, gooi het nu alvast over de schutting. Je kan er lekker vroeg bij zijn. Pak de app van Radio 10 erbij. Typ het in. Of, altijd leuk, spreek het in. Dan horen we je stem door het hele land klinken. En de eerste na 12 uur is de Bammerammer. Een liedje met extra veel pit en gezelligheid. En als je die aanvraagt, dan krijg je daarvoor terug de
1: Bammerammer broodrommel.
0: Iedere app
1: is een hit. Ja, is een hit.
2: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
3: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit tussen de apen.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Nu alle kaartjes €21,50. Alleen op apenhulp.nl.
5: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
6: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
8: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
9: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar. Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
10: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
11: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
12: Praxis.
13: Alle dames, vliegensvlug naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2+.

0: Wij zien 80 geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
1: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
3: Oh my god.
2: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Pepsi en Rivella, alle blikjes en flessen tot 1 liter. 1 plus 1 gratis. En Lor Coffee Cups, een doos van 20 stuks. €4,99. We doen met je mee. Plus.
4: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV. Voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
8: Martijn Koopman. Onderweg naar een prachtig weekend.

0: kunnen wel stellen, het leukste uur van de Nederlandse radio begint zo meteen om 12 uur weer. De vrijdagmiddaglunch vandaag met Alles Mag op Vrijdag. En dat betekent dat het gaat om jouw favoriete liedjes. Tractatie voor jezelf of voor iemand anders. En ik wend mij even tot mijn lieve nieuwslezer Nicola Ruijs. Nicola, we hebben een probleem. Want er, is echt nog geen bammerammer binnen.
1: Nog geen bammerammer binnen?
0: Het liedje om 12 uur waarmee we de lunch vrolijk beginnen.
1: Ja.
0: Als er nou niet binnenkomt, wil jij dan een uur lang iets leuks gaan vertellen?
1: Natuurlijk. Heb je nog een geliefd onderwerp?
0: Nou, ga ik even over nadenken.
1: Okay.
0: Dus ik zou zeggen, als je dat niet wil, als je denkt van ik wil liever muziek horen, geef dan even door wat je wil horen via de gratis app van Radio 10. En ik zeg het gewoon nog een keer, tractatie voor jezelf of voor iemand anders. En als je dus de bammerammer

0: Olida Adams op Radio 10 met de Window of Hope. Nico, ik heb slecht nieuws voor je, want jij wil graag een spreekbeurt houden over de Argentijnse...
1: Over het brondgedrag van de Argentijnse ijsbever.
0: Als er geen Bammerammer binnen zou komen. Nou, de Bammerammer is binnengekomen.
1: Echt?
0: Het is een lekkere disco-klassieker. Die ga je zo meteen gelijk horen na 12 uur als Bammerammer. En verder kan je gewoon laten weten wat je wil horen. In Alles Mag op Vrijdag, doe dat via de gratis app van Radio 10. Typ het in of spreek het in, zodat heel Nederland jouw stem kan horen. Zometeen na 12 uur. En dit is gezellig. James Blunt en Stay the Night. Mm.

0: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
1: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Kom deze zomer naar Bataviastad voor een dag vol shopplezier en beleving. Ervaar iedere zondag Studio 100 in Bataviastad met jouw favoriete helden zoals Boomba, Megamindy en K3. Bekijk bataviastad.nl voor de volledige agenda.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH.

0: Ontmoet deze zomer jouw favoriete Studio 100 helden in Bataviastad.
1: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. In Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
5: Maar hey, met de nieuwe

nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg 1500 euro extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.

0: aanvuldeals bij Bol.
1: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: Alweer 12 uur, de dag schiet lekker op. Zometeen hoor je de bammerammer van Hanny Kogels uit Leeuwendorp. Maar eerst Nicola Ruijs met het laatste nieuws. Goedemiddag.
6: Goedemiddag. In Griekenland is een burgemeester opgepakt na een grote bosbrand bij Athene. Hij is eigenaar van het bouwbedrijf dat werkt aan een mogelijk defecte elektriciteitsleiding, waardoor de brand zou zijn ontstaan. Ook de eigenaar van een windmolenpark is aangehouden. De brand verwoestte veel natuur, olijfboomgaarden en ook zo'n 120 gebouwen. KLM gaat weer naar Tel Aviv vliegen. Eind deze maand is het zover. Het afgelopen half jaar waren er geen vluchten naar Israël, omdat die niet rendabel waren. KLM maakt onderweg naar Tel Aviv een tussenstop op Cyprus, waarvan bemanning wordt gewisseld. Zo hoeft hij niet in Israël te overnachten. De brandweer oefent zonder water. Dat lijkt idioot, maar in Den Haag gebeurt dat. Door de droogte is er zo weinig water beschikbaar dat brandkranen dicht blijven en er geen water uit sloten en vijvers wordt gepompt. Maar als er echt geblust moet worden, dan gaat de kraan uiteraard wel open, zegt iemand van de brandweer. Ja, we blijven even in Den Haag, want dat is volgens de New York Times dé plek om aan Zuid-Europese hitte te ontsnappen. Steeds meer Spanjaarden en Italianen kiezen dan ook voor een zogeheten coolcation. Vakantie vieren op een koelere bestemming. Met het strand, de duinen en de doorgaans mildere temperaturen blijkt de Hofstad ineens een aantrekkelijk alternatief voor de snikhete Middellandse Zee. Het radioteam weer eens even kijken. Is het lekker in de Hofstad? Nou, het is op veel plekken nog bewolkt, maar vanmiddag trekt de bewolking weg naar het oosten. Het wordt 20 graden aan de kust, tot 24 in het zuidoosten.
5: 20 vertragingen op de A-wegen. Gemeld door Fritsmeister zijn dit de drie langste. A12 Utrecht-Arnhem voor Waterberg staat al de hele ochtend een vrachtauto met pech. Misschien dat er iemand heen moet om het even te helpen. Dan de A16 Rotterdam-Breda voor de Drecht-tunnel, 27 minuten. En de A50 Os-Apeldoorn voor Waterberg, 35 minuten.
7: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
9: Praxis.
8: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkit dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
11: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering.
12: Wow.
11: Kost je maar 3 minuten.
12: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor 300 euro.
11: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
13: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: Het programma wordt mede mogelijk gemaakt door vakantieveilingen.
14: Deze week geeft Radio 10 een draai aan je zomer. Maak kans op zomerse prijzen. Radio 10.

0: oude Hanny Kogels is door de kerk. Hanny, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Uit Leeuwendorp. Ja, nee, ja, je moet toch wel dat het humor ligt op straat.
1: Ja,
0: je moet alleen leren oprapen. Je komt uit Leeuwendorp. Je bent een van de 1825 inwoners van het dorp.
1: Ja.
0: Van de gemeente Borselen. Wat is nou het leukste bij jullie in Leeuwendorp?
1: Mijn zoon, die woont hier ook.
0: Ja, je zoon, oké. Okay. Nou, dat is altijd gezellig natuurlijk.
1: En ja, veel voorzieningen zijn er niet, maar het is gewoon lekker rustig wonen.
0: Dat is inderdaad, wil je rustig wonen, ga dan naar Leeuwendorp. Daar kan je gezellig bij Hanny...

0: vogelbiefstuk?
1: Nee, kaas.
0: Kaas.
1: Vogelbiefstuk lust ik niet.
0: Dat lust je niet? En je heet Hannie Kogels? Nee. Nou, dat maakt niet uit natuurlijk. Zeg, en dan witte of bruine boterhammen?
1: Volkorenboterham.
0: Echt heel gezond. En blokje kaas erop. En welk liedje gaan we erbij horen vandaag als bammerammer?
1: Bakkara. Yes, sir, I can boogie. Radio 10.

0: Niels uit Leeuwendorp. Zij ging voor baccarat op deze vrijdag. Het is 10 minuten over 12. Alles mag op vrijdag. Een hele goede middag. Trouwens, goed nieuws. Maandag is Jeroen Nieuwenhuizen weer terug.
1: Oh, echt?
0: Ja.
1: Oh, wat leuk.
0: Fijn, hè?
1: Ja.
0: Het is de 7e van augustus. En heb je dit al gehoord? De Eredivisie begint dit weekend, maar je hoeft helemaal niet te kijken.
1: Waarom niet?
0: Een supercomputer heeft al berekend welke ploeg kampioen gaat worden.
1: Oh.
0: Na 10.000 simulaties was duidelijk dat PSV verreweg de meeste kans heeft. Feyenoord wordt op afstand tweede en Ajax moet het doen met de derde plaats.
1: Was dat diezelfde supercomputer die had bepaald dat wij wereldkampioen zouden worden, of niet?
0: Nee, dat is een andere. Dat was een Duitser.
1: Nee, gelukkig.
0: Dat is een econoom die dat bedacht
1: had. Ja, wat
0: ik
1: zeg, daar vertrouw ik hem niet.
0: Ja, ik ben voor Telstar in Velzen.
1: Ja, dat mag.
0: Heel lang gewoond. Ja, dat deden het vorig jaar verrassend goed. En ik hoop dat ze dat dit jaar ook weer kunnen doen.
1: Ik ook. Champions League.
0: Ja, dat zou mooi zijn. Zo'n klein stadion. En dan in Wales. Daar kreeg een man een boete van €230... voor het maken van een ongepaste grap.
1: Oh, nu al leuk.
0: Ja, verkleed als Magerijn. Magerijn. Klom hij op het dak van het ziekenhuis en staarde hij naar beneden, waar de patiënten lagen. Na 50 minuten werd hij door de politie verwijderd. Het is echt een hele slechte grap. En dan hebben we hier in de studio staan het zomerrad. Jij kunt een slinger aan dat rad gaan geven. Heel simpel, hoor je het zomeralarm voorbij komen. Pak dan de app van Radio 10 erbij en stuur het woordje zomer. Kom je in de uitzending, dan geven we samen een slinger aan dat rad. Succes, hè?
2: Alles mag.
0: Zometeen doen we voor John Gloria Gaynor, maar eerst Patrick.
3: Hallo Radio 10. Ik heb nog een mooie 80s classic. Love Like Blood van Killing Joke. Groetjes.

0: Dankzij John hoorde je hem vandaag op Radio 10. Gloria Gaynor, Never Can Say Goodbye in Alles Mag op Vrijdag. Met elke dag tussen 12 en 1 jouw favoriete liedjes. Zo heeft Jules de moeite genomen om gewoon wat in te spreken.
1: Hoi Martijn, zou je de Waterboys met de Hall of the Moon willen draaien? Die hoor je echt nooit meer op de radio. Hele gave plaat, dankjewel.
0: Nou, dan ga ik hem speciaal voor jou even afstoffen zometeen. Hij komt eraan, maar eerst gaan we naar Janine. Zij vraagt om Rutje Kot en Paul de Leeuw. En het mooie is, ze gaan nu voor je zingen.

0: KPN, voor een beter internet.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. In Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
2: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Danio romige kwark. 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week. Alle Plus meloenen. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: 3-sterrenslot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis.

0: Tour.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Dit weekend de Bosch 18 volt Easy Drill accuboor met 2 accu's voor €89. Karwei, maak het mooier.
2: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
7: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Martijn Koopman.
9: Hier met Frans Sporel uit Muiden. Graag wil ik even Red Red Wine van UB40. Fijn weekend.
10: Nou, we gaan lekker wijnen, kerel hoor.

0: kunnen stellen dat Joyce de zomer in haar bolletje heeft. Tim Lux wil ze horen met It Just Won't Do en Alles Mag op Vrijdag. Wat hebben we gefixt? En er staat nog een leuke dame voor de deur. Wie ben jij?
1: Hoi Martijn, met Esther. Zou je voor mij Root Syndicate met Mockingbird Hill willen draaien? Ik kan wel even wat vrolijkheid gebruiken. Groetjes en fijne uitzending.
0: Doe me zo, schat.
2: Radio 10 geeft een draai aan je zomer.
0: Maar eerst gaan we naar Amber uit Den Haag. Een hele goede middag.
3: Goedemiddag.
0: Amber, in Den Haag. Nicola vertelde net in het nieuws dat er steeds meer toeristen naar Den Haag komen. Omdat het best wel cool kan zijn, het strand in de buurt. Heb je al meer toeristen gezien dit jaar?
3: Het zit hier vol op het strand natuurlijk als het mooi is. Dus ik denk dat iedereen fijne tijd heeft nu aan de kust.
0: Ja, absoluut. En de komend weekend wordt het gewoon 25 tot 30 graden. En Je bent in de uitzending, want je hebt het zomeralarm gehoord. Dat betekent dat we een slinger gaan geven, een draai aan jouw zomer.
3: Yay.
0: En daar staan allemaal zomerse prijzen op. Ik loop naar het rad toe. En ik ga... Ik heb een slinger gegeven. Okay. Hij draait rond. En hij gaat steeds langzamer. En dan kom jij terecht op de wellness. En dan kijk ik even naar Rick van het Rad. Rick van het Rad, goedemiddag ook.
4: Een hele goede middag.
0: Wat valt er onder de wellness? Wat heeft Amber gewonnen?
4: Nou, je wint dan 2 tickets voor een wellnessresort de Zwaluwhoeve of wellnessresort en hotel de Valkenberg.
3: Oh, wauw. Nou, dat klinkt heerlijk.
0: Ja, en prijzen wordt verzorgd door vakantieveilingen.nl. Dus ik zou zeggen, laat je lekker in de watten leggen, meid.
3: Nou, heerlijk. Nou, dank jullie wel.

Jouw favoriete muziek tijdens de lunch in Alles Mag op Vrijdag. Deze kwam van Jorg, Dancing in the Street van David Bowie en Mick Jagger. Alles mag, alles mag, alles mag op vrijdag. Zometeen gaan we naar Jan Lohman, die wil graag Nena horen.

0: 99 luchtballons aangevraagd door Jan Looman vandaag in Alles Mag op vrijdag. En we hebben Jeroen nog.
1: Hey Martijn.
0: Hallo.
1: In het kader van Alles Mag op vrijdag, wat dacht je van... I'm too sexy for my love, too sexy for my bride. Bride said Fred. Fijne uitzending, man.
0: Nou, Jeroen, moet jij eens even horen wat hier gebeurt.
2: I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave.

0: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op latte wanden. Voor binnen en buiten. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
5: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
4: En dit weekend ook extra goedkoop. Nectarines 1 kilo voor maar 1,69. Lidl.

0: Score alle aanvuldeals bij Bol.
1: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
2: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
3: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
2: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven. Wil je

0: netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
3: It's funny because it's true.
2: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
6: Mogen we 2 tosti's, 2 ijsthee en...
7: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
6: Zonnebrandcreme?
8: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
9: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
10: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
9: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
11: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
12: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
13: Martijn is begonnen met zijn weekend. Jij komt straks aan de beurt. Tot die tijd een pauzemuziekje van Fiction Factory. Komt eraan na het nieuws. En dat krijg je van Nicola Ruijs.
14: Goedemiddag. 2 agenten zijn gewond geraakt toen ze agressieve mannen wilden oppakken. Dat gebeurde op 2 verschillende plekken. In Almere werd een agent in zijn been gebeten toen hij een lastige treinreiziger wilde oppakken. In Amsterdam-West raakte een agent gewond bij het oppakken van iemand die een paar mensen had mishandeld. De prijzen voor voedsel zijn in jaren niet zo hoog geweest als nu. En daar zijn volgens de VN een paar redenen voor, zoals de hitte, waardoor oogsten tegenvallen. En de oorlogen in Iran en Oekraïne helpen ook niet mee. Daardoor zijn de prijzen van bijvoorbeeld graan flink gestegen. De VN is bang dat het eind ook nog niet in zicht is. De halve marathon van Amersfoort is voortaan in april. Hij was altijd in mei of juni, maar afgelopen jaren was het eigenlijk steeds te warm om te rennen. Dit jaar zakte een hardloper vlak voor de finish in elkaar en werd gereanimeerd. En Mark van Bommel is gepresenteerd als de nieuwe bondscoach van België en hij vindt het een eer. Hij zei dat het een baan is die iedereen wel zou willen en dat hij geen moment heeft getwijfeld. Hij zei ook dat hij niet is benaderd door de KNVB. Die zoekt nog altijd een opvolger voor Ronald Koeman. Radio 10 weer. Vanmiddag is het eerst in het noorden en oosten nog een beetje regenachtig. Verder is het droog en van het westen uit wordt het op steeds meer plaatsen zonnig. Het wordt 20 graden in het noorden, 24 in het zuiden.
15: Dat was het.

0: voor Grijshoort, 27. En ook 27 op de A16 Breda-Rotterdam voor Schravendeel.
1: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe, 2 plus 2 gratis. Dat is van douchegel tot deo, alles voordelig in huis voor de zomer. Kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl.
2: Mooi van Ethos.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
4: Droom groots. Rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
3: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
5: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
6: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
5: En dit weekend ook extra goedkoop? Lees chips, 200 gram, voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
7: Deze week geeft Radio 10 een draai aan je zomer. Maak kans op zomerse prijzen. Radio 10.
8: De zomer van 10.
9: Edwin Diergaarden.

vrijdag wel zo'n beetje zo. Oh, helemaal wanneer een weekend met prachtig weer aankomt. En dat is het geval. De zomer van 10. Ik ben Edwin. Hier voor de laatste keer deze week. Want vanaf aanstaande maandag zit Jeroen weer op deze plek. Hij is dan terug van zijn geboorteverlof. Maar tot die tijd geen Jeroen. Maar wel de grootste hits aller tijden. Zo dadelijk Oasis naar ABBA en Waterloo.

van Liam Gallagher uit Manchester. En dat is die stad waar het dagen en soms weken achter elkaar kan regenen. Daar word je ook niet vrolijk van, en dat is te horen. En daarom begon hij ook met wat vrienden en band en die noemden ze The Rain. En toen de band uit elkaar viel, moest Liam op zoek naar wat nieuwe vrienden om mee te werken. Maar ja,

0: deze week. Op Radio 10.
1: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
3: Oh my god.
2: Zo dus.
3: Wow.
2: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Deze week in de bonus. AH Witte, Cotton Sweet Rood en Sabeldruiven. 1 plus 1 gratis. AH Borrelhapjes 3 stuks voor €5,99. En alle AH Greenfields Beefburgers 2 stuks. 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Dr. Utke Ristorantenpizza en Piadina. 3 dozen, €5,99. En alle Knorr kuppensoep en goodsnacking per stuk €0,99. We doen met je mee. Plus.
5: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
7: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij.

0: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Het is Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
3: craving. Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
4: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: Gigagoedkoopjes bij Trekpleister. Nu Rascal & Friends, luiers en luierbroekjes, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
9: Je belt, mailt, deelt bestanden en...

0: 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
2: Edwin Diergaard. Goed nieuws, vanaf aanstaande maandag zijn de dikke tienen weer terug. Nu moet je het nog even doen met de dikke hits. U2 hoor je na de Human League.

U2 bij Radio 10. Met Bono natuurlijk, de man met de blauwe zonnebril. En dat staat hem best wel cool eigenlijk. Ik heb zelf toen een keer gedacht van, weet je, ik koop ook zo'n blauwe zonnebril. Maar ik kon dat ding nog geen kwartier ophouden, want ik ging er een soort van hallucineren. En dat doet Bono volgens mij ook. Beautiful Day, hoorde je van U2.

Werkelijk een crush op deze zangeres. Het was niet alleen haar voorkomen, maar ook haar manier van zingen. Je hoorde Jennifer Page bij Radio 10. En zometeen een mevrouw die op zoek is naar een soort supervriezer om de veroudering stil te zetten en zo lang mogelijk te kunnen blijven leven. Klinkt een beetje als iets dat gebeurt alleen maar in stripboeken, maar Katy Perry ziet het als een oplossing. En pas tijdens een urendurende Google-sessie kwam ze erachter dat tot haar grote verbazing zoiets nog helemaal niet bestaat. En nu wil ze het dus zelf gaan ontwikkelen. Nou, succes. Ik vind het een beetje roar. Je hoort er zo, Katie, de schone slaapster bij Radio 10. Maar eerst Cutting Crew. And I just died in your arms tonight. Op Radio 10.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door vakantieveilingen.
1: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro... om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
2: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
1: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
4: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
7: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
4: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Wortels van Nederlandse bodem voor een bodemprijs. 1 kilo, 69 cent. En ook nergens goedkoper. Pitloze rode druiven, 500 gram voor maar 1,29.
5: Hands van voordeel.
4: Aldi.
8: Wingardium Leviosa. Harry Potter fans, opgelet. Luister deze zomer elke vrijdag naar Gijs op 10. En maak kans op tickets voor de theatersensatie van het jaar. Harry Potter. Bereid je voor op spectaculaire toverspreuken, zwevende objecten en een magische reis door de tijd. Deze zomer maak je kans op tickets van 10 voor Harry Potter. Zweef voor alle info naar radio10.nl.
9: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
8: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
10: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
11: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
12: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
13: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
14: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
15: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
16: Tadaa, hier ben ik. Jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
17: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
18: Buffels en Buffelinnen, hou nog even vol. Het weekend staat al om de hoek. Net als Dr. Beat, die hoor je na het nieuws van 2 uur. Met Nicola Ruijs.
19: Goedemiddag. Een man uit Gouda die zijn broer een jaar geleden doodstak, moet 6 jaar de cel in en daarna naar een TBS-kliniek. Volgens de rechtbank was het een misdaad in de buitencategorie. Het slachtoffer had over zijn hele lichaam tientallen steekwonden. De veroordeelde man heeft psychische problemen en is verminderd toerekeningsvatbaar. Op het station in Almere Centrum is gisteravond een man helemaal door het lint gegaan toen hij werd gearresteerd. Hij beet een agent in zijn been, een ander in zijn duim en heeft misschien ook nog de hand gebroken van een medewerker van de NS. Deze man zit vast. Burgemeester Halsema van Amsterdam eert de overleden acteur Peter Faber. Ze noemt hem een markante inwoner met een groot hart voor Amsterdam. En schrijft over een minder bekende kant van hem. Met zijn eigen stichting hielp hij ontspoorde jongeren weer wat van hun leven te maken. En in het nieuwe voetbalseizoen dat vanavond begint, komt de KNVB met nieuwe spelregels die we al kennen van het WK. Doel is om meer vaart in de wedstrijden te krijgen. Ze mogen wissels niet langer dan 10 seconden duren en moet de bal binnen 5 seconden worden ingeworpen als hij uit is. Het radioteam weer nog. Van het westen uit wordt het op steeds meer plaatsen zonnig, zeggen ze. Het wordt 20 graden in het noorden tot 24 in het zuiden.
18: Ja, dankjewel, Nicola.
19: Joe.

0: Als Utrecht voor Grijshoort 28 minuten. De laatste op de A50, dat is de langste. Os Apeldoorn voor Waterberg 37 minuten extra reistijd.
1: Ah, oh, nee hè.
2: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
1: Ja, weer eens.
2: Nou, pof jij even?
1: Oh ja?
2: Ik heb net koffie gezet.
1: Lekker.
2: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
3: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
4: Egbert Streekt.
5: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op latte wanden. Voor binnen en buiten. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
6: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Deze week in de bonus. Alle Ben & Jerry's en Magnum Pints 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen ook 1 plus 1 gratis. En een ring buitencamera per stuk €34. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
9: Deze week geeft Radio 10 een draai aan je zomer. Maak kans op zomerse prijzen. Radio 10.
10: De zomer van 10.
11: Edwin Diergaarde.

A Brand New Day. Huh? Ja. Er zijn plekken waar ze er niet naar uitkijken. Goedemiddag, je bent bij Radio 10 en de uur van lang leven, de grootste hits aller tijden. Gezellig dat je erbij bent. Ik ben Edwin. En ik zag op Marktplaats een BMW 550i te koop staan met tientallen kogelgaten in de carrosserie. Voor een bedrag van 55.000 euro. Ziet er echt angstaanjagend uit.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen dit weekend nog 30% korting op bijna alle Flexa Creations lak- en muurverf. Karwei, maak het mooier.
2: En dit weekend ook extra goedkoop. Nectarines, 1 kilo voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we al.
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
8: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou.

0: 3 sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
3: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Al 1 van de 4 Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij 1 van de overige flesjes? Dan win je 25.000 euro.
8: Müllermilk, the moo you can't resist.
5: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
9: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.

vorig jaar. De mooiste tijd van je leven. Ja, de geroute dagje wanneer je weer een hele avond en nacht aan je huiswerk zat. En toch kan ik vandaag de dag af en toe best wel eens terugverlangen naar mijn schooltijd. De grootste zorg was of ik nog 2,50 had voor een frikandelbroodje. Of had je die toen nog niet? Nou goed, een reep chocola dan. Dat past ook veel meer in de sfeer van 74, 75 van Cornell's op nummer 36.

0: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
1: It's funny, because it's true.
0: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Deze week in de bonus. Alle Ben & Jerry's en Magnum Pints 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen ook 1 plus 1 gratis. En een Ring buitencamera per stuk €34. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
6: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Wortels van Nederlandse bodem voor een bodemprijs. 1 kilo, 69 cent. En ook nergens goedkoper. Pitloze rode druiven, 500 gram voor maar

Mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl.

0: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
1: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
2: Omdat we op elkaar kunnen leunen.
3: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
4: Omdat we al zoveel hebben meegemaakt.
5: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
6: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
7: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine minerale koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
9: Op weg naar het weekend. Het laatste deel van je werkweek is zojuist begonnen. En dat vieren we met James Brown. I feel good. Of dat ook voor Laura geldt, ja toch?
10: Zeker weten.
9: Dat is wel het nieuws van 3 uur.
10: Klopt, goedemiddag. 6 jaar cel en tbs voor een man die zijn oudere broer vorig jaar doodstak. Dat gebeurde in een ouderlijk huis in Gouda. De rechter noemt het gruwelijk. Het slachtoffer had meer dan 100 steek- en snijwonden. De man zegt zich niks meer te kunnen herinneren, maar hij is psychisch in de war. In een paar huizen van een woningbouwvereniging in Den Haag zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen. Dat meldt Omroep West. De huizen zijn begin dit jaar geïsoleerd met schuim en door het uitharden komt er een kleurloos gas vrij waar je misselijk van kunt worden. Daarom worden alle huizen die dat schuim hebben nu gecontroleerd. In Griekenland is een burgemeester opgepakt voor de grote bosbrand vorige week bij Athene. Hij heeft ook een bouwbedrijf en daar zou het mis zijn gegaan. Bij werkzaamheden aan een stroomnet zou kortsluiting zijn geweest en daardoor zou dus de bosbrand zijn ontstaan. Er was ook grote schade aan tientallen gebouwen. Een enorme cocaïnevangst in de haven van Amsterdam. Daar vond de douane 800 kilo coke in een container van een vrachtschip waar cassavemeel in zat. Het schip kwam uit Afrika en was onderweg naar Antwerpen. De coke werd zondag al gevonden en is inmiddels vernietigd. En dan het weer. Vanmiddag verdwijnt ook in het noorden de laatste bui. Breekt op steeds meer plekken de zon door. Het wordt zo'n 20 graden aan zee tot 24 graden in het zuiden van het land.
9: Dankjewel. Files 17 op dit moment. En de langste op de A12 Utrecht richting Arnhem voor Waterberg 32 minuten. Op de A15 hebben we er ook eentje staan. Ridderkerk richting Gorinchem voor Hardingsveld-Giessendam 27 minuten daar. En de A50 Os-Apeldoorn voor Waterberg ben je 40 minuten langer onderweg.
11: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
1: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
11: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen 1 dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
12: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op byd.com.
13: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
14: Cute.
13: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van, want

0: anders doet.
1: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
2: Deze week geeft Radio 10 een draai aan je zomer. Maak kans op zomerse prijzen. Radio 10.
3: De zomer van 10. Edwin Diergaarden.

je een relaxte vrijdagmiddag hebt. Het was al een hit voordat hij officieel uitkomt. Jason speelt het jarenlang live, al rond 2004 en 2005. En de fans zingen het dan massaal mee tijdens optredens. Waardoor hij besluit om het op te nemen voor zijn album We Sing, We Dance, We Steal Things uit 2008. Het was I'm Yours. En dat klopt. In uren van lang leven, de grootste hits aller tijden. Gezellig dat je erbij bent. George Michael en Queen.

De zomer houdt zich vandaag een beetje rustiger met temperaturen tussen de 20 en 24 graden. Maar dit is de opmaat naar een warm weekend, waarbij de temperatuur weer richting de 30 graden gaat. Dus de blote benen kunnen nog steeds uit de kast blijven.

0: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
1: It's funny, because it's true.
0: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
2: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
3: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
4: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
5: Je belt.

0: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
1: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
2: Frisser tegenaan met Vibra. Nu Ariel 4-in-1 waspot, doos 15 wasbeurten voor €4,99. Of Lenoir wasverzachter, fles 55 wasbeurten voor maar €5,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
3: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
4: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op Quantum.nl.
5: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
6: Praxis.
7: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
8: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
9: Bingo!

0: een magische reis door de tijd. Deze zomer maak je kans op tickets van 10 voor Harry Potter. Zweef voor alle info naar radio10.nl.
1: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
0: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
2: Hey, ben je er weer?
3: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
2: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
3: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
2: Ja, lekker. Je
4: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
5: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
6: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
7: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben. Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
8: Edwin Diergaarden.
9: De kerst op de taart van deze middag hoor je zometeen.

0: vaak een lange weg die een artiest, band of groep moet afleggen naar succes. In de doorbraak hoor je het verhaal van het prille begin tot aan het moment van die allereerste hit. Ze groeit op tussen muziek, kunst en chaos. Ze zingt, rapt, werkt als DJ, ontwerpt kleding en duikt op in de Londense underground. Talent genoeg, maar een hit, die blijft uit. En dan neemt ze een nummer op dat eigenlijk niet eens voor haar bedoeld is. Het begint als een bescheiden B-kantje van een danceplaat. Niemand verwacht er eigenlijk veel van. Tot een invloedrijk Brits muziekblad het oppikt. Ineens wil iedereen weten, wie is die vrouw met die brutale uitstraling en die onweerstaanbare energie? De platenmaatschappij ruikt een kans, maar er is haast. Het nummer moet opnieuw worden opgenomen, er moet een videoclip komen en alles moet razendsnel de wereld in. Ze grijpt dit moment met beide handen aan. Haar mix van hip-hop, pop en street fashion voelt alsof de toekomst je radio komt binnenwandelen. En wat ooit begon als een vergeten B-kantje, verandert in een wereldhit. Voor Nene Cherry.
1: De doorbraak.

0: natuurlijk op Radio 10 en de Twilight Zone. Zometeen na vieren, Gijs op 10. Dat is zeker geen Twilight Zone, maar er gebeurt wel heel veel leuks in.
1: Ja, we gaan heel veel leuke dingen doen. Het rad staat hier gewoon even een beetje te verstoffen. Dat vind ik vervelend, dus ik denk dat ik zo direct aan het rad ga draaien. We hebben ook een magische middagshow, want misschien gaan wij straks een plaat draaien waar Magic in zit. En dan kun je kaarten winnen voor de theatersensatie Harry Potter. Anita Witsier is de gast. Zij komt even langs. We hebben het vrijdagmiddag natuurlijk. We willen wel het weekend vieren en het liefste dan met Anita. Top 4040 seconden hebben we ook nog. We hebben nog het vergeven nietje. En Jules, die is er vanavond ook. En die doet dan altijd zo'n crypto-knijter knoepert.
0: Ja, voor zeven.
1: Dat is dan een plaat verkryptnotiseerd. Dan maakt hij daar een hele beschrijving van. Dan moeten wij raden welke plaat het is. Nou,
0: nu al spannend.
1: Ja, het is heel spannend.
0: Okay.
1: En natuurlijk de allerbeste muziek die er ooit gemaakt is. En vergeven nietjes kun je ook bij me achterlaten. Nou ja, weet je, ik weet het niet hoor. Ik ga luisteren in ieder geval, zo direct.
0: Zal wel moeten.
1: Ja.

0: sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke €10 ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
4: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
5: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: Drie sterren slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
10: Voor wie zijn we alvast weer?
9: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
9: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
12: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
13: Maar hey, met de nieuwe collectie van

0: Rozinga. Laura, goedemiddag.
1: Goedemiddag. De politiek maakt zich zorgen over wat we intussen gluurbrillen noemen. Dat zijn brillen met een piepkleine camera die bijvoorbeeld gebruikt worden om vrouwen stiekem te filmen. CDA vindt het echt niet kunnen en wil een verbod, meldt RTL. De makers van de brillen zijn Ray-Ban en Meta. Er wordt steeds meer bekend over de omvang van de datalekken bij een bedrijf dat pakjes stuurt. Ajax, ING en de Duitse webwinkel Zalando zijn ook getroffen. Het lek werd eerder deze week gemeld door bol.com en de Bijenkorf. Volgens RTL worden gestolen privégegevens verkocht op het dark web. De baas van de militaire inlichtingendienst MIVD had een openbaar account op de sportapp Strava, meldt de Volkskrant. En dat is opvallend, omdat hij eerder juist waarschuwde dat je heel voorzichtig moet zijn om privacygevoelige informatie te delen. Zeker in een tijd dat Rusland steeds brutaler wordt. Door Strava kun je onder andere zien waar iemand woont. In Delft zijn meer dan 1 miljoen illegale sigaretten gevonden. Die lagen in bestelbusjes die geparkeerd stonden in een bedrijfspand. Volgens Omroep West werd er ingebroken en toen de politie kwam werden de busjes en de sigaretten gevonden. In Ridderkerk werden deze week nog meer sigaretten gevonden, toen bijna 3 miljoen. En dan het weer. Vanmiddag verdwijnt ook in het noorden de laatste bui. Breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt zo'n 20 graden aan zee tot 24 graden in het zuiden.
0: Oké, ja, het was niet heel lekker. Klaar.
1: Nee.
0: Het, gelukkig heeft het wel een beetje geregend vanochtend. Ja. Dat is wel heel fijn. Maar
1: de tuin is blij.
0: Ja, de tuin is heel blij. En van het weekend wordt het weer gewoon normaal warm. Zo'n 34 graden. Dus dan zijn we weer terug bij af. Dankjewel, Laura. We gaan meteen even kijken of het druk is. Robin van de regie, die weet waar het allemaal stilstaat. Maar het valt mee, hè?
2: Ja, gelukkig wel. Maar toch al zo'n 93 kilometer file totaal. Okay. Op de A6 Lelystad-Emmeloord bijvoorbeeld 10 minuten vertraging tussen Lelystad-Noord en Urk. Op de A12 richting Utrecht een half uur tussen knooppunten Oud-Dijk en Grijshoort. En op de A58 Tilburg-Breda ben je 10 minuten langer onderweg tussen Tilburg Centrum West en Ulvenhout.
0: Oké, nou heel veel sterkte. Wij blijven zo.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
2: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
3: Ja, laatste kans.
2: Nog één keer brullende motoren.
3: Ja,
2: dit mag je niet missen.
3: Oh.
2: Daar moet je bij zijn.
3: Naar binnen.
2: Tank, laad of shop bij Shell en maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
3: Ja.
2: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
4: Sale in Bataviastad. Profiteer nu van extra korting bovenop de outletprijzen bij maar liefst 250 merken. Ontdek de winkels van Coach, Nike en Sunglass Hut. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
5: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
6: Moelenmilk, the moo you can't resist.
4: Big Summer Sale in Bataviastad. Shop jouw favoriete merken nu met extra korting.
7: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de theatersensatie Harry Potter.
8: Deze week geeft Radio 10 een draai aan je zomer. Maak kans op zomerse prijzen. Radio 10.

0: zijn we weer, hè, met een nieuwe aflevering van de Middagshow hier op Radio 10. Toto hoor je ook nog in Africa uit 1982. Wees welkom bij Gijs op 10. Mijn naam is Gijs Staverman. En samen met Laura Ozinga.
1: Hallo!
0: En de hele middagcrew!
2: Hallo!
0: Ja, zitten wij gewoon lekker bij op de achterbank. En Anita Witsier is in de house! Ik zat er helemaal mee te bewegen. Yo,
1: ik voel alsof ik in een rollercoaster zit. Ik zet die koptelefoon op en ik ben in een andere wereld.
0: Ja, zeker. Weet je hoe moe wij wel niet zijn elke middag als wij dit doen?
1: Ik snap er alles van.
0: Oké, heel goed. Nou, blijf lekker zitten. We gaan straks de vrijdagmiddagborrel officieel openen met jou. Maar eerst even iets anders. Want wie door een Nederlandse winkelstraat loopt, die ziet steeds meer namen die er niet meer zijn. Dus je ziet ze eigenlijk niet. V&D is verdwenen. De Free Record Shop is weg. Perry Sport is ook vertrokken. En ook Blokker leek hard op weg om alleen nog voor te leven in onze herinneringen. Maar Blokker blijkt nog niet klaar te zijn met Nederland. Sterker nog, de huishoudwinkel is bezig aan een voorzichtige opmars. Na de doorstart zijn er inmiddels weer 61 winkels... en meer dan 10.000 mensen hebben aangegeven dat ze graag een Blokker terug willen in hun woonplaats. En om die comeback voor elkaar te krijgen, grijpt Blokker terug naar het verleden. De keten bestaat 130 jaar en zet daarom vol in op nostalgie. Het oude logo is terug. Er zijn retro-versies verschenen. Voor onder meer theedoeken en keukendoeken en afdruipmatten en zelfs strijkplankhoezen. Allemaal retro-versies. En dat werkt. Verschillende jubileumproducten die waren razendsnel uitverkocht. Want ja, nu kan het nog. Straks niet meer natuurlijk. Maar ja, voor al deze producten kun je natuurlijk net zo goed even langsgaan bij de Action.
3: Het stond laatst af te dingen in de Action. Nou, er lag zo'n zakje met van die partyprikkers. Maar het was het laatste zakje. Ik denk, nou, ik pak deze wel, maar de verpakking was helemaal gefrommeld. En ik zat ernaar te kijken, ik denk, ja, ik heb ook mijn grenzen. Je kan mij nog meer vertellen, ik ga hier niet een volle map voor betalen. Ik flikker die partyprikkers op die balie, ik zeg, ik wil de manager spreken. En die vrouw die kijkt me aan en zegt, ik ben de manager. Ik zeg, aha! Ik zeg, wat is dit voor troep? Ze zegt, wat? Ik zeg, moet je kijken, die verpakking, ze is helemaal gefrommeld. Ze zegt, oh? Ik zeg, ja, oh, je ziet niet eens wat erin zit. Ze zegt, ja, dat staat erop, zijn partyprikkers. Ik zat zelf te denken aan een korting, wat dacht je van 50 cent? Ze zegt, ja, ze kosten 50 cent. Ik zeg, oké, dan krijg je ze van me. Ik zeg, nee, ik hoef ze al niet meer.

0: nooit alleen. Dat doe ik elke week met een gast. De vrouw die deze vrijdag bij mij is aangeschoven... laat al jaren elk gesprek sprankelen... alsof het een goed glas bubbels is. Iedereen heeft al memories aan een van de programma's die ze presenteerde... want haar passion ligt bij het maken van mooie televisie. Dames en heren, mag ik het horen voor Anita Witsi!
1: Doe maar. Nou, dank je wel.
0: Ja, nou, wat fijn dat je er bent.
1: Dank je wel, Gijs.
0: Collega.
1: Ja, zeker, collega.
0: Ja. Collega al heel lang, hè, collega's. Weet je dat?
1: Ja, heel lang. Okay, we zijn ook zelfs nu echt podcastcollega's ook.
0: We zijn nu podcastcollega's, maar wij zijn al ruim 30 jaar collega's.
1: Ben je al zo oud?
0: Zeker. En om dat te bewijzen ga ik je straks even iets geven, maar dat doe ik straks. Eerst wil ik graag even een soort 40 seconden vraagvuur op je afvuren. Voor mensen, ja, ik denk dat er misschien 1 of 2 mensen naar dit programma luisteren en niet weten waar jij mee bezig bent of wat je nu op dit moment aan het doen bent. Je mag een keuze maken, je mag ook al even terugkomen op de antwoorden die je hebt gegeven. Maar je moet wel snel zijn, want ik wil
1: zoveel... Maakt het heel spannend, Gijs.
0: Ja, dat snap ik. Ja, dat... Maak jij het maar spannend. Oké, zullen we gaan beginnen?
1: Ja.
0: Oké. Naturel of paprika chips?
1: Een naturel.
0: 10 voor 12 of hints?
1: 10 voor 12.
0: Liever terugkijken of liever vooruitkijken?
1: Vooruit.
0: Supermarktzegels of ouderwets plakken?
1: Plakken.
0: Nog een keertje meedoen aan de Mask Singer of Wie is de Mol?
1: Oeh, geef hem beide.
0: App,
1: never,
0: of,
1: ever.
0: App of bellen?
1: Appen.
0: 60er of 50er?
1: 60er.
0: Roelof Hemme of René Fokker?
1: Oh, wat een klote vraag.
0: I know. Ja, je moet wel antwoord geven natuurlijk.
1: René.
0: Oké, de Beatles of de Rolling Stones?
1: Stones.
0: Het hoogtepunt bij mijn tv-carrière is...
1: Is... Oh, Memories.
0: Ja, is dat Memories?
1: Ja, dat denk ik.
0: Oh, dat past heel mooi zo in de muziek ook gewoon. Ja?
1: Ja, dat. Nou, dat is ook omdat ik het 20 jaar lang heb gedaan.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik ben ook zeer verknocht altijd geweest dat er niet wordt opgenomen. Dat we daarmee natuurlijk prachtige maatschappelijke thema's voor het voetlicht konden brengen. En dat is een programma waar ik ook heel veel van geleerd heb.
0: Ja, oké. Okay. Nou, we gaan er straks verder over praten. Ook over alle dingen die je al gedaan hebt. Wat je nog misschien in de toekomst gaat doen. Maar eerst ga ik eventjes aan Laura vragen, want die zit tegenover mij. We hebben straks natuurlijk het nieuws. Wat zit erin?
2: Er duiken steeds meer grote namen op na een groot datalek. En we gaan het hebben over hardnekkige denkfouten over ouder worden die je gedrag saboteren.
0: Ja, Anita, goed dat je er bent.
1: Zo zeker, ik ben expert goed van ouder worden.
0: Ja, je mag gewoon zo antwoord geven, geen enkel probleem. En dit hoor je ook zo.

0: Tiki anders doet.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
3: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit tussen de apen.
4: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Joma-salades, alle bakjes van 175 gram, 2 voor 4,50. En alle Eru-smeerkaas, 2 voor €2. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
3: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
5: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
6: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerica.nl.

0: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
1: Yes!
0: Esso, omdat elke rit telt.
2: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers, nu 2 plus 2 gratis. Dat zijn pakken vol voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
4: Oh my god.
3: Zo dus.
4: Wauw.
3: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
5: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
6: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
7: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.

0: Dus dat is hartstikke lekker. Het is de vrijdagmiddagborrel op Radio 10. Inmiddels 4:30, hoog tijd voor het nieuws. Laura Oosinga, goedemiddag.
1: Goedemiddag. In Ghana is een Nederlandse drugsmokkelaar opgepakt, meldt het AD. Hij stond net een enorme partij drugs in te laden. Hij wordt ook gezocht voor een schietpartij in een ziekenhuis in Zaandam.
0: Hij stond net in te laden?
1: Hij stond net in te laden. Typisch gevalletje.
0: Dat kan niet. Fijn. Beetje komkommernieuws, maar wel fijn.
1: Het CDA wil een verbod op gluurbrillen, waarmee je bijvoorbeeld stiekem vrouwen kunt filmen, meldt RTL. Andere partijen willen eerst weten wat de privacywaakhond ervan vindt. En er zijn steeds meer slachtoffers van het datalek bij een bedrijf dat pakketjes verstuurt. Oh. We wisten het al van bol.com, maar nu worden ook Zalando en Ajax genoemd. Oh. Ajax zoekt nog uit of er iets gelekt is.
0: Oh. Kun je pakketjes bij Ajax bestellen dan of niet? Oh ja, t-shirts en zo. Hè?
1: Dat misschien.
0: We hebben het over de voetbalclub, hè? Niet over het schoonmaakmiddel.
1: Nee, we hebben het zeker over de voetbalclub, inderdaad.
0: Oké. Okay.
1: Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik niet precies weet hoe het zit, maar ik denk dat zij misschien dan zelf daar dingen hebben besteld en dat het een zakelijke klant is.
0: Oh ja, dat zou kunnen.
1: Maar ik ga het even uitzoeken.
0: Dat is wel spannend allemaal.
1: En ouder worden, niemand ontkomt eraan. Maar wist je dat we vooral onze eigen ideeën over ouder worden hebben, dat die juist ons in de weg zitten? Want volgens hoogleraar Gerben Westerhof zijn er een aantal hardnekkige denkfouten die zorgen ervoor dat we onszelf onnodig beperken.
0: Oké, denkfouten. Zullen we het even over de denkfouten hebben? Wat denken wij? Maar moet ik mezelf als oudere beschouwen of niet?
1: Dat mag jij zelf invullen. Okay. Daar ga ik helemaal niks over zeggen.
2: Je mag dus zelf bedenken.
0: Je mag dus zelf bedenken of je oud bent. Vind jij jezelf oud of niet?
2: Totaal niet.
0: Nee, ik ook niet.
2: Dat schijnt dus te werken.
0: Nou, ja, dat werkt heel goed. Ja.
1: Dan gaat dit niet over jullie.
0: Oké.
1: Okay. Een hardnekkige denkfout is: ouder worden is alleen maar achteruitgang.
0: Oh ja.
1: Ja, volgens Westerhof levert het namelijk juist levenservaring op en meer rust en dus ook meer vrijheid.
0: Oh ja. Dat is wel goed, ja. Dus Robin, je moet niet denken dat je te oud bent, hè? Want, want het is...
3: Zegt hij tegen de jongste van de...
0: Ja, maar dat zegt hij af en toe, hè? Zo, ik voel me zo oud.
2: Ik hoorde pas ook iemand zeggen, oh joh, volgende week... Ja, ik word 30. Oh man, echt 30.
0: Ja, mijn leven is voorbij.
2: Ik wil wel door elkaar rammelen. Leuters zijn het. Het
1: begint net.
0: Ze moesten eens weten, die jonkies, hè?
2: Ze moesten weten. Het wordt alleen maar beter. Ah, ja. Volgende denkfout.
0: Ik zal straks wat
1: volgende denkfout. Ouderen kunnen niet meer veranderen. Oh. Nieuwe dingen leren of jezelf ontwikkelen kan je gewoon je hele leven blijven doen.
0: Ja, dat mensen, is wel waar. Dat
2: is echt waar. Kijk naar ons.
0: Ja, wij veranderen niet meer.
1: Ja, maar er zijn echt mensen die daarin blijven hangen, hoor. Die dus echt inderdaad het gevoel hebben dat ze dan vastzitten.
2: Dat is jammer, want er is nog zoveel mogelijk. En je kan altijd nieuwe verbindingen aan blijven leggen. Eerst.
0: Zeker.
1: Nou, daar gaat deze volgende ook over.
2: Want
1: volgens mij, ik ben te oud voor nieuwe dingen. Ja, door die gedachten beperken mensen zichzelf ook heel vaak onnodig. Want er zijn gewoon nog volop mogelijkheden. Ja.
0: Is het omdat ik wat ouder ben, omdat dit eigenlijk hetzelfde is als het vorige onderwerp, of niet? Of zijn het een beetje dezelfde dingen, toch? Of niet?
1: Nou ja, het heeft allemaal denk ik wel met elkaar te maken.
0: Ja, dat is waar. Ja.
1: Het is eigenlijk denk ik allemaal een beetje verbonden. Het is meer een soort van idee dat ouder worden achteruitgang is. Ja. Maar dat dus helemaal niet hoeft te zijn. En dat je vooral jezelf tegenhoudt.
0: Ja.
1: En dat het eigenlijk zonde is.
2: En weet je wat zo gek is? Als een boom ouder wordt zeggen, kijk, wat een prachtige boom. Het is die enorm groot gegroeid. Die bestaat al 500 jaar.
1: Ja.
2: En bij ons denken we juist alleen maar in termen inderdaad van achteruitgang.
0: Ja.
2: En jij moet je denken, we zijn gegroeid.
0: Ja,
2: fantastisch.
0: Ik vergelijk mij ook elke dag met een boom.
2: En heb je nog een specifieke boom voor in je hoofd?
0: De ringen die om mijn lichaam heen zitten.
2: Ja, die is gezien.
0: Ja, het wordt steeds beter. Goed, is er nog een boodschap met dit? Of,
1: Ouder worden is onvermijdelijk, maar hoe je ermee omgaat, dat heb je voor een groot deel zelf in.

0: zin als het ware aan die wij sinds eind jaren 80 al op tv mogen zien. Het zijn aardig wat jaren, dus het is niet zo gek dat ze inmiddels al de 60 gepasseerd is. We worden allemaal een beetje ouder, maar ze bewijst dat oud worden niet saai hoeft te zijn. En dat bewijst ze natuurlijk ook in de podcast, de 60er. En vandaag zit ze lekker bij ons in de studio. Anita Witz hier, wees welkom. Wij zien elkaar de laatste maanden een stuk vaker, omdat we allebei in de podcast de 60er zitten. Mm-hmm. Kun je beter accepteren sinds die podcast dat je 60 bent?
1: Volgens mij kan ik het beter aan jou vragen. Ja.
0: Dat was eigenlijk ook wel het antwoord wat ik had verwacht. Nou,
1: ik was er al lang met die acceptatie.
0: Nou ja, want jij bent nu iets ouder, toch?
1: 64 en drie kwart.
0: 64 en drie kwart. Ik heb er zelf niet zo heel veel moeite mee.
1: Nee, ik heb er ook nooit moeite mee gehad.
0: Ik had er meer moeite mee toen ik 59 was. Ja, en nu ik 60 ben, heb ik er helemaal niet zoveel moeite
1: mee. Want je had wel een beetje, weet je, hoe straks zit, is dat een soort kantelpunt? Maar dat bleek al heel erg mee te vallen.
0: Nou ja, maar dat kwam omdat jullie dat tegen mij zeiden. Zo van, jij was de eerste die... Ik zei, ik ben 59, er is nog niks aan de hand. Zeg, wacht maar tot je 60 bent. Dat was het eerste wat jij tegen mij zei. Dus ik was een beetje bang. Ik heb er dagen niet van geslapen.
1: Spijt me, Gijs. Nacht, was ook een beetje om je opstand te jagen.
0: Dat dacht ik al.
1: Ja.
0: Maar goed, al 35 jaar zijn wij collega's. Wist je dat?
1: Maar dat zal, jeetje. Ik ben niet zo goed met cijfers, maar als jij het zegt, dan geloof ik dat wel.
0: Nou ja, ik heb iets meegenomen.
1: Een bewijs. Wij hebben samen een programma gedaan.
0: Ja, wij hebben samen een programma gedaan. Dat was Lucky Lotto Live.
1: Was dat? Oh, toen jij live
0: was
1: locatie.
0: We getrouwd zijn. We doen het ook tegelijk ook gewoon. Maar ken je dit nog?
1: Oh ja, zeker. Oh my goodness.
0: Ja, mensen die nu via de radio zitten te luisteren. Sorry, als je in de auto zit en je hebt geen webcam. Ik laat hem even voor de webcam zien. Ja. Een iets jongere Anita Witz hier.
1: Iets jonger, ja.
0: Iets jonger, 1992. En om te bewijzen dat wij collega's zijn, ik sta hier zelf ook nog in.
1: Oh, laat zien.
0: En dat is met een advertentie voor de radio. Kijk, jong, snel en wild. Ik had nog een staart.
1: Ja, je had een staart.
0: Ja, ik had een staart. En dan kon je deze prachtige sweater... Echt, ik weet niet in welk Chinese bedrijf ze dit gekocht hadden. Maar het is echt niet een hele mooie sweater. Maar dat bewijst dat wij... Wil je hem hebben?
1: Ja.
0: Leuk. Ja? Oké. Okay. Ik krijg hem dan wel straks weer terug, hè? Want hij moet weer de opslag.
1: Serieus? Zit in de natuurlijk.
0: Ja, nee, ik heb er niet een paar bewaard. Wat is het moment eigenlijk, Anita, dat je dacht van nu word ik oud? Is dat moment ooit een keer geweest in jouw leven?
1: Nou, dat is niet een moment geweest. Dat gaat een beetje met horten en stoten. Als je...
0: Dat je struikelt of overeind kan komen zelf?
1: Voor mij persoonlijk is het... Maar dat is ook alweer raar. Want ik heb al best heel wat jaren last van mijn lijf. Maar het is niet zo dat ik mij al dan heel lang ouder voel. Maar ik denk dat het vooral komt dat als je kinderen ineens langer zijn dan jij... Mm-hmm. En als het huis uitgaan
0: en
1: eigen levens gaan leiden... Ja. En jouw raad en veel minder nodig hebben.
0: Mm-hmm.
1: Maar dat bedoel ik wel met ouder... dat je in een nieuwe levensfase terechtkomt.
0: Ja.
1: Dat gebeurt ook als je ouder wordt. En eigenlijk is elke fase weer toch een beetje opnieuw het wiel uitvinden... omdat je er nooit eerder bent geweest. Dat is ook leuk.
0: Merk je het ook lichamelijk? Of dat je...
1: Oh, ja, hallo.
0: Ja.
1: Als een zwaartekracht hoort...
0: Ja.
1: Dat is een wet.
0: Oh ja.
1: Dat geldt voor iedereen.
0: Ja, alles gaat vallen naar beneden.
1: Ja, het gaat allemaal een beetje gaan. Wordt het anders?
0: En ben jij dan iemand die daar iets aan doet?
1: Zeker wel.
0: Ja?
1: Ik sport heel veel, al heel lang.
0: Ja, dat bedoelde ik eigenlijk niet. Ik bedoel meer met botox en met dat soort dingen. Zo.
1: Ja, maar weet je, dat is niet de oplossing. De oplossing is fysiek in beweging blijven. Sporten, krachttraining doen, mm-hmm. balansoefeningen. Conditie goed op peil houden. En daarnaast kan je natuurlijk ook leuke dingen aan je voorkomen doen. Om er gewoon een beetje frisser uit te blijven zien.
0: En doe jij dat?
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja.
0: Mag ik dan vragen wat je doet? Of vind je dat
1: ik heb hoe heet dat? Ja, de Aztec lift heet dat. Dat is ik had een hele rommelige kaaklijn.
0: Ja.
1: Dat je denkt, kind, wat lig je in de kreukels daar?
0: Wat is zo'n rommelige kaaklijn?
1: Jij kan er haar op laten groeien.
0: Ja, ja.
1: Dat voordeel hebben vrouwen niet.
0: Dat is waar.
1: Ik zou onmiddellijk mijn baard laten staan.
0: Ja.
1: Dus dat is dan wordt het een beetje gladder.
0: Ja.
1: En je verandert niet qua gezicht. Dus ik wil geen andere liften. Dit wil ik niet.
0: Nee.
1: Weet je wel. En dit wil ik ook niet. Nee. Wil ik ook niet.
0: Lach je nou of huil je nou? Je weet het dan niet?
1: Nee, ja, precies.
0: Okay.
1: Dat. Maar wel, ik heb een hele dikke fronsrimpel. Ik heb hem nu ook alweer een beetje. Nou, nu was hij een beetje verzacht.
0: Ja. Oké.
1: Okay. Maar weet je wat ik zo grappig vind?
0: Nou.
1: Vrouwen gaan al 100.000 jaar naar de schoonheidsspecialist, hè? En dat vindt iedereen heel normaal.
0: Mm-hmm.
1: Maar dit wordt toch altijd een beetje bekeken. Oh, doe je dat? Ja, maar er wordt nooit gevraagd. Nee, ga je een specialist? Ja, maar...
0: Nee, maar ik heb er geen waardeoordeel over. Ik ben alleen maar benieuwd
1: of
0: jij...
1: wel een waardeoordeel. Ja. Ik heel lang dacht ik... Nou ja, dat hoeft helemaal niet. Dat klopte.
0: Mm-hmm.
1: Heel lang hoeft het ook niet.
0: Nee. Maar nu, als het wel nodig is, dan is het fijn
1: ja,
0: dat het
1: nodig,
0: kan.
1: Ja, nodig. Dat is, dat is persoonlijk. En ik vind het gewoon... Ik voel me er helemaal prima bij. Maar het is altijd... Doe research. Ga op zoek naar... Waar het goed is, waar ze degelijk te werk gaan.
0: Ja, belangrijk. Okay. Elke vrijdagmiddag hebben wij onze gasten proberen een beetje in de watten te leggen. We hebben ook een cadeautje voor je. Ik zou zeggen, doe even je ogen dicht. Doe even je ogen dicht en ik heb hier iets voor je wat je even moet aanpakken. Doe je hand eventjes. Ja, nee, nee. Ja, bijna. Daar is die. Oké, pak hem maar.
1: Mag ik ook?
0: Ja, je mag hem uitpakken. Je mag hem uitpakken en dan mag je kijken wat erin zit.
1: Gijs!
0: Ja. Het is een actiontas.
1: Oh.
0: En wat zit erin?
1: Een playborstel!
0: Een wc-borstel!
1: Dat is hem!
0: Ja, en dan moet je even uitleggen waarom dat is.
1: Ja, we hebben het in de podcast hebben we het erover gehad.
0: Mm-hmm.
1: En ik zei dat ik was op zoek naar een wc-borstel. En dat was best heel lastig te vinden. En toen zei hij, toen had ik er eentje gekocht. Gekocht en die was, vertelde ik de prijs, die was iets van 35 of 40 euro of zo. Maar ik, nee, maar ook schrik. Nee, maar wel
0: ja,
1: met een hele goede houder.
0: Ja, prachtige houder.
1: Van steen die goed blijft staan.
0: Ja, met en die Swarovski-steentjes ingelegd, toch?
1: Nee, helemaal niet, maar hygiënisch is. Ik vind dat een hygiëne voor een wc-borstel vind ik heel belangrijk.
0: Ja, deze is 1,20 euro.
1: Deze is 1,20 euro bij de Action. Ik ga niet naar de Action.
0: Nee.
1: Nooit.
0: Nee. Maar je hebt hem nu wel, dus je kan hem gewoon gaan gebruiken. Dus
1: ga maar.
0: Nou, dat ga ik doen.

0: Zo kan een oude hit zomaar weer een nieuwe hit worden. Het is de zomerrit aan 2024. Surreal en Stumbling In. En daarvoor natuurlijk geweldige muziek van Bryan Ferry. Het is een van de eerste platen die Anita Witsier hier had ontvangen of zelf gekocht. En heb je nog vragen aan Anita? Dan kan dat via de Radio 10 app. En straks hebben we ook het nieuws. Laura, wat zit erin?
1: Er duiken steeds meer bekende namen op na het datalek. En de droogte legt opvallende oorlogsgeheimen bloot.
0: Oké, nou, ik ben heel benieuwd.
2: Radio 10.
3: Gijs op 10.
4: Deze week in de bonus. Alle Ben & Jerry's en Magnum Pints, 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen, ook 1 plus 1 gratis. En een Ring buitencamera per stuk €34. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
7: Oh my god.
6: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+.
8: Switch nu naar Ziggo en score

0: Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
4: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
9: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Pepsi en Rivella, alle blikjes en flessen tot 1 liter, 1 plus 1 gratis. En Lor Coffee Cups, een doos van 20 stuks, €4,99. We doen met je mee, Plus.
8: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1,500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
10: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
11: Ja, goedemiddag. Over 15 seconden is het exact 5 uur. Hoog tijd voor het Radio 10 nieuws met vandaag Laura Ozinga. Laura, goedemiddag.
12: Goedemiddag. Inspecteurs hebben een rondje gedaan bij dijken tussen Den Haag en Rotterdam en de droogte heeft er flink ingehakt. Er zijn bijna 200 scheuren ontdekt, 6 keer zoveel als een tijdje geleden. Over bijna 20 scheuren zijn grote zorgen, maar een spoedreparatie is nu nog niet nodig. Ghana heeft de Nederlandse drugsmokkelaar opgepakt. Hij stond net een grote partij kook in te laden met een waarde van 6 miljoen, meldt het AD. Het zou gaan om de man die ook betrokken was bij een schietpartij in een ziekenhuis in Zaandam. Hij was op zoek naar een andere man met wie hij ruzie had. Ajax en Zalando hebben ook last van een datalek bij een pakjesbedrijf. Zalando zegt dat de klantgegevens geen gevaar lopen. Ajax weet nog niet of er iets gelekt is. Dat wordt nog uitgezocht. Eerder waarschuwden de Bijenkorf en Bol al voor het datalek. Op het dark web zouden al klantgegevens te koop worden aangeboden. En de extreme droogte in Europa zorgt niet alleen voor lage waterstanden, maar legt ook bijzondere en soms gevaarlijke oorlogsresten bloot. In de Donau bij Boedapest zijn de resten van 2 Duitse soldaten gevonden, samen met een motorfiets, een jerrycan en tientallen antitankmijnen. Ook op andere plekken in Europa komen oorlogsschepen, bommen en munitie tevoorschijn doordat de rivieren droogvallen. En dat zijn bijzondere vondsten, maar soms ook gevaarlijke.
11: En blijven met je vingers vanaf. Hè?
12: Heel dat is erg belangrijk.
11: Maar aan de andere kant is het ook wel weer een voordeel. Want nu komen ze in ieder geval boven water.
12: Ja.
11: En dan kun je ze opruimen.
12: Ja,
11: toch?
12: Zeker
11: dat is wel
12: waar.
11: Weer fijn.
12: Ja, absoluut. Ja. En dan nog het weer. Vanmiddag verdwijnt ook in het noorden de laatste bui. Breekt op steeds meer plaatsen de zon door. En het is zo'n 20 tot 24 graden.
11: Maar het zou ook wel weer fijn zijn als het een beetje gaat regenen. Dat vind ik voor de tuin ook, jongen.
12: Zo.
11: Och, mijn tuin, mijn grassprieten die liepen de Polonaise vandaag. Dat is echt niet normaal. Ik vond het zo fijn. Dankjewel, Laura. En we gaan meteen even kijken of het nog druk is op de Nederlandse wegen. Robin van der Gie, die weet dat. Goedemiddag.
13: Goedemiddag. Hallo. Het valt reuze mee op de A1 richting Amsterdam. Wel een kwartier vertraging tussen Barneveld Bentveld en knooppunt Hoevelaken. Op de A12 richting Utrecht een kwartier tussen Duiven en knooppunt Grijshoord. En op de A58 10 minuten tussen Tilburg-Gerishof en Ulvenhout.
11: Oké.

0: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
6: Praxis.
7: Deze week geeft Radio 10 een draai aan je zomer. Maak kans op zomerse prijzen. Radio 10.

0: Zeepnietjes. Sixes to Nines moet ik altijd aan denken. Ken je die nog? Dat is
1: een,
0: dat is een, precies, ja. Dat lijkt hier spreekend. Nou, niet sprekend, maar het heeft wel iets weg van Exile. En

0: wc-borstel.
1: Met de wc-borstel.
0: Het wordt een soort... Ik zou wel bij de volgende aflevering van de podcast dat je hem gewoon meeneemt. Als
1: eigenlijk
0: een soort
1: wel,
0: award.
1: Ja, ja.
0: En misschien is het ook wel goed, dan maken we een bakje water. En dan doop je ons allemaal met die wc-borstel. Dat zou wel goed zijn, toch?
1: Met water dan.
0: Met water dan, ja. Voor de aankondiging van de vrijdagmiddaggast van vandaag zal ik even kort je cv nog even doornemen. Voor de mensen die net inschakelen. Summertime, een stuk of twee. Love Life, de ASO-show. Hints, 10 voor taal. Memories, bloot gewoon. The Passion, de reunie. Ja, deze vrouw die draait al een aantal jaartjes mee in de tv-wereld. En bij ons zit ze lekker in de radiostudio. Anita Witz hier. Wat fijn dat je er nog...
1: Love Life?
0: Love Life, ja.
1: Sommige dingen heb ik ook verdrongen, denk ik.
0: Oh, dat, ja. Ik wilde nog zeggen, wat is een programma? Wat is Love Life?
1: Geen
0: maar dat weet je dus niet
1: idee.
0: Meer.
1: Nee?
0: Nee.
1: Nee,
0: oké, nou, je hebt het wel gepresenteerd.
1: Oh, leuk.
0: Je hebt een hele lijst heb je via Wikipedia. Weet je wat zo gek is op jouw Wikipedia-pagina?
1: Nou, vertel.
0: Daar staat niet de zestigers bij, de podcast.
1: Echt niet?
0: Nee, dat staat er niet bij.
1: Hoog tijd. Wie houdt dat bij die Wikipedia? Dat zijn
0: Michel,
1: Wikipedia
0: jouw
1: mensen.
0: Man waarschijnlijk. Maar ja? die heeft het nog niet helemaal op zijn netwerk.
1: Oké.
0: We hebben het net al gehad over quizzen die jij presenteerde. Hints, 10 voor taal.
1: Ja. Leuk om een spel te presenteren.
0: Ja, vind je dat zo leuk?
1: Dat is zo leuk.
0: Ja.
1: Je hebt natuurlijk een heel ander soort dynamiek dan wanneer je een interview met mensen hebt of serieus programma.
0: Maar dat is best wel een tijdje geleden dat je dat gedaan
1: hebt. Ja, zeker met Marcel van Tilt. Hè. Het was een samenwerking tussen een co-productie tussen België en Vlaanderen en Nederland.
0: Mm-hmm.
1: En het is niet zo dat de Vlamingen altijd wonnen. Oké, ze hebben wel iets vaker gewonnen dan Nederlanders.
0: Ja, ik wil net zeggen, ja, ze waren wel het slimmer.
1: Maar dat misverstand, ze wonnen eigenlijk altijd, dat is niet waar.
0: Oké. 10 voor taal.
1: Mm-hmm.
0: Dat vond ik echt, dat vond ik zo leuk.
1: Leuk, hè?
0: En wij bij 10 houden wel van taal. Dus ik vroeg me af, ben je het verleerd of niet?
1: Ga je naar mijn taal?
0: Ja, zeker. We gaan
1: Niet met hints. Of ga je niet over de liefde? Daar weet ik alles van.
2: Het is 10 voor taal. Het spraakmakende taalspel tussen Nederland en Vlaanderen.
1: Anders.
2: Hier zijn Anita Witzier en Marcel Hotel.
1: Heel lang geleden.
0: Nee, dat is heel lang geleden, maar dat is leuk.
1: Ik
0: maar taal verleer je niet. Kijk, en hints wilden wij, daar zaten we vanmiddag even op de redactie over te praten. Wilden we ook spelen op de radio, maar dat werkt niet op de radio,
1: precies.
0: Hoor. Nee, oké. Goed, 10 voor taal. Wat is de betekenis van het moeilijke woord in de zin? Tot mijn verbazing zag ik onder het raam ineens een woutermannetje. Is een woutermannetje.
1: Ik zou denken dat ze een vogel zijn, maar
0: is dat
1: ook aan kiezen.
0: Is dat... Je bent echt de slechtste kandidaat.
1: Ik neem even een slokje.
0: Ja. Is dat A, een eekhoorn, een woutermannetje? Of is een woutermannetje een kabouter? Dat is B. Of C, een latje? Wat is dat?
1: Zou het een boutermannetje moeten heten? Een kaboutermannetje. Dat is ook wel een latje zijn.
0: Een latje! Oh, dat is goed. Dat is goed beantwoord.
1: Check.
0: Hartstikke goed. Wat is de betekenis van het moeilijke woord in de zin? Volgens de bioloog is het goudhaantje een endemische vogel. Endemisch. Is endemisch A, bedreigde, B, veel voorkomende of C, inheemse?
1: Ja, ik dacht inheems.
0: Je dacht inheems. Nou, dat heb je helemaal goed gedacht. Ja, goed hoor. Nou, nog één vraag en dan heb je ook een 10 op 10 voor taal. Hoe spel je het woord geëxperimenteerd?
1: Ja, flauw.
0: Ja, oké. Jammer, oh nee. Nee, dat is heel jammer.
1: Het eindigt op een D.
0: Het eindigt op een D.
1: G-E,
0: nou, dat,
1: E-X.
0: Nee, nou, maar dat, nee, maar weet je het echt niet?
1: Ge, en dan de E-G-X. G-E-E-X. P. Ik moet het voor me zien.
0: Ja, geëxperimenteerd.
1: Ja,
0: dat is ook goed.
1: Fotodemo.
0: Ja, dames en heren. 3 goed. Je bent het nog niet verleerd.
1: Maar met klotsende oksels.
0: Ja, dat snap ik. Maar je vindt spelletjes zo leuk. Maar de laatste tijd heb je nooit meer een spelletje op tv gepresenteerd.
1: Nee.
0: Waarom niet?
1: Ja.
0: Goeie vraag.
1: Ik ga er niet over, Gijs.
0: Nee?
1: Ik ga er niet over. Nee, kijk, wij bij
0: het management
1: KBNCV,
0: vond het geen goed idee bij de KRO en CV. Het management bij de KRO. Het management bij de KRO vond het geen goed idee.
1: Nee, ik denk dat je gelijk hebt, Gijs. Kijk, bij KRO en CV binnen het profiel passen eigenlijk geen spelletjes meer.
0: Mm-hmm. Nee.
1: En dus ja, dan zijn er geen spelletjes. Maar het is gewoon heel erg leuk om te doen.
0: Ja.
1: Merkte ik toen ik dat voor het eerst deed. Het is een discipline die natuurlijk weer heel anders werkt dan een groot showprogramma, wat ik ook heb gedaan. En dus het is leuk om al die verschillende facetten een keer gedaan te hebben.
0: Ja, maar nu ben je ZZP'er.
1: Zeker.
0: Want we hebben in de krant gelezen dat je na 30 jaar niet meer verbonden bent aan de KRO en CV. Je bent ZZP'er. Je mag dus eigenlijk doen wat je wil. Je mag overal naartoe.
1: Ja.
0: Of zit daar een clausule in dat je mag wel ZZP'er zijn, maar alleen maar voor de KRO en CV?
1: Dat ik mijn kunsten niet elders mag vertonen. Nee, precies. Nee, er zit er niet zo'n clausule aan. Nee, zeker niet. Nee, okay. Kijk, ik ga dit najaar ook weer een vervolg maken op het programma over palliatieve zorg, wat we vorig jaar hebben gedaan, alleen in een heel andere vorm.
0: Prachtig programma.
1: Ja, heel mooi. Dankjewel. Ja. Samen met Joris Lintzen. En ik ga ook weer meewerken aan Verwies ik jij een kaarsje op? Het programma met alle zielen wat we ieder jaar
0: ook een
1: doen.
0: Heel mooi programma.
1: Ja, ook een heel mooi programma.
0: Dat was mijn eerste kennismaking met de KRO en CV. Want toen heb jij mij nog geïnterviewd. Mijn moeder was toen net overleden.
1: Ja. En jouw moeder had ooit tegen jou gezegd...
0: Ja, ik weet waar je naartoe wil, ja.
1: Ja.
0: Ja. Toen mijn moeder heel ziek was, toen had ze Alzheimer. En toen heb ik een keer naast haar gezeten. En toen heb ik tegen haar gezegd van... je hebt het hartstikke goed gedaan. En ik ben heel trots op je. En toen was mijn moeder even helder. En toen zei mijn moeder, je doet wat je kunt.
1: Je doet wat je kunt.
0: Je doet wat je kunt. Ja. En dat vond ik...
1: En toen je me dat vertelde, dacht ik, ja, maar dat is zo fijn. Omdat het gewoon in je achterhoofd. Want je denkt vaak, ik moet eigenlijk dit, ik moet dat, ik moet zus, ik moet zo. Maar je doet wat je kunt.
0: Je doet wat je kunt.
1: En dat gaf mij een soort van rust.
0: Ja, klopt.
1: Ja.
0: En heb je, want de afgelopen jaren heb ik je nog wel gezien, ook bij de PC. Maar je was net aan het vertellen, er komt dus een nieuw vervolg op de palliatieve zorg.
1: Ja, dat programma heette Leef tot het laatst. Er is nu een herhaling van te zien.
0: Ja.
1: Maar wij gaan, dit was een hele andere vorm, heeft ook met budgetten te maken.
0: Mm-hmm.
1: Joris en ik gaan het in de vorm van een wandeling doen. En één van ons wandelt met degene die de palliatieve zorg ontvangt. En palliatief betekent niet dat je uitbehandeld bent. Alleen je kan niet meer beter worden. Want je krijgt bijvoorbeeld nog wel pijnstilling of medicatie om bijvoorbeeld het proces te vertragen.
0: Ja.
1: Waar je aan leidt. Alleen je kan niet meer genezen. En de ander, die spreekt dan met een dierbare van die persoon. Dus dan heb je eigenlijk aan twee kanten het verhaal hoe je erin staat. Wat doet het met je verhouding? Je onderlinge verhouding? Wat doet het met je blik op het leven? Ga je anders naar elkaar kijken of niet? En hoe zijn je gesprekken daarover?
0: Ja. Lijkt me heel bijzonder om dat te doen.
1: Ja, dat is het.
0: Om dat te maken, ja.
1: Ja.
0: En de Passion, dat heb je natuurlijk ook gedaan. Dan ben je de...
1: 5 jaar.
0: Ja.
1: Gedaan.
0: Maar is dat klaar nu? Komt er een nieuwe verslaggever?
1: Weet je nooit, Gijs.
0: Oh.
1: Je weet het nooit. Het leven is één groot mysterie.
0: Ja, maar dag. Je bent toch wel geboekt voor volgend jaar, of niet?
1: Ja,
0: Of nog niet? Je bent dus nog...
1: Je weet het niet, hè?
0: Och, jeetje.
1: Leuk, hè?
0: Ja.
1: Cliffhanger.
0: Ja, zo kun je het ook brengen, maar het lijkt mij best frustrerend.
1: Oh, helemaal niet.
0: Nee?
1: Oh, nee.
0: Oh, oké. Okay.
1: Nee.
0: Staat er nog iets op je bucketlist? Heb je nog iets waarvan je zegt, van, nou, dat zou ik heel graag willen doen?
1: Ik denk dat...
0: Als je langer stilhoudt, dan wordt een noodband ingestuurd.
1: Ik weet het. Ja, ik heb zoveel, zo verschrikkelijk veel mooie en bijzondere en leuke en leerzame en bizarre dingen gedaan. Ik zou het niet kunnen bedenken. Weet je, ik geef nu heel veel training en coaching aan voor mensen die op wat voor platform dan ook hun verhaal willen vertellen.
0: Mm-hmm.
1: En dat is nu wel mijn nieuwe weg. Daar vind ik heel, dat beleef ik zoveel plezier aan.
0: Kennis doorgeven.
1: Doorgeven. En dat is voor mij ook nog steeds heel erg leerzaam.
0: Mm-hmm.
1: En natuurlijk, als er iets moois voorbij komt, iets heel interessants, zoals weet je, als het gaat over iets als palliatieve zorg of iets maatschappelijks, ja, dan wil ik dat heel graag doen. Maar ja, ik verveel me geen seconde.
0: Nee.
1: Dus ik heb geen bucketlist eigenlijk. Ik ben heel veel meer zelfs dan tevreden. Ik heb het fantastisch.
0: Wij waren ook heel tevreden.
1: Echt?
0: Wij vonden het heel fijn dat je hier was vandaag. Anita is hier, hartstikke fijn dat je bent. En de eerstvolgende aflevering van de podcast van de 60ers, die staat binnenkort weer online.
1: Zeker.
0: Wanneer, dat weten we niet precies, maar dat gaat gebeuren.
1: We gaan erop nemen.
0: Ik wens je een fijn weekend.
1: Ook zo.

0: is Gijs op 10. Het is vrijdag alweer. Ja, het gaat zo ongelooflijk snel. En wat gebeurt er in de wereld? Dat weet Laura. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Laura. Wat zit er in het nieuws ook?
1: Er komen extra maatregelen tegen vrachtwagens op de Merwedebrug. Mm-hmm. En dat ene glaasje alcohol per dag. Hoe onschuldig is het eigenlijk?
2: Wat?
1: Ja, drink jij maar lekker verder. Je hoort het zo.
3: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
4: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis

0: ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkit dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we er al?
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
4: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.

0: doneren.
1: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
2: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
1: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
3: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Kom

0: Zakelijk Retour.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Nu Rascal & Friends, luiers en luierbroekjes, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Wat ga jij morgen doen?
4: Vullen in de achtbaan?
3: Aapjes kijken in de dierentuin?
4: Of lekker ontspannen in de sauna?
3: Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
5: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
6: Ja, goedemiddag. Vanavond koelt het een beetje af. Vannacht wordt het maar 6 à 7 graden. Morgen warm tot 25 graden. Misschien wel 28 graden. Zondag 30. Oh, nou, is het mogelijk.

0: zeker. Dat weet Robin van de regie. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Nou, wel bijna nergens. Dat is dan weer positief.
0: En bijna nergens.
1: Bijna nergens. En de files die er staan, die zijn ook heel erg kort. Op de A2 Maastricht-Eindhoven ook maar 10 minuten file tussen knooppunt Leenderheide en De Hocht. Wel een beetje druk op de A7, beide richtingen. Richting Heerenveen heb je tussen Breesanddijk en Kornwerderzand een kwartier vertraging. Richting Den Oever ook een kwartier tussen Zurich en Breesanddijk. En op de A73, 10 minuten vertraging tussen Nijmegen, Dukenburg en Beuningen.
0: Oké, nou heel veel sterkte. Ik moet even dit glaasje zo snel mogelijk opdrinken. Want binnen een paar minuten krijgen wij te horen dat je maar 1 glaasje per dag mag drinken. Maar dat is nu nog niet het geval. Straks gaan we ook de top 4040 seconden spelen. Dus dat is wel lekker. En dan maak je file net even iets draaglijker als je erin staat. Wat is het nieuws? Lara Ozinga, goedemiddag.
2: Goedemiddag. In Zuid-Holland moeten 2 plekken versterkt worden die verzwakt zijn door de aanhoudende droogte. Het gaat om een kade bij Hoogmade en een dijk bij Reeuwijk. Ze staan niet op doorbreken. Er rijden nog steeds vrachtwagens en touringcars over de Merwedebrug. En daarom gaat Rijkswaterstaat nu...
0: Dat mag toch niet?
2: Nee, dat mag niet.
0: Dat is toch verboden?
2: Ja, want die constructie is verzwakt. En daarom worden er nu ook waarschuwingsborden bij geplaatst bij de grens. Ja, de brug is dus inderdaad gesloten voor zwaar verkeer, omdat de constructie verzwakt is.
0: Maar hoe kunnen ze dan toch die weg overgaan? Zijn dat dan mensen uit het buitenland dat ze niet weten dat die brug
2: dicht is? De kennis weet ik niet, maar ik weet wel dat er, en daar is ook wel veel over te doen geweest, dat Nederlandse vrachtwagenchauffeurs, die krijgen dan een boete. Maar er zijn andere Europese regels waardoor zij geen boete krijgen. Dus daar is ook weer alles om te doen.
0: Ja, is ook stom.
2: Maar ook dat mag niet. Er wordt van alles aan gedaan om het te voorkomen.
0: Heel goed.
2: In België is een Nederlander opgepakt die een tijdje geleden zijn enkelband doorknipte en op de vlucht sloeg. Hij werd gevonden op een camping. Hij was veroordeeld voor diefstal en afpersing.
0: Oké. Nou, even kijken. We maken ons toch een beetje...
2: Hou je glas maar stevig vast, Gijs.
0: Hou je glas maar vast.
2: Ja, want er komt hier 1 wijntje of 1 biertje per dag. Kan dat eigenlijk nog?
0: Ja.
2: Volgens de Gezondheidsraad is namelijk ook 1 glas alcohol per dag schadelijk. Maar bijna de helft van de Nederlanders gelooft dat niet en vindt een dagelijks drankje gewoon heel normaal, meldt RTL. Opvallend is wel dat jongeren juist minder alcohol drinken en vaker kiezen voor alcoholvrij.
0: Ja, dat is waar. En het grappige is dat, want op Instagram en op TikTok en op Snapchat, het is allemaal helemaal niet cool om te drinken.
2: Nee.
0: En niet te roken.
2: Nee.
0: Is ook niet cool.
2: Nee, klopt.
0: Het is ook
2: cool
0: allemaal. Om 37 uur per dag op je telefoon te zitten.
2: Ja, supercool.
0: Maar dat is even wat anders.
2: Ja.
0: Verplaatsing van je verslaving.
2: Zo kan je het wel zeggen. Het is een verplaatsing van de verslaving. Ja, want ouderen die houden dus wel vaker vast aan hun dagelijkse glaasje.
0: Zeker.
2: Maar dus inderdaad ook de verkoopcijfers die laten dus inderdaad zien dat alcoholvrij bier nu gewoon steeds populairder wordt. Ja, de vraag is dus eigenlijk, verandert onze kijk op alcohol of blijft dat ene glaasje voorlopig gewoon op tafel staan?
0: Maar is het nou goed of is het nou niet goed?
2: Het is niet goed.
0: Het is niet goed.
2: Nee, de Gezondheidsraad die meldt nu, het wordt natuurlijk al wel vaker genoemd, maar
0: zit
2: dat...
0: Zit iemand met tranen in haar ogen zit ze mee te schudden? Het is niet goed.
3: Alles wordt ons afgepakt.
0: Ja, dat is wel waar. Ja, alles wordt ons afgepakt.
1: Ik heb

0: kunt je toch niet voorstellen dat je dan... Je hebt toch nu af en toe zie je weer die beelden... dat mensen dan de eerste kennismaking hadden met de mobiele telefoon. Mm-hmm. Nee hoor, ik heb geen mobiele telefoon nodig. Nee joh, lekker onbereikbaar blijven. Ja, ja. We zijn nu allemaal verslaafd. Kun je toch niet voorstellen dat we over 30 jaar denken... dat we massaal aan het drinken waren. Ja,
1: laten we het zo eens zeggen. Dat 50 jaar geleden was het zo normaal om hier zelfs in een radiostudio... gewoon een pakje sigaretten open te maken. En dan stond je in een dampende radiostudio. En iedereen die rookte mee. Ook al was je zwanger. Het maakt allemaal niet uit. Kinderen, uit alles. En dat is tegenwoordig ook niet meer zo. Dus misschien, maar heeft drank datzelfde effect?
0: Nou ja, en wat ik me ook afvraag. Jij zegt net, Laura, dat... wat zei je? Jongeren, die vinden het dus vooral echt niet meer cool en dergelijke.
2: Nou ja, dat neemt inderdaad af.
0: En ik ben de jongere van de redactie. Ik weet niet, maar ik heb daar niet zoveel last van.
3: Ja, maar zoveel jongeren ben je nou ook weer niet.
1: Nee, dat vind ik ook niet.
0: Nee, jongeren
1: hebben het echt over significant jonger. Hebben het dan over. Okay. Ja. Goed, wat is wel wijs om hoeveel glazen mag je drinken?
2: Ja, ik durf het bijna niet meer te zeggen, maar eigenlijk gewoon niet. Ja, alcohol is gewoon niet goed voor je, jongens. Nee. Het is nog schadelijker dan al werd gemeld in eerdere adviezen.
1: Oké, nou, ik vond het een heel stom bericht. Ja,

0: aankondigd op de radio als Belinda Carlisle. En dat vond ik eigenlijk ook wel een mooie naam. Net als Ilse Delanger. Belinda Carlisle en Heaven is a Place on Earth.
1: De top 4000 in 40 seconden.
0: Net als Snow Patrol. Ja, top 4000 in 40 seconden. We gaan het weer spelen. 10 nummers moet je herkennen in 40 seconden tijd. Dan kun je €100 aan thuisbezorgd goed winnen. En je kunt je kwalificeren als je de volgende vraag goed beantwoordt. En dan is die €100 voor jou. En die kun je vanavond dan met... Nou, dan moet je het wel goed doen natuurlijk. En dan zou die €100 van jou kunnen zijn. Belinda Carlisle, of Belinda Carlisle, laat ik het even goed doen, staat naast Heaven is a Place on Earth met nog 2 platen in de top 4000. Noem 1 van die 2 platen. Dus Belinda Carlisle staat met Heaven is a Place on Earth nog met 2 platen in de top 4000. Noem 1 van die 2 platen. Heb je antwoord via de gratis Radio 10 app. En misschien speel je zo mee voor €100 thuisbezorgd. Te goed, hier op 10.

0: 2024. Ja, top 4000 in 40 seconden. Dat gaan we weer spelen. En we doen het vandaag met iemand die ergens in een windtunnel zich bevindt. Jolanda uit Tiel. Dag Jolanda, goedemiddag.
1: Hallo.
0: Hallo.
1: Verkeerplaats
0: aangeland. Oh, je bent eindelijk op verkeerplaats. Ja, dan kun je even rustig luisteren. Dat is natuurlijk wel lekker, toch?
1: Ja, precies.
0: Ja. Oké. Je weet wat de bedoeling is. Je mag zo lekker meespelen. Want je had ook een goed antwoord gegeven. Belinda Carlisle die staat naast Heaven is a Place on Earth nog met twee platen in de top 4000. Noem één van die twee platen. Leave a Light On, Circle in the Sand. Welke had jij naar ons toegestuurd?
1: Circle in the Sand.
0: Oké, nou Leave a Light On is een van die anderen. Dus dat betekent dat je mee mag doen, Jolanda.
1: Heel graag.
0: Welke parkeerplek sta je nu?
1: Ik sta in Hilsum. Net van de A50 af.
0: Oké, toeter is met je auto.
1: Ja, ik heb hem uitgezet.
0: Oh, je hebt hem uitgezet. Oké. Anders kunnen andere mensen die er dan voorbij rijden. Ja, goed zo. Er zijn andere mensen die het dan wel horen. Heel goed. 40 seconden krijg je de tijd om 10 platen uit de top 4000 te herkennen. Bij elk fragment moet je zo snel mogelijk de titel of artiest roepen. Als je nou niet weet, pas dan. Zetten we de tijd stil. Dan gaan we naar het volgende fragment. En als het je lukt, binnen 40 seconden 10 platen of artiesten te herkennen, dan heb je 100 euro te pakken aan thuisbezorgd goed.
1: Oké, heel goed.
0: Dat is lekker, hè?
1: Zeker.
0: Oké, nou, ik wens je heel veel plezier. We gaan gewoon lekker spelen. Sta ik op de speaker?
1: Nee, ik heb de vierde oortjes.
0: Nee, want ik hoor mezelf steeds in... Ik hou ontzettend veel van mezelf, maar om me steeds zo terug te horen, dat vind ik wat lastig.
1: Nee, dat snap ik.
0: Oké, zullen we gaan spelen?
1: Laten we beginnen.
0: Dan is hier fragment nummer 1.
1: Belinda Carlisle.
0: Huppakee. We zitten hier allemaal in de studio en we leven met je mee. Hè? De hele middagcrew.
2: Hallo.
1: Hallo, leuk.
0: Okay, ik heb er nog één.
1: Brown Sugar.
0: Ja, hoe is het mogelijk? Ze zongen het ook. The Rolling Stones, heel goed. Dit is fragment nummer 3. Ja, Feel van Feel. Ja, dat is een hele leuke band, Feel.
1: Van Robin Williams.
0: Robin Williams, heel goed. Feel is wel meer dan voldoende. Het is of de titel of de artiest. Mag alle twee, maar het gaat er zoveel tijd vooraf. Dat is zonde. Ik heb er nog één.
1: Pink.
0: Heel goed. Dat kwam van diep. Pink en Rachel Glass. Dit is de volgende. Ja! Nou, het is niet Hard of America, of For America, maar het is gewoon For America. Een van de beste platen die er ooit is gemaakt van Redbox. Dat ik dat zeg. En, Rick van de redactie, die is er vandaag niet, maar als hij dat hoort, dan begint hij echt te stijgeren. Hij vindt het verschrikkelijk. Lisanne vindt hem overigens wel heel goed. Ik heb er nog één.
1: UB40.
0: Ja, joh, dat is zijn stemgeluid. Red wine. Heel goed. 15 seconden heb je nog over. 6 heb je er gedaan. Je moet er nog 4. Hier is de volgende.
1: Celine Dion.
0: Heel goed. Ik was zo bang dat je Titanic zou zeggen. Maar dat is het niet. Het heet My Heart Will Go On. Celine Dion. Yes. Nog 3. Hier is de volgende.

0: mij, deel 2. Oeh, daar heb je lang over nagedacht. Ja, ze zingen natuurlijk CD van jou, CD van mij. Ja. Acta in de Munnik. Dat betekent dat je moet er nog 2. Je hebt nog maar 5 seconden over. Ik wens je heel veel succes met het volgende fragment.
1: Ain't no mountain high enough.
0: Ja, ik hoorde wat je zei. Marvin Gaye en Tammy Terrell. Ain't no mountain high enough. Ik heb er nog 1. Tenminste, die heb ik nog nodig. En nog 3 seconden heb je over. Hier is de laatste misschien wel.
1: Oh, dit is
0: kloten, nee. Vervelend, naar. Ach, je telefoon is trouwens niet eens, hè, heb ik het idee.
2: Oh.
0: Ben je er nog of niet? Het is niet net alsof ik 27 MC aan het doen ben. Hallo, Breaky Breaky, is Jolanda, is er nog in de buurt? Nee, nee. Het zit er niet in, hè? Jolanda, Breaky Breaky, dit is de radio. Hallo, standby, ben je standby, Jolanda?
2: Jolanda,
0: Jolanda, de gijsbokjes die komen zo snel mogelijk jouw kant op. Ja. Nou, dat is fijn. Goed, ik wens je sowieso een fijn weekend.

0: wat een hit was dat, joh. En je hoort het natuurlijk allemaal bij Gijs op 10. Het is de meeste muziek in de middagshow. We gaan straks weer... we gaan straks iets magisch doen. En wat voor magie er op de radio vertoond zal worden... dat ga ik je zo uitleggen. Maar we hebben straks ook het nieuws. Laura, wat zit erin?
1: Er is een voortvluchtige Nederlander opgepakt in België. En een dagje pretpark kreeg voor deze bezoeker een onverwachte en pijnlijke wending.
0: Oh jeetje, wat gebeurde er dan?
1: Dat hoor je zo.
0: Dat dacht ik al.
2: Radio 10.
3: Gijs op 10.
4: Deze week in de bonus. AH Witte, Cotton Sweet Rood en Sabeldruiven. 1 plus 1 gratis. AH Bolhapjes 3 stuks voor 5,99. En alle AH Greenfields Beefburgers 2 stuks. 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Switch nu naar Ziggo en score een...

0: Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.

Schoon en voldaan met Vibra. Nu, Dusty en Scrub Daddy 3-in-1 Promo Pack. Een set met Dusty ontvetterspray citroen. En twee Scrub Daddy sponsen voor maar €4,99. Ook op Vibra.nl. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.

0: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
1: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
3: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
4: Goedenavond, inmiddels 1 minuut over 6. Hoog tijd voor het Radio 10 nieuws met vandaag Laura Osinga. Laura, goedenavond.
5: Goedenavond. Bij Leiden en Gouda moet ingegrepen worden bij een kade en een dijk. Ze zijn aangetast door de droogte, maar staan niet op doorbreken. De kade zou toch al worden aangepakt, maar dat gebeurt nu dus eerder. De dijk wordt versterkt met klei. Met andere dijken in Zuid-Holland gaat het ook niet goed. De politie was al een tijdje op zoek naar een Nederlander die bijna 2 maanden geleden zijn enkelband doorknipte en op de vlucht sloeg. Maar hij is nu gevonden op een camping in België. Hij wordt binnenkort uitgeleverd. De man was veroordeeld voor diefstal en afpersing en mocht zijn straf thuis uitzitten. Er komen meer maatregelen om te voorkomen dat vrachtverkeer over de Merwedebrug bij Gorinchem rijdt. Die is daar namelijk te zwak voor en dus geldt er een verbod. Maar toch rijden er nog dagelijks vrachtwagens overheen. Daarom komen er nu bij de grens ook waarschuwingsborden te staan. In Walibi Holland in Biddinghuizen is gisteravond iemand een deel van zijn vinger kwijtgeraakt in een attractie.
4: Want?
5: Ja, het gaat volgens Omroep Flevoland om een Duitser die zijn handen buiten het bootje had. Terwijl je handen juist binnenboord moet houden.
4: Ja, altijd binnen het bootje houden. Dat staat ook overal.
5: Ik weet ook nog wat mijn ouders dat vroeger al tegen mij zeiden. Ja. En ja, dat zit er dan in. Maar bij deze man dus niet. Ja, dus,
6: en dan met de vinger tussen het bootje en de reling.
5: Ja, en dus ook echt dusdanig dat hij dus een deel van zijn vinger is kwijtgeraakt.
4: Oh echt?
5: Ja.
4: En die hebben ze niet meer teruggevonden?
5: De vinger is niet meer teruggevonden.
6: In het water. Even vissen.
7: Stel je voor dat je volgens een boot bent en zie je dat ding zo langs te drijven.
4: Mag je geen grappen over maken, maar ik geloof niet dat hij het verstaat, want hij komt uit Duitsland. Dus.
5: Nee, dat scheelt er weer. Ja. Nou ja, als je wil gaan zoeken, het kan, want de attractie was vandaag gewoon weer open.
4: Oh.
5: Vanavond is het zonnig en droog. Vannacht wordt het 8 tot 13 graden. Morgen opnieuw een warme dag met temperaturen die dan kunnen op gaan lopen naar 28 graden.
4: Ja, ik zie allemaal mensen daar zo zoeken nu. Een vingertopje. Oh, wat vreselijk. Dankjewel, Laura. En goed nieuws dat het morgen weer lekker weer wordt. En is het ook lekker op de weg? Dat weet Robin van der Gie. Is nog druk of valt het mee? Goedenavond.
8: Goedenavond. Nee, het valt reuze mee. Behalve de A2 Maastricht-Eindhoven. Daar ben je 20 minuten langer onderweg door een ongeluk tussen Valkenswaard en knooppunt De Hocht. Op de A7 richting Hoorn heb je 10 minuten file tussen Brezandijk en Den Oever. En op de A67 Eindhoven-Turnhout sta je een half uur stil tussen Leenderheide en de Randweg N2.
4: Oké, nou heel veel sterkte bij. Blijf sowieso bij je. En het is de meest magische middagshow ter wereld. In ieder geval van Nederland. Zeker voor fans van Harry Potter. De nieuwe theatersensatie Harry Potter en het vervloekte kind is nu te zien in het AFAS Circus Theater. En hoor jij een nummer met magic in de titel? App dan meteen het woord magic. En wie weet win jij 2 tickets van 10.
9: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: Vul je voorraad.

0: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine mineralen koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
3: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
4: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op alle Zeta Bever Bytes. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Deze week geeft Radio 10 een draai aan je zomer. Maak kans op zomerse prijzen. Radio 10.

Natalie en Brulia en Torn en Level 42 en Lessons in Love. Je hoort het allemaal hier natuurlijk. Meeste muziek in de middagshow. En het is al avond. Oh jongens, het gaat zo snel. Het is 14 minuten over 6. Wees welkom bij Gijs op 10, de vrijdag aflevering. Het is de vrijdagmiddagborrel. Nou ja, we mogen eigenlijk niet meer borrelen. Dat heeft Lara ons net uitgelegd. Dat het heel slecht is om drank te nemen. Lisanne die is huilend de studio uitgerend. Alles wordt ons ontnomen. Maar wij doen nog gewoon elke vrijdagmiddag de lekkere vrijdagmiddagborrel. En we hebben hele gezonde witte ballen.

0: files. En we gaan niet naar huis voordat jij ook thuis bent. En vroeger, toen wist je bij iemand met een zonnebril vooral niet waar die naar keek. Maar tegenwoordig moet je op je hoede zijn bij alle brillen. De slimme brillen van Meta zijn namelijk flink in opmars. In het montuur zitten hele kleine cameraatjes en microfoontjes waarmee je vrijwel ongemerkt kunt filmen wat je ziet en ook foto's kunt maken. Brandt wel een heel klein lampje als de camera aanstaat. Maar ja, dat zie je niet. Het is niet echt het zwaailicht van een politiewagen. En dus duiken op sociale media steeds meer filmpjes op van mensen die helemaal niet weten dat ze gefilmd worden. Ja, soms gewoon op straat. En dat is heel lullig als je nou je ziek hebt gemeld en je ziet dan je op die dag wel op straat lopen. Dat is heel vervelend. Maar er zijn zelfs vrouwen opgenomen op het toilet. Nou ben ik heel benieuwd dat er iemand dan met een bril daar staat. Die is dat dus aan het filmen, maar dat is heel gek. De brillen hebben inmiddels ook een weinig subtiele bijnaam gekregen. De gluurbril. Privacy-deskundigen maken zich zorgen, want voor je het weet wordt een privégesprek ineens wereldnieuws. Al is zo'n bril ook niet voor iedereen een optie, hè?
1: Ik zie niks niet meer. Ik zie niks niet meer.
2: Ja, mijn grootvader die was blind en dement. En die vergat dus altijd dat hij blind was. Ja, dan blijf je bezig, hè. Dat is een soort visueuze cirkel. Hè. Mijn grootvader is uiteindelijk gestorven. Die had iets in zijn oog gekregen. Een Peugeot 206.
3: Gijs op 1. De meest

0: What a Fool Believes.
1: Tickets van 10 voor Harry Potter.
0: Ja, daarvoor Bruno Mars, 24K Magic. En ik zei al, als wij een plaat draaien waar Magic in zit, als de wieder weer gaat, moet je dan Magic appen naar de Radio 10. Nou, je moet helemaal niks, maar ja, dan maak je kans op kaarten voor de theatersensatie van Harry Potter. Deze en komende vrijdag moet je live luisteren naar Gijs op 10. Je moet eigenlijk elke dag luisteren naar Gijs op 10. Nou, je moet, ik zeg het de hele tijd, je moet, maar dat hoeft helemaal niet. Maar hoor je een hit met Magic in de titel, app dan het woord Magic zo snel mogelijk naar ons toe. Iemand die dat gedaan heeft, die gaan wij terugbellen. Er zijn heel veel appjes. Even aan Robin vragen. Ongeveer. Hoeveel mensen hebben Magic geappt?
2: Je verwacht het niet, maar er zijn dus meer dan 1500 mensen die geappt hebben.
0: Nee, serieus?
2: Heel populaire actie.
0: Oké, Laura, wat... Ja, ik kan dan wel... noem een nummer tussen de 1500, maar dat slaat nergens op. Zullen we gewoon random iemand bellen?
2: Ja.
0: We gaan random iemand bellen. Even kijken of, of diegene... Of die ook een, of een soort, soort toverspreuk. We zullen hem...
3: Joehoe, hi, met Yvonne.
0: Hallo Yvonne, hi. Je spreekt met de opruimingsdienst. Oh, ik kan dit zo slecht. Ik kan, Yvonne, je spreekt met Gijs, van Gijs op 10.
3: Hi Gijs, met Yvonne.
0: Hi Yvonne, hallo. Even een vraag, ben je fan van Harry Potter?
3: Ja, immens. Echt, ik heb alle boeken in het Engels en ik heb ze verslonden.
0: Je hebt ze verslonden. Nou, ik heb goed nieuws voor je. Je wint 2 tickets voor de theatersensatie. Harry Potter in het Avond Circus Theater in Scheveningen. Ja, want hier ben je nog niet geweest, hè, denk ik.
3: Cool, man. Wat zei je?
0: Hier ben je nog niet geweest, denk ik.
3: Nee, daar ben ik zeker niet geweest. En echt... Serieus, ik hoor die actie net op de radio.
0: Ja.
3: Ik luister tegenwoordig op vrijdag alleen naar jou.
0: Ja.
3: Dan ga ik waarschijnlijk switchen.
0: Nou,
3: en ik heb net die app aangemaakt.
0: Nou, Het slijmen had eigenlijk van tevoren moeten groeien. En dat hoeft er niet na afloop. Maar het, Yvonne, van harte gefeliciteerd. Die tickets komen echt zo snel mogelijk naar je toe.
3: Cool.
0: En laat even weten hoe je het vond, hè?
3: Wat zei je?
0: Laat even weten hoe je

0: Waar zit je nu aan te denken, aan welk vergepenietje? Jij zit ook te denken, hè, Laura?
1: Ja, ik zit ook te denken.
0: Ja?
1: Ja, maar aan misschien iets anders.
0: Je zit te denken aan wat we in het nieuws hebben. Ja. Oké, nou, vergepenietjes kun je bij mij achterlaten. Stuur mij een WhatsAppje en dat komt allemaal goed via de Radio 10-app. En wat zit er in het nieuws?
1: Ophef over een VVD'er die vorig jaar belangrijke informatie zou hebben achtergehouden. En de 85-jarige Jacob runt zijn winkel op een wel heel authentieke wijze.
0: Ik ben heel benieuwd op wat voor wijze dan.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we het van weer?
3: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Danio romige kwark, 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Plus meloenen, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke €10 ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
7: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en maak van jouw zomer de leukste. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
8: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zo'n

0: leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
3: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een eeuwige herinnering. Aan je derde surfles. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
5: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.

0: steeds lekker zomers weer. En waar staan de files? Dat weet Robin van der Gien. Goedenavond.
1: Goedenavond. Eigenlijk bijna nergens meer. Maar op de A7 is het in beide richtingen nog een beetje druk. Richting Heerenveen heb je tussen Breesandijk en Kornwerderzand 10 minuten vertraging. Andere kant op, richting Hoorn, sta je een kwartier stil tussen Breesandijk en Den Oever. En zowel op de A1, A12 en A76 heb je natuurlijk weer een kleine vertraging door de Duitse grenscontroles.
0: Ja, tuurlijk. En daar is een stroom aan ongelukken zijn er gebeurd, toch? Ja, nou, hopelijk dat daar wat aan gedaan wordt. Heel veel sterkte. Wij blijven sowieso lekker bij je. Jules die heeft voor deze speciale vrijdag ook een crypto-knijter gemaakt. Dat doet Lex nooit, want die is er nooit op vrijdag. Maar dat gaan we straks meemaken. En jouw vergepenietjes die zijn zeer welkom via de Radio 10-app. Dus kom maar op. Welke plaat is al te lang niet meer op de radio geweest? En welke mag niet vergeten worden? Laat maar weten. Maar eerst het nieuws. Laura Osinga, goedenavond.
2: Goedenavond. Er is ophef over een VVD'er die vorig jaar belangrijke informatie zou hebben achtergehouden tot na de verkiezingen. Het gaat om oud-minister Marielle Paul van Sociale Zaken. De Tweede Kamer wil opheldering over de kwestie. Bij Leiden en Gouda zijn een kade en een dijk in zo'n slechte staat dat ze aangepakt moeten worden. Door de droogte zitten er scheurtjes in. Ze staan niet op doorbreken. En een leeuw uit Denemarken die net in een dierentuin in Kerkrade was, is overleden.
0: Oh.
2: Ja, waaraan is nog niet duidelijk. De leeuw was speciaal gematcht met de leeuwinnen. En die zoektocht die duurde lang. En dat moet nu dus opnieuw.
0: Maar dat is echt vervelend voor de leeuwinnen. Natuurlijk, want die dachten... Lekker.
2: Eindelijk beet.
0: En ook voor de leeuw natuurlijk. Hè? Was hij oud? Was hij al wat ouder?
2: Nou, niet, ik denk het niet. Want anders, hij is onverwachts overleden. Dus ik denk het zat nog niet in de verwachting.
0: Hij zag die vrouwtjesleeuw. Hij denkt, nou, dat hebben we helemaal niks mee te maken.
2: Echt meteen een hartaanval.
0: Ja, zielig. Oké, je wil nog iets, hebben over een 85-jarige winkelier?
2: Ja, de 85-jarige Jacob Wieringa, om precies te zijn. Want die zit nog lang niet stil. Hij runt zijn eigen rommelwinkeltje in Deventer.
0: Dat is mijn toekomst.
2: Ja?
0: Dat lijkt me zo te gek. Kijk, ik heb een opslagje. Ik heb een soort boxje. Heb ik. En daar liggen wat dingetjes in.
2: Mm-hmm.
0: En dat zou ik zo leuk vinden om dat later gewoon...
3: Jij kan een keten beginnen met je rommel.
4: Ja. Jij kan gewoon een eigen IKEA-filiaal overkopen om alles te vullen.
0: Ja, maar dat is toch leuk? Want wie bewaart, heeft wat. Ja, dat zei mijn vader altijd.
2: Klinkt als Jacob, want die heeft ook zoveel spullen dat hij niet eens meer weet wat er allemaal te vinden is. Mm. Het staat er ook nooit helemaal goed geordend.
5: Ik heb hier al 3 mensen die zaten klem. Heb ik eruit gehaald. Ik zeg ook wel eens tegen mensen van, moet ik die dingen opruimen hier? Dan zeggen mensen, nee. Wij willen struinen. Wij willen kunnen kijken overal ondertussen. Dat vinden wij leuk.
2: Nou, je kan je
0: voorstellen. Dat vind ik ook leuk. Ja. Ik heb in mijn opslag is nooit iemand klem komen te zitten. Nee. Want zo erg is het niet.
3: Er komt ook niemand, alleen jij.
0: Nee, dat is waar, ja. Niemand mag daar komen.
2: Het gaat dus ook niet altijd goed in het winkel.

0: Tafeltje.
1: Kijk, schade. Eindelijk schade. Kijk, dit is een mooi moment. Dit gaat heel veel geld kosten. Maar dat gebeurt dagelijks, hoor.
2: Ja. Het gaat heel veel geld kosten. Oh, hij geeft het allemaal op bij de verzekering. Kan hij nieuwe dingen kopen?
0: Ja, ik denk dat die mensen dit moeten gaan betalen. Maar ja, je kan het ook niet kwalijk nemen, want het staat er echt bomvol. Mm-hmm. En ja, ons Jacob, hij runt de winkel op authentieke wijze.
1: Nou, als uit Groningen komt, Drenthe, Friesland niet. Maar als dan krijgt u korting.
2: Oh, wat goed. Wat geweldig.
0: Ja, dus ik weet niet wat jullie gaan doen dit weekend. Maar wat mij betreft gaan we gewoon lekker op teamuitje.

0: kan me wel even voorstellen. Mijn naam is Gijs. En ik zit hier in de studio met de hele middagcrew. Ja, toch is het lastig voor Michael. Hij heeft ons nog steeds niet ontmoet. Haven't Met You Yet en Laura Branigan, Self Control.
1: Vergeet me nietje.
0: Ja, die hoorde je daar weer voor. Er zijn heel veel vergeven nietjes. Op een of andere manier zijn ze vandaag binnengekomen. Ik weet niet, misschien omdat het een speciale vrijdag is. En er zat er eentje tussen en toen dacht ik van... die wil ik wel draaien. Dat lijkt een beetje op Piece of the Rock van Mother's Finest. Ik weet niet of je dat nog kent, dat begin. Dat is een iconisch begin. Maar deze is gemaakt door Lou Gramm. En dat is de iconische zanger van Foreigner, Midnight Blue. En hij is aangevraagd door Zoe Dekker. Dankjewel Zoe, ik draai met liefde voor je.

0: Frankrijk, denk ik.
1: Oh, ja. Oké. Okay.
0: Ja.
1: Goed, alle mensen die weten wel Lex, want hij is er niet. hij is niet thuis.
2: Nee.
0: Nou ja, hij zet het zelf ook op Instagram ook, hè?
1: Oh, dat zit hij zelf op Instagram. Ja. Nou, dat durf ik dus niet. Ik ben ook niet zo heel lang weg geweest, maar dat vind ik dan een beetje eng of zo.
2: Ik doe het meestal na de vakantie pas.
1: Ja, precies. Ja.
2: Dan mogen ze komen.
1: De mensen alsnog komen juist in. Oké, je hebt een plaat verkryptotiseerd. Je hebt een cryptische omschrijving gemaakt van een plaat die je straks gaat draaien na 7 uur. En vorige, die wij niet wisten, wisten de luisteraars ook niet, hè?
2: Nee.
1: Dus hij was te moeilijk. Kunnen we dan stellen dat hij te moeilijk was?
2: Ja, of onze luisteraars zijn te dom.
1: Nee,
2: dat trek ik terug.
1: Wij hebben de allerleukste en beste en meest intelligente luisteraars.
2: Zeker, ja.
1: Maar je hebt er vandaag weer een gemaakt. Dus ik ben benieuwd of we deze wel redden. Of we herkennen.
2: Deze makkers. Pardon. Deze gasten. Leven helemaal op van één seizoen.
1: Deze gasten.
3: Seasons of Love.
4: Four Seasons? Nee.
1: In One Day?
2: Nee.
1: Oh, de I'll Be There For You van de Rembrandts?
2: Nee.
1: Oh.
5: Earth, Wind & Fire?
2: Nee, ook niet.
3: Zeg het nog eens één keer.
2: Deze makkers, pardon, deze gasten...
3: Oh, dat hoort erbij.
2: Ja. ...leven helemaal op van één seizoen. Ja, ik maak hem niet te makkelijk.
1: Sorry, iets met sorry? Daar zit hij met sorry. Nee, deze nee. Makkers. Makkers, Friends. Friends? Friends Will Be Friends van Queen?
2: Nee, pardon.
1: Pardon? Pardon?
3: Pardon.
5: Pardon. Horses. Crazy horses.
3: Pardon.
1: Van de Osmonds. Van de Osmonds?
5: Ik heb geen idee.
2: Nee.
3: Hé. Zeg hem nog één keer.
1: Zo'n ingewikkeld spel.
2: Je zet een joker in, hoor ik al.
1: Ik zet helemaal niks in. Ik weet ook niks.
3: Okay. Deze makkers.
1: Nee. Gasten.
2: Don.
1: Pardon.
3: Iets met Don.
2: Deze gasten leven helemaal op van één seizoen.
3: Iets met Don en iets met een serie.
1: Don McLean. En, ik weet het. Huh? Ik weet het gewoon niet.
5: Hey, leuk bedacht hoor, Jeroen.
2: Wat een leuk item dit, hè? We skippen hem volgende week.

0: Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Nieuw! De Melanzane Pizza. Van

0: Zeker. Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
3: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
5: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: En precies wat je nodig hebt op je vrijdagavond aan goede muziek. Zometeen Silhouette en Don Henley. En nu het Radio 10 Nieuws van 7 uur met Laura Ozinga. Goedenavond, Laura.
7: Goedenavond. De Tweede Kamer wil tekst en uitleg over een VVD'er die vorig jaar belangrijke informatie zou hebben achtergehouden tot na de verkiezingen. Dat zou ze bewust hebben gedaan. Het gaat om oud-minister Marielle Paul van Sociale Zaken. Informatie ging over arbeidsmigranten en hun woonkosten. De rechter heeft een patiënt veroordeeld van een zorginstelling in Amsterdam, waar hij 2 verpleegkundigen aanvloog. Ze konden net op tijd worden bevrijd door collega's. De man heeft zijn gevangenisstraf al in voorarrest uitgezeten, maar moet zich nog wel laten behandelen. Hij kreeg een soort TBS. Er was vorige week een explosie in Almere en daarvoor heeft de politie nu 3 mensen opgepakt. Het zijn minderjarige jongens. De eerste werd al vrij snel na de explosie aangehouden en de andere 2 vandaag. Bij de explosie ontstond ook brand aan de gevel van een gebouw. Er raakte niemand gewond. En een hele lugubere ontdekking in Chicago. In een uitvaartcentrum zijn meer dan 50 lichamen in verschillende stadia van ontbinding gevonden. Die volgens de autoriteiten dus in slechte omstandigheden werden bewaard. Ze lagen in een ongekoelde ruimte waar ook knaagdieren en maden werden aangetroffen. De vergunning van het uitvaartcentrum is inmiddels ingetrokken. Buurtbewoners zeggen dat ze al een langere tijd een nare geur roken rond het gebouw.
6: Eet smakelijk.
7: Ja, eet smakelijk inderdaad. En dan nog het weer. Vanavond is het zonnig en droog. Vannacht wordt het 8 tot 13 graden. Morgen opnieuw een warme dag met temperaturen die kunnen gaan oplopen tot 28 graden.
6: Ik was iets te vroeg volgens mij. Ja, ik was te snel. Ik wilde al meteen naar de Felix in plaats van luisteren naar jouw mooie weerbericht. Fijn weekend, Laura.
7: Dankjewel, jij ook.
6: Dan Radio 10 Verkeer door Flitsmeister, de A12 Arnhem-Oberhausen. Een vertraging tussen Oudijk en Duitsland, 8 minuten. En de A76 Geleen-Keulen tussen Simpelveld en Duitsland, 5 minuten.
8: Op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied en beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit tussen de apen.
9: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
10: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
11: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
12: Deze week geeft Radio 10 een draai aan je zomer. Maak kans op zomerse prijzen. Radio 10.

bij Gijs op 10, bij Gijs Staverman. Deze makkers, pardon, deze gasten leven helemaal op van één seizoen. Dat is dus The Boys of Summer van Don Henley. En onder andere Henk Hazewinkel, die had het goed. Maria Codrington en Mark, die hebben het goed geraden. Bedankt voor jullie fanatieke inzet. En Don Henley is natuurlijk ook leadzanger van de Eagles, zoals je weet. Die zei nog niet zo lang geleden dat de kans groot is dat de Eagles er dit jaar een punt achter gaan zetten. Dat ze gaan stoppen met de band. Nou, hij liegt dat hij barst, die Don Henley. Want vanaf volgende maand geven de Eagles 14 concerten in de Sphere in Las Vegas, Amerika. Je weet wel, die bolvormige concertarena, volgehangen met ledschermen waar videobeelden op te zien zijn. En die concerten die gaan dus ook in 2027 gewoon door. Dus achter de geranium zitten, dat slaat Don Henley voorlopig nog even over. En je hoorde die heerlijke tijdloze zomerhit van ze. The Boys of Summer bij Radio 10. Vrijdagavond, borrelnootjes, kaasblokjes en zoute stengels kunnen op tafel. Koud drankje erbij om je weekend even lekker te beginnen. Juur je op de plek van Dennis, die is lekker met vakantie. En welke zanger die al lang dood is, viert toch zijn verjaardag met een groot feest? Dat hoor je zo meteen bij Radio 10. En eerst Madonna, ook klaar voor een feest. Volgende week zondag wordt ze 68. Dit is Hangen.

zomer gaan ze namelijk in Montreux in Zwitserland een groot feest geven ter ere van Freddie Mercury. Het gaat heten de Great Pretenders Gala. En ja, ook al leeft hij niet meer, Freddie Mercury, ze gaan toch dan zijn 80ste verjaardag vieren in Montreux. Met muziek, feest, foto's, collectors, items, DJ's. En onder andere een microfoonstandaard is daar te zien van Freddie Mercury. En zelfs een heuse Queen Tombola met Queen prijzen te winnen. En wat wordt daar gedronken bij dat grote gala van Freddie Mercury? Dat is de nieuwe Queen wijn. Ja, die gasten die zitten tegenwoordig ook in de drankenhandel. Ze gaan daar schenken de Queen Côte de Provence Rosé. En als die wijn net zo lekker smaakt als de hits van Queen klinken, dan moet het een heel goede wijn zijn. Je hoorde Freddie Mercury bij Radio 10 en Living on My Own. Gaat het zomeralarm nog loeien vanavond? De ja of de nee? En mag jij aan het prijzenrad gaan draaien en kans maken op een van die fantastische prijzen? Dat

0: deze week. Op Radio 10.
1: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes.

0: al 60 jaar.
1: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
2: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Dr. Oetker Ristorantenpizza en Piadina. 3 dozen, €5,99. En alle Knorr Kuppensoep en Goedsnacking per stuk 99 cent.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles-netwerk. Ziggo.
2: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
4: Met Phil Collins en Prince zometeen en je voelt de hete adem in je nek van het zomeralarm. Die is namelijk heel dichtbij. Radio 10
5: Zomer! En nu Zomer via de Radio 10-app.

0: vrijdagavond. Goed dat je erbij bent. En je hoorde het net al, het zomeralarm heeft geloeid.
1: Radio 10 geeft een draai aan je zomer.
0: En je weet, als je het zomeralarm hoort bij Radio 10 deze week en volgende week ook nog, dan app je zomer met de Radio 10-app. En dat heeft Ingrid ook gedaan. Goedenavond, Ingrid.
2: Goedenavond.
0: Ben je een beetje zenuwachtig, Ingrid?
2: Nou, ik had het niet verwacht. Ik heb het al een aantal keer geprobeerd en nou wordt er gebeld. En dan denk ik van, oh,
0: ja.
2: En nu?
0: Ja, dat moet wel jouw geluksdag zijn dan, hè?
2: Ja, zeker.
0: En jouw winnaarsspeech, die je zo meteen gaat oplezen. Hoeveel kantjes, hoeveel A4-kantjes zijn dat?
2: Nou, nul. Geen één letter.
0: Oké.
2: Okay.
0: Nou, is ook helemaal niet nodig eigenlijk. Het is ook geen Oscar-uitreiking of zo, hè?
2: Nee.
0: Maar welke kant wil jij dat ik het rad op ga draaien in de studio?
2: Naar rechts.
0: Naar rechts. Dan krijgt hij een flinke zwaai, een flinke hengst. Naar rechts. Daar gaat hij. Soepel en elegant draait hij rondjes het Radio 10 prijzenrad. Geef een draai aan je zomer. En hij komt uit bij Ingrid Pretpark.
2: Oh, wat leuk.
0: Leuk, hè?
2: Ja, zeker.
0: En dat betekent dat jij kunt kiezen uit Moviepark Germany of Avonturenpark Hellendoorn of Slagharen.
2: Doe maar Hellendoorn.
0: Hellendoorn.
2: Ja.
0: Nou, gefeliciteerd dan, Ingrid. Nou. Jij wint 4 tickets voor Avonturenpark Hellendoorn. En deze prijs wordt verzorgd door Vakantieveilingen.
2: Nou, hartstikke leuk.
0: Hey, ja, veel plezier. Goed. Leuk dat je even meedeed.
2: Ja, dankjewel voor het bellen.
3: You know, every now and then I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing, you see. We never ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. And we're gonna take the beginning of this song and do it easy. But then we're gonna do the finish rough. It's the way we do Proud Mary.
4: And we rolling on a river.
3: Listen to the story now.

Stel je voor, je hebt de hele week keihard gewerkt. Echt je uit de naad gewerkt. Met deadlines waar je tegenaan liep te hikken. En een baas die vervelend was. En de koffie uit de koffieautomaat op je werk die smaakte hartstikke slap. Dat soort dingen. Dan ben je denk ik wel toe aan een lekker liedje uit de 80's. Dat kun je zo meteen horen in 80's@8. Dus trakteer jezelf na deze loodzware werkweek op jouw favoriete 80's hit. En gebruik de Radio 10 app om dat even door te geven. Datzelfde geldt trouwens ook als je nu gewoon lekker thuis bent. Van je weekend aan het genieten bent of bijvoorbeeld je komt net terug van vakantie en je rijdt de Nederlandse grens over en je bent bijna thuis. Wat is er dan lekkerder dan je favoriete 80's hit te horen? Is dat even lekker thuiskomen? Voor 80's@8 zometeen gebruik de Radio 10 app. Laat weten wat je wil horen uit

0: bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we het alweer?
0: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
4: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
3: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH

0: gratis, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
1: craving. Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Nu Rascal and Friends, luiers en luierbroekjes. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: En een heerlijk rondje ethisch zometeen in Ethisch. Het eet bij Radio 10 met Whitney Houston en UB40 onder andere. En die van jou is welkom via de Radio 10 app.
5: Boeren zijn hun schapen op dijken in de kop van Noord-Holland aan het weghalen. Ze grazen daar altijd, maar dat mag vanaf morgen niet meer. Omdat het gras er slecht aan toe is door de droogte. En het is ook slecht voor de dijk, die volgens de regio Omroep sterk moet blijven voor het stormseizoen. Ook op Texel worden schapen weggehaald. In Den Haag zijn gisteravond 6 mensen opgepakt in een groot drugsonderzoek. Er was een inval in een huis in de wijk Duindorp. Terwijl de politie het huis doorzocht, stonden buiten zwaar bewapende agenten en dat zorgde voor veel pottenkijkers. De bouw van de balzaal van het Witte Huis loopt misschien vertraging op. Een rechter heeft voor de 3e keer gezegd dat de bouw gestopt moet worden, omdat het congres er geen toestemming voor heeft gegeven. En dat moet wel. De balzaal is een van de prestigeprojecten van president Trump. En de Nederlandse voetbalvrouwen zitten in onzekerheid over kwalificatiewedstrijden voor het WK. Ze gaan misschien niet door omdat de UEFA in de clinch ligt met FIFA-baas Infantino en toernooien van de FIFA wil boycotten. Moet snel duidelijkheid komen, want de eerste wedstrijd is al over 2 maanden. Het radioteam weer nu van Weer Online. Het blijft droog, maar het is vannacht wel aan de frisse kant met 8 tot 13 graden. Morgen veel zon en van noord naar zuid 23 tot 28 graden.
6: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor. Maar hey, met de nieuwe

0: zitten. Droom groots. Rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: Drie sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Hallo.
5: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
4: Ja hoor.
5: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
4: Tuurlijk.
5: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
4: Ja.
6: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
7: Deze week geeft Radio 10 een draai aan je zomer. Maak kans op zomerse prijzen. Jules van Hest.
8: Ja, en soms heb je dat gewoon even nodig. Ethische hits. Dus pak de Radio 10-app er even bij. En laat weten wat je wil horen uit de ethisch. Want je weet, het zou zonde zijn als je na de jaren 80 nooit meer iets uit de jaren 80 zou horen. Want er is zoveel goede muziek gemaakt. Dus de Radio 10-app is je beste vriend vanavond. Een liedje uit de ethisch dus. Dat een beetje past ook bij deze vrijdagavondsfeer. Weekend, zomer, vakantiegevoel, positief. Feel good, met een goede energie. En Maaike van der Heuvel die heeft het ook gedaan. Ze zegt, hey Jules, voor mij springt Whitney Houston er nog altijd bovenuit. Wil je I Wanna Dance With Somebody draaien? Heel graag.

0: de Radio 10 app. Je koos voor UB40, Where Did I Go Wrong? Goeie keuze. Want je weet, je hebt 3 keer per week een date. Een date met de 80's in 80's at 8 bij Radio 10. Vrijdagavond, zaterdagavond en zondagavond vaste prik. Een uur lang de allerlekkerste 80's hits. En het mooiste is dat jij ze zelf uitkiest, hè? Niemand bepaalt waar jij voor gaat kiezen. Dat bepaal je alleen helemaal zelf. Dus pak de Radio 10 app er even bij en stuur jouw favoriete 80's hit even door. Terwijl je misschien ondertussen wel alvast het winterdekbed op je matras gooit in je slaapkamer. Want vannacht koelt het af naar een graadje of 5, hè? En aan de grond zelfs temperaturen rond het vriespunt. Dus als je vannacht buiten gaat slapen, opdat je bijvoorbeeld op de camping staat, in een tentje slaapt, trek even wat warms aan. Kleine tip, maar morgen kun je weer opwarmen. Dan namelijk temperaturen in Nederland van 24 tot 29 graden. Nou, met dat idee in je hoofd kun je misschien ook denken aan een lekkere zomerse 80's hit. Spreek me dus snel even in via een audiobericht. Heeft Jules Peters ook gedaan.
1: Hoi Jules, hier je naamgenoot.
0: Hoi.
1: Zou jij bij 80's at 8 de Waterboys kunnen draaien met de Hall of the Moon? Weergaloos nummer. Alvast bedankt.

0: Billy Ocean en het zomerse Caribbean Queen bij Radio 10. Op deze zomerse vrijdagavond. En wat voor vrijdagavond is het voor jou eigenlijk? Misschien wel een vakantie vieren vrijdagavond. Ben je lekker op je vakantiebestemming momenteel? Of boodschappen doen vrijdagavond? Dan is het lekker rustig in de supermarkt. Niemand die je omver kunt knallen met je karretje in de gangpaden in de supermarkt. Goedkoop tanken in België vrijdagavond zou ook nog kunnen, want ja, dat scheelt toch al gauw 70 cent per liter, hè? Dat is de moeite waard. Of misschien wel een sportvrijdagavond voor je, dat je vanavond gaat sporten en morgen aan de spierpijn. Ja, ik weet niet hoe dat bij jou is. Ik heb zelf met sporten in de vakantietijd, in de zomerperiode, dat je dat dan even, ja, dan doe je het minder vaak, hè? Ik zat even in mijn app te kijken van mijn hardloop-app. Normaal gesproken ren ik elke week een paar rondjes met hardlopen. En nu is het alweer een maand geleden dat ik voor het laatst heb gerend. Dus het wordt weer eens tijd. En voor jou tijd om jouw favoriete ethisch hit even aan te vragen via de Radio 10-app. Spreek hem even in. Welke wil je horen uit de ethisch? Heeft Gwendolyn Vullings ook gedaan.
1: Hey Jules, zou je van mij Ryan Paris willen draaien met Dolce Vita? Dat is mijn ultieme zomernummer. Word ik altijd heel erg blij van. Ik zit op de bank thuis te overwegen of ik vanavond naar de Kasteeltuinfeesten ga. Want daar is een disco soul band. Dus misschien om even in de stemming te komen. Dankjewel!

0: IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tijd naar Beter Bed.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-Lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
4: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in-deal op PrestonPalace.nl.
5: Deze week in de bonus. Alle Ben & Jerry's en Magnum Pints 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen ook 1 plus 1 gratis. En een Ring buitencamera per stuk €34. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
7: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een eeuwige herinnering aan je derde surfles. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Fris er tegenaan met Vibra. Nu Ariel 4-in-1 waspot, doos 15 wasbeurten voor €4,99. Of Lenoir wasverzachter, fles 55 wasbeurten voor maar €5,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
9: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
11: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.

0: Zo leuk dat je erbij bent deze vrijdagavond. De beste hits uit de 80's voor je in 80's at 8 bij Radio 10. U2 hoorde je With or Without You, gekozen door Esther Mint via de Radio 10 app. Dankjewel Esther. En je weet, je gebruikt de Radio 10 app niet alleen maar om je 80's hits door te geven nu, maar ook om het woord zomer te appen als het zomeralarm van Radio 10 gaat loeien. Ik zeg daarbij, als het zomeralarm gaat loeien, dus nu niet meteen zomer gaan appen, maar als die loeit, dan app je zomer en maak je kans om in de studio aan het rad te mogen draaien en kans te maken op waanzinnige prijzen, zoals bijvoorbeeld een hotelovernachting, een dagje wellness, een dagje pretpark of bioscoop of musical. En het mooie is, het zomeralarm, het prijzenrad, kent geen weekend. Dus ook in het weekend gewoon volop kans om te mogen rad draaien bij Radio 10. En nu weer terug naar de 80's. Hans, die heeft geappt.
1: Hey Jules, goedenavond.
0: Hoi.
1: Hier Hans. Ik had gedacht aan Katja Kuku, Too Shy. En we zitten heerlijk buiten te luisteren naar Radio 10. Met een heerlijk zelfgemaakt sangriatje. Het is gewoon weer genieten. Dag Jules.
0: Geniet van de sangria. En straks kruipend naar bed.

0: 10 app 10 keer voor dit liedje. Dus ja, dan moet je wel. Duran Duran en Hungry Like the Wolf. Dankjewel, Bob. En zometeen onderweg naar je nacht. De Top 4000 Classics bij Radio 10. Met de beste liedjes uit de grootste hitlijst aller tijden. Met Wouter Kooijman vanavond. Met onder andere ABBA voor je, Bob Marley en Elvis Presley en heel veel meer. En nu nog op de valreep een appje van Petra.
1: Goedenavond, Jules. Ik heb deze liedje aangevraagd van Jensie Hoogster van Only. Omdat het me doet denken aan vroeger, toen ik nog op school en zo zat. En dat ik het een heel erg leuk liedje vond. Oké, ik hoop dat je hem draait. Dankjewel.
0: Ja, goede keuze, Petra. The one and only Chesney Hawks.

0: van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks van nog geen euro, slechts 95 cent.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
3: Oh, weer een muis.
2: En samen spelen.
4: Kom maar. Ja.
2: Au. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
0: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Wortels van Nederlandse bodem voor een bodemprijs. 1 kilo, 69 cent. En ook nergens goedkoper. Pitloze rode druiven, 500 gram. Voor

0: Bijbel.
1: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en nog veel meer. Final sale bij designer outlet Roermond en designer outlet.

0: op Doneer.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Dit weekend de Bosch 18 volt Easy Drill accuboor met 2 accu's voor €89. Karwei, maak het mooier.
2: Radio 10. Het ANP nieuws van 9 uur.
3: Er zijn vannacht drones gezien bij een militaire basis bij Keulen, melden Duitse media. Op die basis worden onder meer Amerikaanse Patriot-raketten gerepareerd. De drones zijn een paar keer overgevlogen. Eergisteren werd een drone gevonden op het vliegveld van Leipzig en daar zaten explosieven in. Het vliegveld in Leipzig wordt ook gebruikt door het Oekraïense leger en een Duits parlementslid denkt dan ook dat de drone van Rusland was. Maar de Russische ambassade in Berlijn noemt het klinkklare onzin die bedoeld is om Rusland zwart te maken. Het was allemaal in scène gezet, zegt de ambassade. Boeren zijn weer actie aan het voeren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze blokkeren dit keer een weg in het Gelderse Echtel bij Tiel. Ze staan daar met tientallen trekkers en laten niemand door. De actie is bij een op- en afrit van de A15 en die is voorlopig dicht, zegt de ANWB. Het standbeeld van Elfstedentocht weer naar Reinier Paping in Ommen is beschadigd en daarom meteen weggehaald voor reparatie. Paping won de tocht in 1963, die ook wel de hel van 63 wordt genoemd. Het beeld staat in Ommen omdat hij daar toen woonde. Het is 2 keer eerder beschadigd en toen ook gerepareerd. Het radioteam weer nu van Weer Online. Het blijft droog, maar het is vannacht wel aan de frisse kant met 8 tot 13 graden. En morgen weer een zonnige en warme zomerdag. Van noord naar zuid wordt het 23 tot 28 graden.
4: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
5: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
4: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
6: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
7: Simyo.
8: Ben je ook nieuwsgierig? SecondLove.nl.
9: Deze week in de bonus. Alle Ben & Jerry's en Magnum Pints 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen ook 1 plus 1 gratis. En een ring buitenkamer.

verhuisdoos met oude bandjes heen gaat en opeens een onafgemaakt liedje van Bob Marley tegenkomt. Het overkwam een platenbaas van Island Records in 1992. Hij liet dat meteen handig opnieuw afmixen in de studio en tadaa, Iron Lion Tyrant was tot stand gekomen. Goedenavond. Het beste uit de grootste hitlijst aller tijden, de top 4000, hoor je tot middernacht in de... Ik ben Wouter en het komend half uur heb ik muziek van The King voor je. ABBA komt voorbij en een softpop liedje dat gebruikt werd in een rapnummer.

was ergens begin 2000 dat Dido een cassettebandje in haar brievenbus kreeg en die verwonderd in haar cassettedek stopte en dit hoorde. Het was gewoon de eigen liedje. Maar hij was een beetje aangepast. Dear Slim, I wrote you, but you still ain't calling. I left my cell, my pager and my home phone at the bottom. Eminem inderdaad. Je hoorde Stan. Had er een briefje bij gedaan.

0: Australische vrouw die duidelijk geen fan was van dit liedje. Haar partner met een schaar in zijn rug, dij en schouder. Omdat hij Burning Love te vaak had afgespeeld. Ironisch detail is dat het incident ook plaatsvond op 8 januari. De geboortedag van Elvis Presley. In de top 4000 Classics zometeen een liedje dat als je die hoort je meteen aan de band Madness denkt. Maar ze spelen het niet deze keer, maar in gedachten. Je hoort ze echt. En ik heb Paula Abdul. Straight up, hoor je zo helemaal.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op lattenwanden. Voor binnen en buiten. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
2: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
3: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
2: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
5: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
6: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend online leren.
7: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
8: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
9: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
10: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
11: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
12: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
13: Drie sterrenslot.
12: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
0: Wouter Kooijman. Hey, goedenavond. Vrijdagavond, de top 4000 Classics staan aan. En dat is Paula Abdul.

alleen wilde spelen als cover tijdens een radiosessie. Maar wegens overweldigende reacties van het publiek werd besloten om er alsnog een studioversie van te maken. Leuk detail, in de videoclip was Labi Sifri zelf ook te zien. En in 1972 zette hij het ook als eerste op de plaat. En die hoorde je dus zojuist in de top 4000 classics. Natuurlijk bij Radio 10. Tot middernacht.

0: Radio 10, vrijdagavond. En je hoorde de Eurythmics.
1: Top 4000.
2: De Top 4000 Classics.
0: Ze namen het op, romantisch, in een kleine opnamestudio in een buitenwijk van Parijs. Maar toch wel een iets wat andere sound dan dat we van ze gewend waren. It was Would I Lie to You in de Top 4000 Classics. Met Marvin Gaye, zo direct. Maar is zo'n Top 4000 Classic die gaat over alle ongemakken van de vrouw. En hoe de zangeres vindt dat je als man makkelijker vreemd kunt gaan. En dan sluit de zangeres het nummer ook nog af met But You're Just a Boy. Oftewel, haar partner is gewoon vreemd gegaan.

Yeah.

0: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en maak van jouw zomer de leukste. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.

0: Ripper maakt van jouw zomer de leukste. De leukste uitjes voor de beste deal.
1: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
2: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Nieuwe cijfers over mensen die de bestorming van Ceuta in Marokko niet overleefd hebben. Het zijn er zeker 140. De meeste zijn verdronken. Ceuta is van Spanje en werd vorige week overlopen door tienduizenden migranten. Ze dachten dat ze daar zo door konden naar Europa. Boeren hebben weer actie gevoerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze stonden met tientallen trekkers bij het Gelderse Echteld en lieten niemand door. En dat leverde onder meer problemen ook voor mensen die naar de A15 wilden. Het is nu weer rustig, want de boeren zijn intussen allemaal weer vertrokken. In Rotterdam is iemand die op een pakje zat te wachten neergestoken door een bezorger van PostNL, melden meerdere media. Ze kregen ruzie omdat de bezorger het pakje naar het huis zou hebben gegooid in plaats van aan te bellen. Daarop stak de bezorger de man neer, hij raakte lichtgewond en de bezorger is opgepakt. En Ariana Grande heeft toch iets te vieren. Haar nieuwe album staat in Nederland en Duitsland op nummer 1. Ze kondigde deze week aan dat ze zich binnenkort terugtrekt en dus ook geen concerten meer geeft. Ze wil bijkomen van alle kritiek die ze krijgt op haar lichaam. Mensen vinden haar te mager. Het radioteam weer nu van Weer Online. Het blijft droog, maar het is vannacht wel aan de frisse kant met 8 tot 13 graden. Morgen zonnig en van noord naar zuid 23 tot 28 graden.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen dit weekend nog 30% korting op bijna alle Flexa Creations lak- en muurverf. Karwei, maak het mooier.
4: En dit weekend ook extra goedkoop. Lay's chips, 200 gram, voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
6: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
7: Zijn we al.
6: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora autoverzekering.
9: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
6: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
10: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
11: Deze week geeft Radio 10 een draai aan je zomer. Maak kans op zomerse prijzen.

het is onnodig om te zeggen dat Oasis veel inspiratie haalde uit de muziek van de Beatles. Of eigenlijk meer was John Lennon natuurlijk het grote voorbeeld van de band. Don't Look Back in Anger hoorde je op Radio 10. Nou, buiten koelt het nu snel af. Naar 14 tot 10 graden. Maar gelukkig morgen weer een heerlijke zonnige dag. 25 tot 28 graden. Tot middernacht zijn dit de Top 4000 Classics op Radio 10. Ik ben Wouter, goedenavond. Zo direct muziek uit een musical over een schaaktoernooi. En dat wordt eigenlijk nog leuker, want Bjorn en Benny van ABBA schreven de muziek daarvoor. Je hoort ze zometeen. Eerst tijd voor wat warmte en romantiek uit Spanje. Natuurlijk met Julio Iglesias. Die zingt over de liefde en de hoop om verliefd te worden. Dit is

zangeres van Atomic Kitten zag eigenlijk een muziekcarrière helemaal niet zitten. Ze wilde liever rechten gaan studeren, maar na lang aandringen van haar muziekleraar deed ze toch auditie voor de meidengroep. En dit was hun debuutsingle, Whole Again. Goedenavond, je luistert naar Radio 10. Dit zijn de top 4000 classics. Met zometeen de eerste disco-hit die ooit werd uitgebracht op Motown Records. Maar eerst heb ik muziek uit een schaakmusical. Geschreven door Bjorn en Benny van ABBA. Het liedje gaat over de ontmoeting tussen twee grootmeesters in het schaken. De ene uit de Sovjet-Unie, de andere uit de Verenigde Staten. En dat alles was natuurlijk een metafoor voor de Koude Oorlog destijds. Het schaakspel zelf wordt vergeleken met het nachtleven in Bangkok. Dit is Murray Head op Radio 10. Bangkok.

Nou, ook zelf respecterend platenlabel had in 1976 al een eigen disco-hit uitgebracht. Behalve Motown Records. Nou, daar kwam bij deze classic van Diana Ross wel verandering in. Al moest ze van tevoren wel even indrinken. Love Hangover hoorde je op Radio 10. Waar je zometeen Marillion hoort en de hit met deze drumsolo. Heb je hem?

0: deze week. Op Radio 10.
1: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Hallo, met Peter van Os van de Bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
5: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Laat je lachen.
7: It's funny, because it's true.
6: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
8: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
9: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
10: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
11: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
12: Schoon en voldaan met Vibra. Nu, Dusty en Scrub Daddy 3-in-1 Promo Pack. Een set met Dusty ontvetterspray citroen. En twee Scrub Daddy sponsen voor maar €4,99. Ook op Vibra.nl. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
13: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
14: Hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
15: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op Quantum.nl.
16: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
17: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis

0: ASM-man. Nu al zin in morgen.
1: Wouter Kooijman.
2: Drummen maar. Ja, dit is een andere drumsolo dan die van Racy. Komt eraan zometeen. Eerst Maroon.

0: Voor de Racy.
1: Van 4000 classics.
0: Die na deze hit toch wel een klein probleempje hadden. Want hun tekstschrijver stapt op. Ja, gelukkig hadden ze nog wel één hit op de plank liggen. Maar daarna was het succes eigenlijk wel verdwenen voor deze glam rockers. Racy hoorde je en Lay Your Love On Me. Hey, wat gezellig dat je de vrijdagavond deelt met Radio 10. Tot middernacht hoor je het beste uit de top 4000 classics. Zometeen de band die sinds vorige maand het zonder hun beroemde politieagent moet doen. Eerst de track die groot werd in het Britse uitgaanscircuit. Waardoor het al snel een grote nummer 1 hit werd, ook hier in Nederland. Dit is

Dani Furtado. Je hoorde Try. Dit weekend kan hij afgaan, hè? Het zomeralarm op Radio 10. En als dat zo is, app dan zomer naar de app van Radio 10. Als je namelijk in de uitzending komt, dan geven wij een slinger aan ons zomerrad. En dat zomerrad, dat bepaalt dan jouw prijs. Ja, zo makkelijk is het. Prijzen winnen.

0: ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en maak van jouw zomer de leukste. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
1: Deze week in de bonus. AHA Witte, Cotton Sweet Rood en Sebeldruiven 1 plus 1 gratis. AHA Borrelhapjes 3 stuks voor 5,99. En alle AHA Greenfields Beefburgers 2 stuks 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
0: Tripper maakt van jouw zomer de leukste. De leukste uitjes voor de beste deal.
2: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker! De Hypotheker!
3: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
4: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
5: Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Nu Rascal & Friends, luiers en luierbroekjes. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Het ANP-nieuws van 11 uur.
7: Een ruzie tussen Spanje en Italië is verder opgelopen. De Spanjaarden gaan grenscontroles uitvoeren voor reizigers uit Italië. Die moeten hun paspoort laten zien. Het is een tegenreactie op Italiaanse grenscontroles voor reizigers uit Spanje. De ruzie draait om de massale oversteek van migranten vanuit Marokko naar het Spaanse Ceuta. Er is brand uitgebroken in een berg bouwafval bij een recyclebedrijf in Rotterdam-Zuid. Dat zorgt voor grote rookwolken en stankoverlast. Omwonenden worden via een NL-alert gewaarschuwd om uit de rook te blijven en ramen deuren te sluiten. De brand woedt naast een pretpark dat nog niet zo lang open is. In Westkapelle in Zeeland zijn 4 mensen gewond geraakt bij een ernstig auto-ongeluk. 2 zijn er zwaar gewond. Een jongen van 14 is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. De slachtoffers zijn 3 broers en een vriend. De auto waarin ze zaten vloog uit de bocht en crashte. En het nieuwe seizoen in de Eredivisie is niet begonnen zoals gehoopt voor het gepromoveerde Cambuur. Ze verloren thuis met 4-0 van Excelsior. Het had nog erger kunnen aflopen voor Cambuur, want in blessuretijd werd een Excelsior-doelpunt afgekeurd vanwege buitenspel. Morgen komt onder andere landskampioen PSV in actie. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vannacht koelt het af naar 8 tot 13 graden. Morgen zonnig en op veel plekken zomers warm, zo'n 25 graden.
8: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
9: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
11: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
12: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
13: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
12: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
14: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
15: Praxis.
16: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
17: Zonnebrandcreme?
18: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
19: Deze week geeft Radio 10 een draai aan je zomer. Maak kans op zomerse prijzen. Radio 10. Top 4.

0: Het was Gloria die ontdekt werd zingend op een bruiloft. Eerlijk waar. En de man die haar ontdekte was Emilio Estefan. Ja, ze zijn getrouwd en inmiddels het langst bestaande koppel uit de internationale muziekwereld. Komende september zijn ze 48 jaar getrouwd.
1: Wow.
0: Dit was Get On Your Feet. Buiten koelt het snel af naar een graad of 10. Morgen wordt het weer een heerlijke zonnige dag. 28 tot 25 graden. Tot middernacht de Top 4000 Classics. Met zometeen een echte car classic. Eerst deze track van de man die de kneepjes van het vak leerde toen hij bij Steve Miller in de band speelde. Een Top 4000 Classic die gaat over een jongen die een meisje probeert te overtuigen hem een kans te geven. En ook al komt het wat wanhopig over, dat is wat lust met mensen doet. Ja, precies. Wat hebben we daar nog aan toe te voegen, hè, zo? Gelukkig wordt het iets gepolijster verteld door Bas Kax. What can I say? Hoor je nu

Ilse de Lange. Dit jaar weer veel op tv te zien, want ja, ze is coach hè, in The Voice of Holland en The Voice Kids. Dit was haar hit uit 2006, The Great Escape. Het is het perfecte begin van je weekend. De top 4000 classics op Radio 10. Met muziek van Barry White zo direct. Maar eerst de eerste solo single van Robert Plant. Nadat Led Zeppelin uiteen viel, kwam Robert met een totaal nieuwe sound. Hij gebruikte daarvoor de drumcomputer. En geen stevige gitaar, maar een subtiel gitaartje. Iets wat het liedje bijna een hypnotiserend karakter geeft. Het gek is, je kunt er heerlijk op auto rijden. Zie je jezelf al gaan? Over de highway?

0: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
1: Switch nu naar Ziggo en score.

0: Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
3: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe. 2 plus 2 gratis. Dat is van douchegel tot deo. Alles voordelig in huis voor de zomer. Kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl.
4: Mooi van Ethos.
2: En dit weekend ook extra goedkoop. Nectarines 1 kilo voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
5: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
6: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
5: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
7: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op byd.com.
8: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Zo, reclame. Een mooi moment om even...

0: Allianz Direct.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts

0: Netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Wouter Kooijman.
4: Goedenavond. In de top 4000 Classics hoor je zo meteen Simon & Garfunkel. Maar eerst de Bengals.

0: begrepen, hè? Deze track van Simon & Garfunkel.
1: Liedje over een onbetrouwbare geliefde, Cecilia, die hem telkens in de steek laat. En toch blijft hij naar haar verlangen. En dat alles verpakt in een vrolijke melodie. Nou, zoiets, maar dan even anders, hoor je zometeen ook van Simple Minds.

En heel even waan je op het strand. Met deze Jack Johnson. Je hoorde Upside Down in de top 4000 classics. Voorafgegaan door Promise You a Miracle van Simple Minds. Die dat liedje dan weer per ongeluk opnamen tijdens wat extra geboekte studiotijd. Maar het werd een van hun grootste hits. Dus dat is wel weer super grappig natuurlijk. Tot zover de top 4000 classics voor vanavond. Morgenavond vanaf 9 uur weer een nieuwe top 4000 classics. Dan met Albert Jan. Ik neem je nog even mee terug naar de jaren 70. Kies hier de Sunshine Band. Dit is Come to My Island. Come to my island.

0: vrije zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
1: Ik wil bij de brandweer, later als ik beter ben.
2: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
5: Yes!
4: Esso, omdat elke rit telt.
6: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
7: Wat ga jij morgen doen? Zullen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
8: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment. Cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
9: Het ANP nieuws van 12 uur.
10: Spanje stelt grenscontroles in voor reizigers uit Italië. En daarmee is de ruzie tussen de twee landen verder uit de hand gelopen. Aanleiding is het Spaanse Ceuta, dat vorige week vanuit Marokko werd overlopen door migranten. Italië kwam toen met grenscontroles voor alle reizigers uit Spanje. Die komt nu dus met een tegenreactie. Er woedt een grote brand bij een recyclebedrijf in Rotterdam-Zuid en die zorgt voor veel overlast. In een NL-alert wordt opgeroepen om binnen te blijven, maar de brand zorgt toch voor veel bekijks. De Maastunnel is vanwege de rook in beide richtingen dicht. Het verkeer staat er daarom vast. En we blijven nog even in Rotterdam, waar daar is iemand neergestoken door een pakketbezorger. Het gaat om een uit de hand gelopen ruzie. Die ging over hoe de bezorger een pakketje had afgeleverd. Hij belde niet aan, maar gooide het pakje richting het huis en daar werd de bewoner boos om. De stekende postbezorger is opgepakt. En de internationale muziekwereld rouwt om de dood van muziekproducer William Orbit, die op 69-jarige leeftijd is overleden. Hij werkte samen met bijna alle grote artiesten. Denk aan U2, Blur, Madonna, Robbie Williams en All Saints. Orbit werd een genie genoemd en won allerlei prijzen voor zijn muziek. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vannacht koelt het af naar 8 tot 13 graden. Morgen zonnig en op veel plekken zomers warm, zo'n 25 graden.
11: Deze week geeft Radio 10 een draai aan je zomer. Maak kans op zomerse prijzen. Radio 10.

0: De brandweer verwacht nog lange tijd bezig te zijn met het blussen van een grote brand bij een recyclebedrijf in Rotterdam-Zuid. Er wordt vanuit het water en vanaf het land geblust om te voorkomen dat het vuur overslaat. Ook worden drones gebruikt om te zien waar de brand nog aan het smeulen is. Boeren hebben opnieuw geprotesteerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Deze keer stonden ze met tientallen trekkers bij het Gelderse Echteld en lieten niemand door die de A15 op wilde. Dat zorgde voor chaos op de weg. Na 2 uur hielden ze het voor gezien. Er zijn nieuwe cijfers over mensen die de bestorming van Ceuta in Marokko niet hebben overleefd. Het gaat om zeker 140 doden. De meeste zijn verdronken. Ceuta is van Spanje en werd vorige week overlopen door tienduizenden migranten. Ze dachten dat ze daar zo door konden naar Europa. En het gaat lekker met de Nederlanders op het tennistoernooi van Montreal in Canada. Botik van de Zandschulp won na zijn stunt tegen de Rus Daniel Medvedev opnieuw. Dit keer versloeg hij een Pool. En Tellen Griekspoor is ook een ronde verder na winst op een Italiaan. Eerder stuurde hij verrassend de Duitse topper Alexander Zverev naar huis. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vannacht koelt het af naar 8 tot 13 graden. Morgen zonnig en op veel plekken zomers warm, zo'n 25 graden.
1: Deze week geeft Radio 10 een draai aan je zomer. Maak kans op zomerse prijzen. Radio 10.